0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Haagse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Twente. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: 5 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust aan het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadonderzoek naar vuilstortplaats Celibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek, dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april. Inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Daniel Sonsaaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Weert.
5: Hey, zeg, van harte goedemorgen, woensdagochtend en Cher.

is mijn favoriete gedeelte van de songtekst. Hè. Die kan ik tenminste meezingen. Na, na, na, na, na, na, na, na. Het is Roxette op Paradise. Van harte goedemorgen. Hopelijk heb jij lekker geslapen. Ik wel, ja. Echt als een blok. Gewoon van 's avonds een uur of 9 tot 's ochtends een uur of 5. Helemaal nokkie. Nokkie. En dat was fantastisch lekker, kan ik je vertellen. Frisse dag met frisse energie. We gaan er weer lekker tegenaan. Vandaag is, ja, dit is wel heel fijn. Vandaag is onze Nelly weer terug. Als het goed is. Ik heb nog niet gehoord dat ze aangekomen is. Dat ze geland is. Dat ze het land binnengelaten is. Maar Nelly van het Nieuws die zou vandaag weer terug op haar plek moeten zijn. Dus dat is wel heel lekker. Die gaan we even aan de tand voelen. Hè, over hoe haar... wat was het ook alweer? Een literaire retraite? Literaire retraite was het. Geloof ik. Zoiets. Nou ja. We verwachten haar binnen nu en een minuut of 10 in de studio. Dus hou je vast, dat gaat vuurwerk worden.

Paradise. Goedemorgen, R-City en Adam Levine hoorde je op je woensdagochtend, de 6e van mei 2026. Wat is er allemaal aan de hand in de wereld? Wat is er gebeurd? Terwijl wij in onze tijdzone lagen te slapen. Nou, we nemen het even met je door. Noord-Korea heeft de grondwet aangepast en noemt Zuid-Korea voortaan officieel een aparte staat. In plaats van een partner voor hereniging. Volgens staatspersbureau KCNA is de wijziging bedoeld om de vijandige relatie tussen beide landen vast te leggen. De leider Kim Jong-un die kondigde eind vorig jaar al aan dat de hereniging geen realistisch doel meer is. Sindsdien zijn meerdere organisaties die zich bezighielden met samenwerking tussen Noord en Zuid opgeheven. Ook propaganda en de symboliek rond Koreaanse eenheid die verdwenen uit de Noord-Koreaanse media. Donald Trump dan, die kondigde aan dat de Verenigde Staten koopvaardijschepen door de straat van Hormuz zouden begeleiden onder de naam Project Freedom. Maar gisteren heeft hij gemeld dat het plan voorlopig wordt gepauzeerd. Volgens Trump gebeurt dat omdat hij hoopt een akkoord met Iran te kunnen sluiten. De straat van Hormuz die is veel in opspraak. Hè? Cruciale route voor de wereldwijde oliehandel. Ongeveer een vijfde van alle olie die wereldwijd wordt vervoerd, die passeert de zeestraat tussen Iran en Oman. Het gerechtshof in Nederland doet morgen uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. De rapper en voormalig tv-persoonlijkheid die werd in juli 2024 veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Voor een tweede verkrachtingsbeschuldiging van Ellen ten Damme en een aanrandingszaak rond de zangeres Jill Helena werd hij dan weer vrijgesproken. Zowel Ali B. als het Openbaar Ministerie gingen daarna in hoger beroep. Tijdens de behandeling van het hoger beroep werden de verklaringen van betrokkenen opnieuw besproken. De advocaten-generaal eiste uiteindelijk een celstraf van 2,5 jaar. Ali B. die is niet aanwezig bij de uitspraak. Morgen dus. En dan tot slot de Rolling Stones. Die hebben in New York hun nieuwe album Foreign Tongues gepresenteerd. Het is het 25e studioalbum van de band en verschijnt bijna 3 jaar na het vorige. Mick Jagger en Keith Richards zijn inmiddels 82 jaar oud. Ronnie Wood, 78. De band nam 14 nummers op in Londen. Op het album werken meerdere gastmuzikanten mee, onder wie Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith en Chad Smith. Ook is drumwerk van de in 2021 overleden Charlie Watts op het album te horen. Volgens de band zijn tijdens dezelfde studiosessies nog meer nummers opgenomen die mogelijk later worden uitgebracht. Nou, dat is toch ongelooflijk gaaf. Binnenkort nieuw werk dus van The Rolling Stones. Oh-ho. Goedemorgen, zeg Paradise FM op je woensdagochtend en ILO.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!
3: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox, bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee, niet op de smaak. Chivis Foodbox.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
0: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Ja, klaar. Ben je er klaar voor? Ja? 3, 2, 1...
2: Dames en heren, jongens, meisjes, van harte, goedemorgen. Het is 1 minuut over 6:30. Je bent bij Paradise. En hier is terug van weg geweest Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
3: Het ADC heeft gisteravond officieel het nieuwe gebouw naast het CMC geopend. Daarbij werd ook meteen een nieuw logo en een nieuwe identiteit voorgesteld. Bij de opening waren onder meer GMN-minister Tyron Boekhout en minister Charles Cooper aanwezig, samen met andere genodigden en partners van het laboratorium. Met het nieuwe gebouw wil ADC de dienstverlening verder uitbreiden, blijven investeren in innovatie en de samenwerking versterken met huisartsen, ziekenhuizen, werkgevers, de overheid en de rest van de gemeenschap van Curaçao. En SWW-minister America Francisca heeft gisteren officieel het vernieuwde buurthuis in Dokterstuin geopend. Daarmee krijgt Bandabouw na 11 jaar opnieuw een locatie dichter bij huis voor sociale dienstverlening van het ministerie. Volgens de minister moet de overheid niet alleen vanuit kantoren op Bandariba werken, maar juist dicht bij de mensen staan. En internationaal nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is het niet eens met de kritiek op de hoge prijzen voor de kaartjes voor komende WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico. Hij noemt de prijzen marktconform. Volgens de FIFA-baas moeten we naar de markt kijken en bevinden ons in een wereld waarin de entertainmentmarkt zich het meest heeft ontwikkeld. Dus moeten we marktconforme tarieven hanteren. De afgelopen weken klonk er al kritiek van consumenten en supportersorganisaties op de hoge ticketprijzen. Die verontwaardiging nam vorige week verder toe, toen op de FIFA-doorverkoopsites 4 tickets voor de WK-finale werden aangeboden voor meer dan $2 miljoen per stuk.
1: Wat? Krankzinnig.
3: En Infantino zei dat de immense vraag naar kaartjes de prijzen opdrijft, zeker door de Amerikaanse wetgeving die het toestaat om kaartjes door te verkopen voor prijzen die ver boven de oorspronkelijke vraagprijs liggen.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Nou, je bent
3: organisaties op de hoge ticketprijzen. Die verontwaardiging nam vorige week verder toe, toen op de FIFA-doorverkoopsites 4 tickets voor de WK-finale werden aangeboden voor meer dan $2 miljoen per stuk.
1: Wat? Krankzinnig.
3: En Infantino zei dat de immense vraag naar kaartjes de prijzen opdrijft, zeker door de Amerikaanse wetgeving.

0: uitgerust van je retraite zo te horen, hè? Mijn god. Het is dat er geen beeld in de radio, in de autoradio zit. Dan hadden mensen hier jou echt 3 seconden voordat we live gingen kunnen binnen zien rommelen. Hosselen. Hollen, bedoel ik.
1: Nee, ik heb heerlijk. Ik zit te snoezen vandaag.
0: Je hebt... Oh ja, nee, dat is een uitgeschikte dag. De eerste dag na je vakantie om te gaan snoezen. Ja, ja. Je hebt je goed uitgekozen. God. Hoe was het trouwens?
1: Het was heel leuk.
0: Mooi. Even kijken naar de ochtendkranten van vandaag dan maar.
1: Ja hoor. De voorpagina van het Antilliaans Dagblad. De regering belooft goede afstemming met controleorgaan. Het gaat natuurlijk over overleg met de Algemene Rekenkamer Curaçao. Dat heeft de minister van Financiën, Charles Cooper, in de Staten naar voren gebracht. Gisteren was er dus een statenvergadering over... de jaarrekening. En daarin heeft Cooper gezegd dat er intentie is om in overleg met de Algemene Rekenkamer tot afspraken te komen die gericht zijn op een betere afstemming en een meer consistente toepassing van het principe van hoor en wederhoor. Mm-hmm. De regering verwacht dat de ARC van haar kant openstaat voor deze benadering en bereid is om de door hen aangeleverde verifieerbare documentatie in overweging te nemen en te handelen op een correcte, professionele, transparante en integere wijze. En dat heeft natuurlijk te maken met dat de regering het niet eens was met de afgekeurde jaarrekening van 2023. En daarin was eigenlijk Charles Cooper heel erg fel in. Eigenlijk leek het net alsof hij de Algemene Rekenkamer eigenlijk wilde ontmantelen bijna. Nou, hij wilde onder andere naar de accountantskamer in Nederland gaan en zorgen dus dat, de rekenkamer althans meer naar hun zienswijze zou kijken.
0: Ja.
1: Omdat zij dus niet eens waren met bepaalde, rode doorstrepingen wat de Algemene Rekenkamer zei. Altijd bepaalde conclusies die werden getrokken.
0: Dat is nooit leuk om kritiek te krijgen, hè?
1: Nee, maar het is ons nog steeds niet gelukt om een goedgekeurde jaarrekening te krijgen. En dat is wel het streven van alle regeringen. Dat is natuurlijk ook de afspraken die gemaakt zijn met Nederland in het landspakket. En er is ook een hele roadmap gemaakt om te komen tot een goedgekeurde jaarrekening. Maar daar zijn we dus nog niet.
0: Nee. Alright, iets anders wat je is opgevallen.
1: Natuurlijk was er ook vrijheid moet beschermd worden. Nou, in de krant staat onder andere over de dodenherdenking op 4 mei... maar ook natuurlijk over... gisteren waren door het hele Koninkrijk verschillende vrijheidsmaaltijden georganiseerd. En zo ook bij Fort Amsterdam. Eigenlijk naast het paleis van de gouverneur... waar mensen konden komen. En onder leiding van Melante Ayong werden er gesprekken gevoerd... over wat vrijheid voor ons betekent of voor jou betekent... Er waren optredens onder andere van Vuit Nation met Junior Tikla. En natuurlijk ook toespraken. En ook het orkest van het leger heeft gespeeld.
0: Nou, wat leuk.
1: En verder in de kranten, de supertanker Lucky. Daar ging het fout. De supertanker Lucky Carrier.
0: Ja, lees toch alleen maar wat je wil lezen, hè? Oh, supertanky Lucky.
1: Ja, sorry. Supertanker Lucky Carrier is dus op Curaçao. Eerst aan Megapier en later bij Jetty 4 in Bulambay. De megatanker, ik wil weer iets anders gaan zeggen. De megatanker Lucky Carrier is dus zo op Curaçao gearriveerd. En zoals je op de foto kan zien, ligt hij prachtig bij de Megapier voor bunkering. En later verhuist hij dus naar de haven van Bulambay. Dat werd al zaterdag in de krant gezegd. Het is de eerste very large crude carrier die sinds jaren het eiland aandoet. Nou, het is echt een megatanker.
0: Ja.
1: Als je dat zo zou zien, oh wauw. Staat erbij wat de afmetingen zijn. De olietanker heeft een omvang van zo'n 330 meter lengte en 60 meter op zijn breedte.
0: Jezus.
1: Ja, het heeft echt een ontzettend enorm laadvermogen. Ik zou 296.907 metrische ton.
0: Daar kun je toch geen voorstelling van maken?
1: Nope, dat wilde ik net zeggen.
0: Ja.
1: Ja, en voor een olietanker is het dus een zeer groot schip, meestal gebruikt voor lange afstandstransport van ruwe olie.
0: Ja, en wat komt hij hier dan doen? Ruwe olie ophalen? Of,
1: Hij gaat later naar... dat zie ik eigenlijk niet zo snel terug wat het komt doen. De details werden eerst ook niet per se bekendgemaakt door Toebase, de overheidsbedrijf, dus dat de terreinen van de raffinaderij beheert. Maar we weten dus wel dat Bulambay helemaal vol zit. En

0: Hierdoor komt er weer opslagcapaciteit vrij, zodat er meer ruwe olie vanuit buurland Venezuela opgeslagen kan worden.
1: Ja.
0: Nou weet ik niet of die komt brengen of dat die gewoon...
1: Komt wel halen.
0: Ja. Weet ik liever niet. Ik ga straks wel meer achteraan.
1: Ik vind die grote units vind ik altijd een beetje engig of zo. Ook altijd, als je gaat zwemmen bij Krakersbaai, dan ligt daar zo'n olieplatform. Het doet altijd een beetje spooky aan of zo, als je daar dichtbij staat. Het is een beetje James Bond vibes of zo. Dat je elk moment dat octopus eruit kan komen om, om hele nare dingen te doen.
0: Oh nee, ik vind het juist eerder als een soort kerstboom in het water.
1: Een kerstboom? Ja, als je ver weg staat, ja. Maar als je er dichtbij op staat...
0: Oh nee, dat vind ik juist hartstikke gezellig.
1: Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd naar jouw woonkamer, Nelly. Als dit de definitie van gezellig is, dan sla ik het verjaardagsfeestje even over, denk ik.
0: Goed. Gelukkig in de tuin.
1: Hè?
0: Die is gelukkig in de tuin.
1: Ja, tussen de olievaten. Goed, hier maar even bij laten.
0: Is goed.
1: Dankjewel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Rier.
1: Ja, van harte, goedemorgen. De Jacksons en Mick Jaggers, ze zijn hier.

0: van de mooiste liedjes ooit gemaakt als je het mij vraagt van Oasis, Don't Look Back in Anger op deze woensdagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Met vandaag ook weer kans op het lekkers bij het Blue Whale Resort. Daar ga je er vandoor met 50 piek te besteden bij Tribu. Dat is een lekker pizza restaurant. Daar hoeven we ook weer twee beach entrance tickets bij, zodat je daar lekker kan gaan uitbuiken en vermaken op het strand. Hoef je ons alleen maar door te geven welk dier hoor je hier? Daar komt-ie. Wacht even. Ja. Zo. Hallo, hé. Komt er nog eentje? Ja, kom maar. Nog een keertje brullen voor ons. Oh ja. Zijn oerkreet doet niet af voor zijn schoonheden. Ik vind hem vrij aaibaar. Ik zou er thuis ook wel eentje willen. Ik denk dat ik dan wel een mot heb met mijn vrouw. Als ik thuis kom met dit dier, dan denk ik dat ik mijn koffers kan gaan pakken. Maar ik vind hem wel leuk. Ik zou hem best wel in huis willen hebben. Het is heel schattig. Maar je moet er geen ruzie mee hebben, volgens mij. Want dan gaat hij heel onbeleefd lopen spugen. Nog net niet met de slippers gooien, zeg maar. 675-1031. Heb jij genoeg informatie om mij te vertellen welk dier je daar hoort? Het is geen olifant, kan ik vast vertellen, Karin en Johan. Welk dier is het wel? 675-1031. Ja, Nelly komt weer binnen, gewandeld, al kauwend. Dat is ook trouwens ook een hint, ja. Jij kauwt een beetje hetzelfde als dit dier. Gadverdamme, ja. En dit dier begint zeg maar te spugen als hij boos is op iemand. Dat doe jij ook wel eens.
2: Spugen of een tjuri?
0: Dat is bijna hetzelfde.
2: Nee, hoor, daar is een verschil.
0: Oh, oké. Nee, het is ook geen lama. Wat is het wel? 675-1031. Kom maar door voor 50 piek bij Tribu op het Blue Bay Resort. Juiste antwoord, misschien wel, naar Madcon Begging.

0: plat. Terwijl Nelly hier in de studio zit op te scheppen over hoeveel sushi ze heeft gegeten in Trinidad. Leuk, heeft uw gast hier nog niet eens een banaan in zijn mik. Begin wel een beetje trek te krijgen intussen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Gaan wij het hebben over pizza's. Ook nog eens een keertje op het Blue Bay Resort. Lino, goedemorgen, bon dia.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zo, alles kit vandaag?
2: Ja hoor, ja, zeker.
0: Waar gaat de reis naartoe?
2: Eerst een dochter afzet op school en dan naar het werk.
0: Oh ja, ja, ja, heel goed.
2: Ja, geen strand.
0: Ja, ja, ja. Kleine meisjes afzetten, ja. Dat is altijd het leukste, hè?
2: Ja, en dan ben je even... Ik bedoel, dan kan ze goed leren op school, ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik bedoel meer een ander soort afzetten, hè? Ja. Ja. Kun je nog lekker om de tuin leiden.
2: Ja, hè?
0: Wat zit jij hier nou, Nelly? Die is helemaal verbaasd. Ja.
3: Het klinkt weer heel vrouwonvriendelijk, Joren.
0: Nou ja, god, hij heeft een dochter. Ik heb ook een dochter. Die zet ik ook wel eens af. Op een bepaalde manier. Als het een zoontje was geweest, had je je zoontje net zo goed kunnen afzetten. Op die bepaalde manier. Ja, het is gewoon...
2: Ja, maar anders...
0: Met een lulverhaal je kind om de tuin leiden, hè? Ja,
3: ja. Lino, luister niet naar Joris. Niet voor opvoedkundige tips.
0: Voor de vrede in huis, hè? Daar heb je alles over. Dus ja. Wat wou ik nou vragen?
3: Welk dier voor je waar? Hier, hè?
0: Ja, oh nee, ik was nog even benieuwd. Ik had nog een interessevraag. Ik wilde gewoon even... Wat je doet voor werk, Lino?
2: Oh, ik ben de manager bij een verfwinkel in Salina.
0: Oh ja. Oh, ik
2: als de namen mogen noemen.
0: Ja, ik heb wel het idee welke. Daar heb ik mijn hele huis mee geverfd.
2: Oh ja, oké. Okay. Mooi.
0: Ja. Ja.
2: Ik kan me niet herinneren dat ik je heb gezien, maar oké.
0: Okay. Het is een kale man. Dat is alweer een jaar geleden, hoor.
2: Oh, die. Ja, dan weet ik het.
0: Er komen in die winkel heel veel kale mannen komen daar. Bouwvakkers hebben over het algemeen niet de meeste haar op hun hoofd. Goed, voordat we weer hele bevolkingsgroepen gaan beledigen in dit programma, laten we snel doorgaan naar het volgende. Welk dier hoor je hier voor 50 pieken te besteden bij het Tribu Pizza Restaurant op Blue Bay? Laten we even luisteren naar dat draaide dier. Daar komt hij. 1, 2... Ja, het is echt een oerkreet, hè?
2: Ja. Klinkt mooi.
0: Is dit Lino die zijn teen stoot?
2: Nee.
0: Nee, okay.
2: Nee.
0: Nou, wat is het wel dan?
2: Niet zo'n lange nek. Ik ga het een alpaca noemen.
0: Een alpaca, ja! Een alpaca! Ja. Lekker, man.
2: Lekker.
0: Jij,
2: lijkt op een lama.
0: Ja, hij lijkt op een lama, hè? Ze hebben dezelfde schattigheid.
2: Ja, maar hij heeft wat leukere kop.
0: Ja, ik denk alleen wel dat als je er eentje in huis meeneemt, dat je het binnen echte no-time een groot... bende is in je huis, hè?
2: Dat kan.
0: Dat ze alles kapot maken. Ja. Nou goed, Elino vanuit Pabien. Jij gaat er vandoor met die lekkere prijs bij Blue Bay.
2: Nou, Marcia, dank je.
0: Ja, Dinada. En geniet van je dag, hè. Lekker...
2: Zal ik? Leuk doen. Jullie ook.
0: Yo.
2: Goed dan, Nelly.
3: Hey, yo.
2: Yo.
0: Lekker, man. Paradise, 103.1 en Casey in de Sunshine Band hoor je nu.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
2: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
5: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je woensdagochtend. Happy good morning, want Nelly is hier met je nieuws van 4 over 7.
2: 3 mogelijk besmette opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn vandaag geëvacueerd en onderweg naar Nederland voor medische behandeling. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse passagier. 2 van hen vertonen acute symptomen van het Anders-Hanta-virus. De evacuatie gebeurde met speciale vluchten vanuit het schip dat momenteel voor de kust van Kaapverdië ligt. Volgens rederij Oceanwide Expeditions gaan ook 2 artsen van het RIVM aan boord om de overige passagiers te begeleiden. Aan boord zijn inmiddels meerdere vermoedelijke besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar uit Friesland. De Anders-variant van het Hanta-virus, die nu is vastgesteld, kan in sommige gevallen van mens op mens worden overgedragen. Het schip mag voorlopig niet aanmeren in Kaapverdië. Spanje heeft wel toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen. En in verschillende Amerikaanse speelsteden voor het WK-voetbal blijven hotelboekingen achter bij de verwachtingen. Dat meldt de Amerikaanse hotelbrancheorganisatie. Volgens veel hotelhouders blijven buitenlandse fans weg vanwege strenge visumregels, hoge kosten en geopolitieke spanningen. Ook zouden veel hotelkamers die door de FIFA waren gereserveerd uiteindelijk niet gebruikt worden. Met nog iets meer dan een maand te gaan tot het WK zegt 80% van de ondervraagde hotels minder boekingen te hebben dan verwacht. En lokaal nieuws, Bandenbouw heeft opnieuw een steunpunt voor sociale dienstverlening. Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charetti America Francisca, heeft gisteren het vernieuwde Casdi Barrio in Dokterstuin officieel geopend. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid dichter bij de mensen staat, vooral in Bandenbouw. Het buurthuis moet opnieuw een centrale plek worden voor sociale begeleiding, buurtactiviteiten en ondersteuning van gezinnen in dat gebied. En het ADC heeft gisteravond officieel het nieuwe gebouw naast het CMC geopend. Daarbij werd ook meteen een nieuw logo en een nieuwe identiteit voorgesteld. Bij de opening waren onder meer GMM-minister Tyron Boekhout en minister Charles Cooper aanwezig. En met het nieuwe gebouw wil ADC de dienstverlening verder uitbreiden, blijven investeren in innovatie en de samenwerking versterken met zijn partners. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Merci bien.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ja, druk op de weg naar Westpunt richting de stad. Daar staat het goed vast vanaf de Camino San Willibordes ongeveer. Tot aan Harmonie reken daar op zo'n 12 minuten extra reistijd. Santa Rosa weg richting de Schotten gaat weg vanaf kruispunt Kaya Tony Kunchi. 11 minuten extra reistijd. En ook op de Krakersbaaiweg, bekende bottleneck, daar staat het vast. 9 minuten. Camina Duvert Boy Nicolina richting diezelfde Krakersbaaiweg. Eveneens 9 minuten vertraging. En op de Schottengatweg Oost richting Poenda is het ook druk. Bij de Don Martina Boulevard. Reken daar op zo'n 7 minuten extra reistijd. En even kijken naar de aangepaste aankomsttijden op onze luchthaven. JetBlue Airways uit New York. Die is een half uur eerder dan gepland. Komt binnen rond 1 uur vanmiddag. TUI Fly 367 uit Amsterdam is ook eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:30 deze middag. En tot slot de SLM met Miami. Aan het eind van de dag is ook naar verwachting wat eerder dan gepland. Komt binnen rond 6 uur.
4: Curaçao op 29.

0: hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Lekker en informeel lunchen. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Joris weer. Ja, van harte goedemorgen.

0: Wat heb je eigenlijk gedaan in vredesnaam, Nelly Rosa? Goedemorgen.
1: Ik ging naar Bocas Lit. Dat is wel denk ik het grootste literaire festival op Trinidad en Tobago.
0: Ja.
1: En het was in één woord geweldig.
0: Ja, maar heb je nog wat geleerd?
1: Ik heb heel veel geleerd. Het ging onder andere over... poetry, documentary poetry. Nou, ik had nog nooit van het genre gehoord. Maar nee. Als journalist is het zeker iets dat ik kan gebruiken in mijn werk.
0: Ja, ja.
1: En dan, je gebruikt voor dit soort gedichten, maak je gebruik van echte bronnen. En je gaat dus ook niet, je verandert niks aan de woorden. Het is bijvoorbeeld een krantenbericht.
0: Maar dan in dichtvorm.
1: Nee, niet per se dichtvorm. Dus niet dat het moet rijmen of zo. Maar okay. Wel dat je bepaalde een essentie eruit haalt. Omdat je het eigenlijk een beetje anders in elkaar opzet. Dus dat je de volgorde misschien verandert. Om dan iets duidelijker te maken. Wat misschien niet wordt gezegd
0: okay. In
1: het oorspronkelijke bericht. Maar wat eigenlijk wel de essentie is. Nou, het was heel erg fijn. Mijn docent was Kenicia Lubrin. En ja. zij is geweldig. Ja. Ik ben nu helemaal fan van haar.
0: Ja, niet alleen fan volgens mij. Hè? Een kleine crush.
1: Fan.
0: Oh. Hey, en, maar meestal op dit soort schoolreisjes, zeg maar, ga je 's avonds met de klasgenootjes, ga je dan de bestemming even onveilig maken. Heb je nog wat wilds gedaan in Trinidad?
1: Nee, zo ben ik niet, hè. Ik ging, het is sowieso al een hele dag dat je daar zit en je luistert naar lezingen en je volgt workshops.
0: Ja.
1: Dus in de avond ben je echt wel gaar en de volgende dag moet je dan weer vroeg op om dan weer die lessen, de workshops te volgen.
0: Dus en als er dan zo'n wijndamp om je heen hangt, daar worden ze niet heel blij van in de klas.
1: Ik weet niet zozeer. Het is meer rum, hè, wat ze daar drinken.
0: Oh ja.
1: Nee, ik heb wel de laatste dag, dus op maandag, ook een vrije dag, toen zijn we wel naar het strand gegaan.
0: Ja.
1: Het was wel leuk, want er was nog iemand uit Curaçao die daar ook was gegaan. Dus ik kwam haar tegen op de airport, Mika Ribeiro. En het was wel heel erg leuk dat ik nog iemand kende, in ieder geval op het festival.
0: Ja.
1: Dus met Mika en haar partner heb ik Trinidad niet onveilig gemaakt, maar we hebben wel genoten van het eiland.
0: Nou, wat goed zeg, ja. Ja. Ik was een tijdje terug op Sint Maarten. Voor dat culinaire festival. Er waren ook een stil journalisten uit Trinidad. Het waren hartstikke leuke lui. En ik vind het zo hilarisch dat die praten allemaal zo bekakt.
1: Bekakt?
0: Bekakt Brits.
1: Maar hebben ze misschien ook in Engeland gewoond? Want je hebt natuurlijk in heel veel mensen van Trinidad en Tobago gaan naar Canada. Gaan daar eindigen ook in Engeland.
0: Ja.
1: Dus het kan zijn dat ze terug zijn gekomen. Dat zag je ook op het festival. Veel schrijvers met de roots van de eilanden. Die dan naar de voormalige kolonisator zijn gegaan. En vervolgens dan terugkeren.
0: Ja. Naar het moederland.
1: Ik hou niet zozeer van moederland en vaderland.
0: Oh.
1: Ik gebruik dat zelf niet.
0: Nee.
1: Maar die dan dus terugkeren naar hun roots. En dan ook veel meer schrijven vanuit hun eigen identiteit. Dus echt ontzettend veel wordt er geschreven. Ik ben echt met een hele grote tas teruggekomen met boeken.
0: Oké. Okay.
1: Ik ga mijn Netflix-abonnement opzeggen en ik ga alleen maar lezen.
0: Mijn god, oké. Okay. Nou, je hebt dus wel genoten. Ja. Je straalt ook als een... Je bent herboren.
1: Herboren, nee. Ik heb zeker genoten. Het was... Ik heb volgens mij de laatste jaren nooit zo'n leuk festival meer meegemaakt zoals dit. En, en het is verschrikkelijk dat ik het zelf zo zeg, maar omdat ik ook betrokken ben lokaal. Maar dit is echt een heel ander... Toch niveau.
0: Ja, ja, ja. Nou, leuk zeg.
1: Meer mensen moeten die kant op gaan.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het staat toch wel op mijn lijstje, ja. Maar fijn dat je er weer bent. We zijn nog net geen week weer compleet. Want volgende week dan pak ik mijn biezen. Ga ik even met vakantie.
1: Is dat vakantie?
0: Ja.
1: Oh, je gaat echt op vakantie.
0: Ik ga echt. Ik vind het niet aardig dat jij een trip met mijn vrouw en dochter geen vakantie durft te noemen. Dat je daar überhaupt aan twijfelt.
1: Je wordt ontvoerd.
0: Nee. Ah, even een weekje chillenbillen met de meiden. Hè? Wordt hartstikke lekker. Dus dan zit Vanessa Werkhoven hier met jou.
1: Gezellig.
0: Nou, dat moet nog blijken. Paradise, goedemorgen. 103.1 en Tom Petty en zijn Heartbreakers zijn hier.

0: via paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
2: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd. In onze

0: helpen met het maken van de juiste keuze. Want bij Sanisil en Keukenseal zijn de mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenseal aan de Siru-Loraweg 205.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Centu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Centu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar centu.io. Dat is S-E-N-T-O.io.
8: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
9: Van harte goedemorgen. Het is Paradise op je dinsdag, je woensdagochtend. Het is de 6e van mei. 7:03. En hier is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Hi, hi.
10: Het ADC-laboratorium heeft gisteravond officieel zijn nieuwe gebouw naast het CMC geopend. Daarbij werden ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Bij de opening waren onder meer minister Steyron Boekhout en Charles Cooper aanwezig, samen met partners en genodigden van het laboratorium. Met het nieuwe gebouw wil ADC de dienstverlening uitbreiden en beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
9: En de... Op je dinsdag, woensdagochtend, het is de 6e van mei, 7:03. En hier is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Hi, hi.
10: Het ADC-laboratorium heeft gisteravond officieel zijn nieuwe gebouw naast het CMC geopend. Daarbij werden ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Bij de opening waren onder meer minister Steyron Boekhout en Charles Cooper aanwezig.

0: En de Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, start de komende weken met een controle van mobiele telefoon- en internetverbindingen. Inspecteurs gaan in verschillende wijken metingen uitvoeren om te controleren of telecomaanbieders daadwerkelijk de kwaliteit leveren die zij beloven. De campagne begint in Bannenbouw en wordt later uitgebreid naar andere delen van het eiland. Volgens RAC worden de resultaten gebruikt om te controleren of providers dus voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen. En Bannenbouw heeft opnieuw een eigen steunpunt voor sociale dienstverlening. Minister van Sociale Ontwikkeling, Charetti America Francisca, heeft gisteren het vernieuwde Casa di Barrio en Dr. Stuin officieel geopend. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid dichter bij de mensen staat. Vooral in Bannenbouw, waar inwoners jarenlang naar Bandariba moesten reizen voor hulp en ondersteuning. Het buurthuis moet opnieuw een centrale plek worden voor sociale begeleiding, buurtactiviteiten en ondersteuning van gezinnen in de regio. En internationaal nieuws. In een ziekenhuis in de Zwitserse stad Zurich zijn mogelijk tientallen patiënten onnodig overleden door medische fouten en wanpraktijken. Dat blijkt uit een intern onderzoek naar duizenden operaties tussen 2016 en 2020. Volgens het rapport lag het sterftecijfer opvallend hoger dan in vergelijkbare ziekenhuizen. Onderzoekers spreken van tientallen vermijdbare sterfgevallen, onder meer door problematische operaties en verkeerd gebruik van medische apparatuur. De kritiek richt zich vooral op een voormalig topchirurg en de ziekenhuisleiding, die volgens het onderzoek onvoldoende toezicht hielden. Het ziekenhuis heeft inmiddels excuses aangeboden aan de nabestaanden. Ook zijn meerdere bestuurders opgestapt en onderzoekt justitie de zaak verder.
1: Oh, wacht even. Ik ben helemaal van de wap nu je er weer terug bent. Even kijken, deze. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Zo, dat muziekje moesten we hebben. Eens even kijken, wat staat er allemaal opgeschreven en opgekladderd vandaag?
0: Nou, in de extra een artikel dat de MFK-parlementariër en oud-minister van Financiën, Javier Sylvania, ontkent dat hij van plan is uit de partij te stappen. Daarmee reageert hij op geruchten dat hij samen met enkele andere leden de MFK-fractie zou verlaten om als onafhankelijk parlementslid verder te gaan. De speculaties ontstonden nadat Sylvania recent werd gezien tijdens een lunch met PNP-parlementariër en oud-minister Lisandro Seintje. Volgens Sylvania ging het simpelweg om een ontmoeting tussen voormalige collega's. In principe zijn ze nog steeds collega's in de Staten en is er geen sprake van politieke samenwerking.
1: Oké. Okay. Ja, hij is druk, hè? Javier.
0: Ja, jij zag iets.
1: Je kan hem boeken op je feestje.
0: Tegen betaling of komt hij gratis langs?
1: Ja, weet ik niet. Ik wilde hem er gisteren even over bellen in de show, maar dat vond ik niet opportun. Hij had een Facebook poster uitgegooid dat als je Javier graag op je feest wil, moederdag of noem het maar op, dan moet je even appen. Dan komt hij opdagen.
0: Ja, het is zijn charme offensief. Mensen vinden het geweldig om hem te zien. En hij is vooral populair bij de vrouwen.
1: Is dat zo?
0: Ja, nee, vrouwen lopen weg met hem. Hij heeft heel veel fans onder vrouwen. Ik denk dat het iemand is waar ze om kunnen lachen. Waar ze het idee hebben dat ze kunnen roddelen.
1: Ja, ik denk wel dat je goed met hem kan roddelen, ja.
0: Nee, als je hem ziet, dus onder vrouwen, nee. Het is onbegrijpelijk soms.
1: Ja.
0: Maar mensen vinden hem niet onbegrijpelijk dat mensen hem geweldig vinden. Ik snap wel dat, hij wordt gezien als iemand die eindelijk voor de kleine man opkwam. Omdat hij best wel kritisch kon zijn naar bijvoorbeeld de elite.
1: Ja.
0: En dat werd wel gewaardeerd door mensen die zichzelf niet vertegenwoordigd zagen in de politiek. Of voelden dat ze vergeten waren. Ondanks die ontkenningen blijven wel de geruchten dus circuleren dat hij weg wil. En intussen wordt dus wel verwacht dat hij zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie binnen de partij tijdens de interne verkiezingen van MFK in juni.
1: Okay.
0: Verder in de kranten dat de regering en de Algemene Rekenkamer hebben dus een nieuwe werkafspraak gemaakt om beter samen te werken aan het financieel beheer van het land. Dat bleek gisteren dus tijdens de presentaties van minister Charles Cooper in de Staten over de jaarrekeningen van de overheid. De relatie tussen beide instanties stond dus de afgelopen tijd onder druk. De Rekenkamer sprak in rapporten over veel onregelmatigheden. Nou, eigenlijk is dat altijd zo geweest. Terwijl de regering kritiek had op de manier waarop controles werden uitgevoerd. Nu hebben ze afgesproken om dus nauwer samen te werken en eerder overleg te voeren. Volgens minister Cooper werkt de regering ook aan een nieuw verbeterplan voor het financieel beheer. Met als doel in de toekomst een goedkeurende accountants

0: verklaring te krijgen. Daarbij wordt ook gewerkt aan betere digitale archivering en meer transparantie binnen de ministeries. Hiervoor krijgt Curaçao ook technische ondersteuning, mogelijk ook vanuit Nederland. En het nieuwe plan is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Ministers en ook het CFT.
1: Okay.
0: Dat staat ook in de kranten. Nou, het rommelt ook binnen de PNP. Fractiemedewerker Gwendol Merceline heeft stevige kritiek geuit op het partijbestuur van de PNP. In een brief aan het bestuur zegt hij dat de algemene ledenvergadering van 4 mei bewust zou zijn tegengewerkt. Volgens Marcelina werd de vergadering te snel gesloten, omdat het quorum net na 7 uur werd afgesloten, terwijl nog leden in de rij stonden om binnen te komen. Hij noemt dat ondemocratisch en spreekt zelfs van misbruik van macht. Nou, de vergadering was aangevraagd door partijleden die zich zorgen maken over de huidige crisis binnen de partij. Marcelina vindt dat het bestuur de stem van de leden probeert te onderdrukken door zich strikt achter de statuten te verschuilen. En hij roept het bestuur daarom op om zo snel mogelijk een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven. En ook dat de PNP dus transparanter en democratischer moet functioneren. Nou, er kwam eerder al uit dat er vanuit de partij werd geroepen dat de partijvoorzitter moest aftreden. Het ging om Dudley Lucia. En hij stelt dan ook weer dat de mensen die ontevreden zijn weer weg moeten.
1: Ja.
0: Dat het dus het rommelt daar. En het zal de komende dagen, denk ik, de strijd voor de macht binnen de partij zal wel verder ontwikkelen.
1: Ja.
0: En gisteren was het 5 mei. En dat is ook de datum dat precies 13 jaar geleden dat PS-leider, Pablo Sobrano-leider Helmin Wiels werd vermoord op het strand van Maripampoen. Kort na de moord kwam de naam van oud-minister van Justitie Elmer Kadeh Wils toen naar voren in het onderzoek, omdat hij vlak voor de moord telefonisch contact zou hebben gehad met Wiels. Nou ja, Wils heeft altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben gehad. Volgens hem hadden de twee contact omdat ze een afspraak hadden gepland. En in de loop van het onderzoek verdween zijn naam steeds meer naar de achtergrond, al bleef zijn reputatie beschadigd. En dit artikel moet dan ook weer bevestigen dat Wilsu geen verdachte is. Dat werd ook in 2024 bevestigd door het Openbaar Ministerie. En ook oud-minister van Financiën, Georgia Melodien, die ook verdacht werd in het onderzoek, is wel veroordeeld en zit nog altijd zijn straf uit. Dat in de kranten. Nou, gisteren hebben ook een aantal vrienden van Helmin Wiels een krans geplaatst bij zijn monument daar zo bij Maripampoen. Mm-hmm. Dat doen ze jaarlijks op 5 mei om te herdenken dat een leider, eigenlijk de eerste politicus die zo is vermoord op Curaçao, dat hadden we natuurlijk daarvoor nooit eerder meegemaakt.
1: Nee.
0: Dat heeft echt de samenleving geschokt.
1: Ja, nou, en dat is terecht ook. Het is ook te krankzinnig voor woorden dat je dat doet.
0: Mm-hmm.
1: Dus, nou ja. Alright, verder nog iets dat je zegt, dat moet ik echt even delen?
0: Dat kan ik straks ook doen.
1: Oh, dat ga je straks doen, oké. Dankjewel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag, uit volle boord. Nu, Joris Reer.
1: Ja, van harte goedemorgen. En de 4 Tops zijn hier. Loco en

0: Leuk zeg, het zijn de Four Tops op je woensdagochtend. Loco in Acapulco. Ik sprak vorige week met een van de Chinese consuls op Curaçao. Nelly, jij kent hem ook, hè? Tony heet hij.
1: Jazeker.
0: Ja, hele leuke man is dat. Daar kun je heel, heel goed mee praten. Goede gesprekken mee voeren.
1: Je bedoelt omdat je hem wel kan volgen?
0: Ja, want hij praat Engels. Ja. En hij houdt van het eiland en van de cultuur. En probeert zijn best te doen om daarin mee te gaan. En hij zei, ja, Joris, ik zou het waanzinnig leuk vinden... als jij jouw luisteraars ook eens wil meenemen in de Chinese cultuur. Dus hij heeft me een enorme lijst gegeven. Hij heeft me een USB-stick cadeau gedaan. Met allemaal Chinese folklore muziek daarop. Zegt, wil je dit eens even laten horen op de radio? Of eens een keertje echte muziek draaien op Paradise?
1: Ik ben benieuwd, laat me horen.
0: Ja, ben je benieuwd?
1: Ik ben benieuwd.
0: Heb je dat niet gekregen dan?
1: Een USB-stick?
0: Ja.
1: Hij neemt mij meestal mee uit eten.
0: Oh, oké. Okay. Ik krijg alleen maar thee van hem. Oké, nou, dit is een van de grootste hits in China. Ooit gemaakt.

0: klinkt een beetje als baantje.
1: Mm-hmm.
0: Er staat ook een titel bij, maar die kan ik denk ik niet goed uitspreken. Oké, dat is één. Nog eentje dan?
1: De laatste?
0: Omdat je het laatste al. Oh, oké. Even kijken, dat is deze.

0: wel een dikke climax. Het is prachtig, hè?
1: Ja, ik zou hier best wel, denk ik, goed op kunnen studeren, schrijven. Maar om nou in de ochtend hiernaar te luisteren voordat ik naar het werk ga, nee.
0: Ja, je weet dat hij luistert, hè? Tony Wang luistert momenteel.
1: Dat is toch niet erg? Mag nee. Toch,
0: je mag het eerlijk zeggen,
1: vrijheid
0: ja.
1: Vrijheid van meningsuiting geldt hier, hè?
0: Ja, hier wel, ja. Ja. Maar het is heel anders.
1: Ik vind het wel echt mooi. Ik zou thuis ook hier wel naar kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Voordat ik naar bed moet.
0: Ik snap ook wel dat ze dit graag luisteren in China. Aangezien het daar... tenminste, ik ben daar nooit geweest. Ik baseer dit op... beelden die ik online heb gezien. Maar het is overal zo'n gekte daar. Zo'n drukte. Als je dan midden in zo'n grote miljoenenstad rijdt in je autootje... met al die chaos om je heen, dan is dit natuurlijk wel even lekker om op je autoradiootje af te spelen. Toch?
1: Op mijn auto, in mijn autoradio?
0: Ja, als je tussen een miljoen opgefokte brommers rijdt en van A tot Z moet komen daar.
1: Weet je dat ze dat in Trinidad had? Een taxichauffeur, die had ook zoiets.
0: Ja.
1: Gewoon tegen road rage. Dan draait hij van die soft, mellow, weet je, die R&B.
0: Ja.
1: Om dan gewoon tot rust te kunnen komen. Dus in principe, ja, ik begrijp het.
0: Ja, ja, dat lijkt me wel, ja.
1: Tegen road rage. Oké, dan zo kan je het wel verkopen.
0: Nog eentje.
1: Nou, Joris, wat is dit? Word je betaald of zo?
0: Nee hoor. Nee. Nee, anders ben ik allemaal gegevens kwijt. Goedemorgen, zeg Paradise en Pink. Get the party started op je woensdagochtend.

0: denk dat we ze enthousiast hebben gemaakt bij het Chinese consulaat. Nelly, ze vragen om meer.
1: Ben je mijn beste, Joris?
0: Nee, zeker niet. Misschien moeten we zelfs overwegen om op zaterdagmiddag een Chinese top 40 uit te gaan zenden.
1: Nee, doe gewoon zo'n online kanaal.
0: Een online Paradise in China. Ja. Als je dit radio aanzet, dit is Paradise 103.1 FM. En op verzoek van onze vrienden van het Chinese consulaat. Ja, nee, ja, dat mogen we toch wel zeggen. Die gaan we regelmatig thee mee drinken. Het zijn hele leuke mensen. Tony, een van de consuls, die heeft gezegd: joh, draai eens een keertje wat echte muziek op die radiozender. Oh, wordt zelfs in gezongen. Laat maar even weten of het een goed idee is. 6751031, dat is ons WhatsApp-nummer. Word je hier ook heerlijk rustig van. Ik stel voor, voortaan, elke ochtend even 10 minuten rustig wakker worden. Is dat een goed idee, Nelly? Niet?
1: 4:30, hè?
0: Oh, nee. 8:15.
1: 4:30.
0: 8:15, als iedereen in de file staat.
1: 4:30.
0: Eventjes wat vrede op aarde. Nee, niet? Lijkt me een goed idee. De appjes die kunnen binnen naar 6751031. Ben je pro of con? De pro's of cons, 6751031. 8:15 dagelijks. Een moment van rust, een zenmoment. Met folklore muziek uit China. Om toch de Chinese gemeenschap op het eiland een hand toe te reiken. En ook hen een teken te geven dat wij samen één zijn op dit eiland. En ook hun muzikale grootheden waarderen.
1: Joris, wat hoop je hier aan mee te bereiken?
0: Nou, een klein beetje verbreding van je... Zal ik dit even uitzetten?
1: Of een trip naar China?
0: Een trip naar China, wellicht. Ik ben daar nooit geweest, lijkt me hartstikke leuk. Ja. 6751031, wat vinden we ervan? 7:45, vaste tijd, vaste prik. Ja. Wat zeg je?
1: Goed zo, ik hoor muziek.
0: Nou, hey, Nelly zegt, doe dat niet zo gemeen. Dit is toch fantastisch. Oh, er komt een berichtje binnen. Even kijken, van Patricia. Zullen we dat even beluisteren? Kijken of ze... Oh, wacht. Wat zegt Patricia?
2: Helemaal pro, Joris. Doe dat. Heerlijk.
0: Ja.
2: Ik geniet ervan.
0: Nou, mooi, Patricia. Eva zegt ja, top. Oké. Okay. Nou, Nelly, het volk heeft gesproken. Vanaf morgen 7:45. We zitten eraan vast. Nou ja. Ik had wel wat meer van jou verwacht. Jij als cultureel...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Oh, Buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
5: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
9: Dames en heren, van harte goedemorgen. Dit is Paradise waar je naar luistert. Het is woensdagochtend, 8:03. En aangeschoven is Nelly Rossa voor je laatste nieuwsupdate.
10: De verschillen tussen rijk en arm in Nederland blijven toenemen. Wat is dit voor geluid, Joris?
9: Oh, sorry.
10: Dank u. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau, het CPB. Volgens het planbureau profiteren vooral de hoogste inkomens van economische groei, terwijl midden- en lage inkomens veel minder vooruit gaan. Uit onderzoek blijkt dat de rijkste 1% een steeds groter deel van het totale inkomen bezit. Ook groeit de vermogensongelijkheid, bijvoorbeeld tussen huiseigenaren en huurders. Het CPB stelt daarnaast dat het Nederlandse belastingstelsel de verschillen onvoldoende verkleint. In sommige gevallen zouden de hoogste inkomens zelfs relatief minder belasting betalen dan andere groepen. En Noord-Korea heeft de grondwet aangepast en noemt Zuid-Korea voortaan officieel een aparte staat. Ook zijn verwijzingen naar een mogelijke herenigingen van beide landen uit de grondwet verwijderd. Volgens Noord-Korea zal het land geen enkele inbreuk op zijn grondgebied tolereren. De wijziging benadrukt opnieuw de verslechterde relatie tussen beide Korea's. Eind vorig jaar noemde Noord-Korea Zuid-Korea al officieel een vijandige staat. De twee landen zijn technisch gezien nog altijd in oorlog, omdat na de Koreaoorlog nooit een vredesverdrag is getekend. En lokaal nieuws, het ADC-laboratorium heeft gisteravond officieel zijn nieuwe gebouw naast het CMC geopend. Daarbij werden ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Bij de opening waren onder meer ministers Tyrone Boekhout en Charles Cooper aanwezig, samen met partners en genodigden van het laboratorium. Met het nieuwe gebouw wil ADC de dienstverlening uitbreiden en beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg op Curaçao. And the Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, start de komende weken met een controle van mobiele telefoon en internetverbindingen. Inspecteurs gaan in verschillende wijken metingen uitvoeren om te controleren of telecomaanbieders daadwerkelijk de kwaliteit leveren die zij beloven. De campagne begint in Mannenbouw en wordt later uitgebreid naar andere delen van het eiland. Volgens de toezichthouder worden de resultaten gebruikt om te controleren of de providers dus voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen. En Mannenbouw heeft opnieuw een eigen steunpunt voor sociale dienstverlening. Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charetti America Francisca, heeft gisteren het vernieuwde Casa di Barrio in Dokterstuin officieel geopend. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid dichter bij de mensen staat, vooral in Mannenbouw, waar inwoners jarenlang naar Bandariba moesten reizen voor hulp en ondersteuning. Het buurthuis moet opnieuw een centrale plek worden voor sociale begeleiding, buurtactiviteiten en ondersteuning van gezinnen in de regio. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
9: Dankjewel.
11: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
12: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
13: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of

0: 50 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Joris Weer.
6: Ja, van harte goedemorgen, King.

Het is Paradise en Robbie Williams op je woensdagochtend. Vandaag in het nieuws dat de Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, gaat beginnen met een intensieve campagne om de kwaliteit van de service, de quality of service, te meten. Het doel daarvan is dat de prestaties van de aanbieders van mobiele data en telefoondiensten onafhankelijk worden gecheckt. En dat daarmee dan ook wat wordt gedaan, is de bedoeling. Hè? Dat de kwaliteit van die service omhoog gaat. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik vaak het idee heb dat mijn mobiele internet sneller is dan dat ik het op een vaste lijn ervaar. Dat kan wellicht meer met mijn vaste lijn te maken hebben. Maar op zich goed hè, dat ze ermee bezig gaan. In ander nieuws, internationaal nieuws dan. De topman van Ryanair die pleit ervoor om te stoppen met de verkoop van alcohol op vliegvelden in de ochtenden. Hij is klaar met al die laveloze passagiers die hij in zijn vliegtuig krijgt. Vliegtuigen, volgens deze man, O'Leary heet hij, nemen incidenten met dronken en agressieve passagiers snel toe. De maatschappij zou inmiddels bijna dagelijks een vlucht moeten omleiden door wangedrag aan boord. 10 jaar geleden gebeurde dat volgens hem nog ongeveer 1 keer per week. Hij zegt, ik snap niet waarom ze om 5 uur 's ochtends bier moeten serveren, vindt de topman. Ik snap ook niet waarom je om 5 uur 's ochtends bier moet drinken. Tenminste, als je dan toevallig uit de club komt gerold, dan is het een ander verhaal. Maar als je net je bed uitstapt en onderweg gaat naar het vliegveld, dan is het niet om 5 uur 's ochtends het eerste wat ik denk, nou, laat ik maar een biertje bestellen. Voor horecagelegenheden op de luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Omdat ze buiten de vergunningen vallen, schenkt de horeca daar achter de security controle vaak al de hele dag door drank. En daar moeten strengere regels voor komen, vindt O'Leary. Niks is minder leuk dan dronken passagiers in je vliegtuig, waardoor je de boel moet laten omvliegen. Hè, is maar het verhaal. Trouwens, ik hoor al wat vingertjes richting mij wijzen. Nee. Vrouwen zijn net zo erg als mannen. Dat zegt O'Leary als het gaat om dronken passagiers. Bepaalde routes zijn vaker het probleem. Zoals die van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante of Tenerife. Ook vluchten naar Engeland vanuit Ierland en Polen die worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Maar ook, zegt hij, vroeger vielen dronken mensen aan boord gewoon in slaap. Nu zie je vaker een combinatie van drank en drugs, waardoor mensen agressief en hyperactief worden. En, hij voegt eraan toe, vrouwen zijn net zo erg als mannen. En we zijn dus wat dat betreft netjes gelijk getrokken. Hè? Gelijke rechten, gelijk dronken worden. Enfin, weet je dat ook weer. Zometeen muziek van Bruno Mars op Paradise FM. Na deze

0: Ja, de nieuwe van Bruno Mars, I Just Might, hoorde je op Paradise. Zometeen naar je ochtendkranten en muziek van Madonna komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: thuisfm.cw.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Nossa Logré, Turene com paixão. Logré a começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Cocos Beach,

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
4: Van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend. Aangeschoven is Nelly Rossa voor het nieuws. Het is namelijk 8:58. Goedemorgen.
5: Het ADC-laboratorium heeft gisteravond officieel zijn nieuwe gebouw naast het CMC geopend. Daarbij werden ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Bij de opening waren onder meer ministers Tyron Boekhout en Charles Cooper aanwezig, samen met partners en genodigden van het laboratorium. Met het nieuwe gebouw wil ADC de dienstverlening uitbreiden en beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg op Curaçao. En de Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, start de komende weken met een controle van mobiele telefoon- en internetverbindingen. Inspecteurs gaan in verschillende wijken metingen uitvoeren om te controleren of telecomaanbieders daadwerkelijk de kwaliteit leveren die zij beloven. De campagne begint in Bandaboom en wordt later uitgebreid naar andere delen van het eiland. En Bandaboom heeft opnieuw een eigen steunpunt voor sociale dienstverlening. Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charetti America Francisca, heeft gisteren het vernieuwde Castibario en Dokterstuin officieel geopend. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid dichter bij de mensen staat. Vooral in Bandaboom, waar inwoners jarenlang naar Bandariba moesten reizen voor hulp en ondersteuning. Het buurthuis moet opnieuw een centrale plek worden voor sociale begeleiding, buurtactiviteiten en ondersteuning van gezinnen in de regio. En nieuws uit Nederland, want de verwaarlozing van huisdieren in Nederland wordt steeds ernstiger. Dat zegt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de LID. Inspecteurs treffen steeds vaker honden en katten aan die ernstig vermagerd zijn, in zwaar vervuilde huizen leven of dringend medische zorg nodig hebben. Volgens de inspectiedienst is de situatie sinds de coronaperiode verslechterd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar kunnen de kosten voor verzorging en dierenartsen inmiddels moeilijk betalen door de gestegen kosten van levensonderhoud. Ook dierenartsen slaan steeds vaker alarm. Het aantal meldingen van ernstige verwaarlozing is in 3 jaar tijd verdrievoudigd. In sommige gevallen overlijden dieren zelfs doordat ze nooit medische hulp krijgen.
4: Oh, wat erbarmelijk.
5: Zorg nodig hebben. Volgens de inspectiedienst is de situatie sinds de coronaperiode verslechterd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar kunnen de kosten voor verzorging en dierenartsen inmiddels moeilijk betalen door de gestegen kosten van levensonderhoud. Ook dierenartsen slaan steeds vaker alarm. Het aantal meldingen van ernstige verwaarlozing

0: ochtendkrant van Nelly.
1: Nou, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten. Wat staat er allemaal in opgeschreven deze ochtend?
2: Nee, in de kranten onder andere in de Extra een artikel over het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de zorgsector. Deze kan pas in het eerste kwartaal van 2027 worden afgerond. Dat zegt minister van Gezondheid Tyron Boekhout in reactie op vragen van vakbond CBV. Het onderzoek is belangrijk omdat de resultaten moeten leiden tot hogere subsidies voor zorginstellingen en mogelijk ook betere salarissen en arbeidsvoorwaarden voor personeel in de zorg. Volgens de minister hangt de planning af van het onderzoeksbureau dat wordt geselecteerd, de onderzoeksmethode en de snelheid waarmee zorginstellingen gegevens aanleveren. De voorbereidende fase begint met het opstellen van de onderzoeksopdracht, waarbij ook de vakbond inspraak krijgt. De verwachting is dat het onderzoek in juli, komende juli, van start gaat en 6 tot 8 maanden zal duren. En de resultaten worden daarna gedeeld met de vakbond en andere betrokken partijen.
1: Ja, heel goed.
2: In de kranten verder ook nog een bericht. Dat in Montagna gisteravond een gewapende overval gepleegd is op een verkooppunt van Sure Lottery. 2 mannen met shotguns, met een jachtgeweer, overvielen het personeel op het moment dat de dagopbrengst werd overgedragen aan een medewerker die het geld zou vervoeren naar het hoofdkantoor. De overvallers gingen er vandoor met een tas vol geld en stalen ook nog een auto van de geldophaler om te vluchten.
1: Nee.
2: Oh ja, de politie kwam direct ter plaatse en onderzoekt de zaak. Het is al de 2e overval in minder dan een maand op personeel dat geld van de loterijverkoop ophaalt. Eerder werd in Santa Maria ook een medewerker aangevallen en daarbij zelfs beschoten.
1: Maar wordt dat opgehaald met zo'n geldtransportwagen?
2: Nee.
1: En gewoon door de secretaris in de achterbak van de kanto?
2: Ja, zoiets.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet heel handig.
2: Ja, maar het heeft ook weer allemaal te maken met al die... ze hebben geen officiële rekeningen. Althans, nu mochten ze wel een rekening open bij de nieuwe huisbankier van de overheid bij Banco de Caribe. Die
1: ja.
2: Vanwege al die strenge eisen die er zijn en regelgeving van de corresponding banking. Ja, konden ze vaak geen... kunnen loterijverkopers natuurlijk geen... konden ze geen rekeningen openen. Waardoor alles cash gaat. Dus iedereen betaalt met cash geld, contant geld.
1: Ja.
2: Als je dus
1: en als je dan weet wat het ophaalschema is, dan...
2: Ja, er wordt natuurlijk steeds... ze worden gevolgd, worden in de gaten gehouden. Dus het is dus gewoon een kwestie van staan en op het juiste moment toeslaan.
1: Ja.
2: En dat is helaas nadelig voor iedereen.
1: Ja, wat erg. Ja.
2: Het is fijn als het meer elektronisch betaald kan worden. Zodat ook de dagopbrengst...
1: Maar er zijn natuurlijk nog heel veel mensen op het eiland die niet elektronisch betalen.
2: Klopt.
1: En ook niet elektronisch geld ontvangen.
2: Klopt.
1: Ja, dus dat,
2: Maar dat zijn wel steeds meer regels. Of althans, of initiatieven om ervoor te zorgen. Dus dat wel steeds meer mensen dus ook een rekening kunnen openen. Er is dus natuurlijk ook zo'n wet aangenomen. Waardoor iedereen zo'n basisbetaalrekening kan openen. De nieuwe huisbankier, Banco de Caribe, heeft zich er ook voor. Heeft onder andere de aanbesteding gewonnen. Doordat ze dus ervoor zouden zorgen dat zoveel mogelijk mensen daar een bankrekening konden openen. Nou, voor hun is dat natuurlijk ook weer. Gewoon business.
1: Ja.
2: Om zoveel mogelijk klanten te krijgen. Maar het is wel bedoeld dus om die stap wat te verlagen. Zodat tegenwoordig... er zijn gewoon plekken waar je niet meer cash kunt betalen. En,
1: heel veel zelfs.
2: Ja, steeds meer. En dat snap ik ook wel. Want het heeft juist te maken met dit soort dingen. Met overvallen.
1: Ja. En met grijpgrage handjes van personeel natuurlijk.
2: Dat wilde ik net zeggen.
1: Ja.
2: En dat daarmee verklein je het. Maar werp je wel een drempel op voor de personen die dus geen bankrekening hebben.
1: Juist. Ander nieuws?
2: Ja. Het schip Star Harmonia of Harmonia is gisteren zonder werkende motoren de haven van Curaçao binnengebracht. Dat staat ook in de Extra. Het vrachtschip had 16 dagen op zee doorgebracht voordat het Curaçao bereikte. Dus 3 sleepboten van KTK die voerden een ingewikkelde manoeuvre uit om het schip veilig de haven binnen te loodsen. Ondanks de harde wind en ruwe zee. En het is hem gelukt. En ik denk dat de bemanning van het schip is natuurlijk blij dat ze eindelijk weer aan land zijn en dat ze dus 16 dagen op zee dobberden vanwege die motorproblemen.
1: Ah, wat eng is dat. Nou goed, je kan nergens tegenaan botsen. Dat scheelt dan wel weer.
2: We hebben hier geen ijs botsen.
1: Oh man.
2: Geen ijsbergen hier in het water. Nee.
1: Moet je toch niet aan denken.
2: Ja, verschrikkelijk is dat. Nou, gelukkig zijn ze hier even veilig en kunnen de reparaties beginnen.

0: Ja. En natuurlijk ook heel veel aandacht voor de vrijheidsmaaltijden die gisteren hebben plaatsgevonden. Dus ook in de extra een foto van een vrijheidslunch bij Kunuku Shimaruku. Dat is in Tony Kunchi. Mm-hmm. En daar kregen ze dus die vegetarische soep die dus is gemaakt door naar het recept van Jannie. Wat is haar naam? Weet je nog? Die kop?
1: Geen idee.
0: Ja, Nederlandse kop die dus dit keer het recept mocht bedenken. En daarbij kregen ze ook nog pangsera. Want ja, soep moet je wel drinken. Ja, met pangsera. Dat gaat altijd gepaard hier toch met pangsera. Of althans met een broodje.
1: Ja.
0: En daar gingen ze dus praten over wat vrijheid voor hen betekent. En voel je je wel vrij op Curaçao? En hoe kunnen wij als burgers, maar natuurlijk ook de overheid ervoor zorgen, dus dat bepaalde vrijheden die we hebben, dat ze dan ook gegarandeerd blijven.
1: Ja. En verder zie ik alweer wat campagnes in de kranten verschijnen van winkeliers die hun moederdagaanbiedingen aan de man willen doen. Wat vind jij daar nou van, Nelly? Het valt me namelijk op dat er nog steeds winkeliers zijn die op een moederdag het aandurven om korting te geven op wasmachines, op strijkijzers en op stofzuigers.
0: Nou, als het echte kortingen zijn, dan bedoel ik ook dat de prijzen echt naar beneden gaan, dan is het alleen maar goed.
1: Ja.
0: Want soms zijn die dingen ontzettend duur. En,
1: dus dan zet je je principes maar even aan de kant.
0: Nou, niet per se principes. Dus ik vind wel dat je het zo breed mogelijk, dus dat je niet alleen maar dat echt specifiek gericht is op dus producten die specifiek gericht zijn op vrouwen.
1: Ja.
0: Of weet je, dus eigenlijk bestaat het niet. Want het is alleen maar een vrouwding. Ja, ik denk, neem bijvoorbeeld, ja, maandverband, daar heb jij niks aan als man.
1: Nee.
0: Maar een wasmachine, daar heb je ook wel wat aan. En ook aan een strijkijzer. Maar dat het dus ook gewone andere producten zijn. Dus een boormachine mag best wel goedkoper worden aan. Mag ook wel in de aanbieding tijdens moederdag.
1: Een boormachine?
0: Ik geloof dat best wel veel moeders daar wel interesse in hebben. De klussende moeders.
1: Ja, ja, ja. Het zijn vooral de huishoudelijke apparaten en de bijzettafeltjes en zo die in de acties vallen. Bij meerdere ketens trouwens.
0: Oké, ik zie dat trouwens niet in de extra op dit moment hoor.
1: Nee.
0: Die voor de gewone producten die nog altijd bijvoorbeeld hier bij Bonprijs, die in de aanbieding staan, dat heeft niks met moederdag per se te maken.
1: Nee, nee, nee. Maar goed, het is dus wat jou betreft niet uit en boze in 2026
0: niet
1: om...
0: alleen. Ik denk dat je gewoon meer mag aanbieden dan alleen maar. Wat is het? Make-up, parfums. Het is leuk.
1: Ja.
0: Kijk, sommige dingen zijn wel gewoon betaalbaar. En dat is wel leuk als je kind dat kan betalen.
1: Ja. Maar ja, om nou een
0: je
1: doos met schroeven...
0: lekker wilt ruiken.
1: Dus. Ja. Een doos schroeven van je kind krijgen, daar zit ook geen enkele moeder op te wachten.
0: Wel als ik het nodig heb. Kijk, ik hou van praktische cadeaus. Je moet me echt geen dingen geven waar ik niks aan heb.
1: Nee.
0: Of alleen maar rommel aan het verzamelen ben en die dan weer stof gaat...
1: happen.
0: Ja, dat wil ik helemaal niet. Dus geef mij maar gewoon lekker iets praktisch. En ik heb trouwens wel een nieuwe rijstkoker nodig.
1: Oké.
0: Okay. Wink, wink.
1: Ja. Nou, eerst nog moeder worden.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.
1: Maar Nelly, maak je geen zorgen. Op ieder potje past een dekseltje. Paradise FM. Wat zei je?
0: Ik ben niet op de radio, toch?
1: Jawel. Ja. Wat wil je nog zeggen? Nog wat toe te voegen? Hele heftige halen hier naar me toe.

0: en mijn eigen Miss Independent zitten tegenover mij, Nelly Rossa.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Elke ochtend op Paradise nemen we je mee naar de krochten van de Papiamentse taal. En vandaag wederom, Nelly is erin gedoken in het woordenboek. Wat heb jij gevonden?
2: Nou, het idee was eigenlijk om iets met karaoke te doen.
0: Oh.
2: Want ik...
0: Zal ik vast de galm aanzetten dan?
2: Nee.
0: Met bloed, zweet en tranen. Nee.
2: Nou, dat is dus eigenlijk de constatering, of althans de waarneming, tijdens mijn eventjes kort verblijf op Trinidad en Tobago.
0: Daar zingen ze ook andere hazes.
2: Nou, mannen die dus zo graag karaoke zingen.
0: Ja.
2: We waren zo verbaasd, want we gingen dus naar Maracas, daar heb je dan Uncle Sam, daar kan je dus Bacon Shark halen, dat is dan weer een van de lokale lekkernijen.
0: Dat is beter dan Baby Shark, in ieder geval.
2: Nee, maar Bacon Shark is een soort like Johnny Cake, en dan is het al gefrituurd. Vroeger was het wel haaien vlees, maar nu is het gewoon een wit vis.
0: Ja.
2: Maar nog steeds hartstikke lekker. Het was vol, het was nog rond 3 uur 's middags al. Was er dus een karaoke, kon je karaoke zingen en er was ook een steelband. Het was hartstikke leuk, maar het was zo verbazingwekkend om te zien hoe die mannen hun hart zo uiten, hun hartzeer. Allerlei liedjes over dat ze weg is. En dan werd er ook gezegd, se fue. Dat was dan iemand die een Spaans nummer zong.
0: Ja.
2: Een ander die zong Apologize, weet je wel, van One Republic en Timbaland.
0: Oh ja, ja.
2: Ja, het was zo opvallend om te zien. Maar het was geweldig. En ook de mannen, hoe ze elkaar dan weer aanmoedigden, toejuichten, maar ook dus als de ander, zoals die ene guy die dus kennelijk echt door een gebroken hart had,
0: ja,
2: dat ze hem ook een knuffel gaven na afloop, want hij had echt pijn. Nou, ik vind dat dus geweldig om te zien, dat karaoke is eigenlijk volgens mij het moment dat mannen zich van een kwetsbare kant kunnen tonen. En daar heb ik zo van, maar disfruta die essay. Dus daar, dat is eigenlijk het woordje, disfruta.
0: Ja.
2: Van dat moment dat karaoke dus die kwetsbaarheid een uitlaatklep biedt voor mannen.
0: Ja.
2: Waar ze anders misschien niet zo makkelijk over hun gevoelens praten. Dat kan je dus wel doen in een ballad met tijdens karaokeavond. En karaoke is hier ook ontzettend populair. Hè? Op maandagavond. In Santa Maria heb je verschillende barretjes. Natuurlijk, stap maar in. Daar kan je Vanessa ook altijd vinden voor karaoke.
0: Ja,
2: en
0: ja,
2: zo zijn er verschillende plekken hier op het eiland. En daar, dat is volgens mij een verhaal waard.
0: Maar de meeste mensen doen het broodnuchter. Hè? Vanessa, die kun je dan gedrogeerd van de bar aftrekken.
2: Nou.
0: Nee hoor, dat geintje.
2: Maar ik denk dat we een keer een teameindje moeten doen met een karaokeavond.
0: Ja, dat hebben we ook al een keertje gedaan, toch?
2: Nee, ik was er niet bij.
0: Was jij daar toen niet bij? Dat was net voordat jij hier was. Toen hebben we karaoke gezongen op het Spaanse water.
2: Ah, leuk.
0: Ja, nee, dat leuk is anders.
2: Welk nummer heb jij gezongen?
0: Dat weet ik veel. Geen. Ik haat karaoke. Mag ik dat zeggen? Ik heb echt de pestpleuris hekel aan karaoke.
2: En volgens mij kan je best wel aardig zingen, toch?
0: Ik kan heel goed zingen, ja. Maar
2: jij zat vroeger ook in een band.
0: Ik zat in een band, ja.
2: Zong je toen ook?
0: Nee. Ik heb gitaar. Ik speelde gitaar.
2: Oh.
0: Maar misschien ben ik dan een partypoeper. Dat begrijp ik. Maar karaoke. Laat zingen maar aan de professionals over.
2: Nee, het is juist niet bedoeld voor de professionals. Behalve als je wel goed kan entertainen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dan maakt het niet uit, dan vinden we het niet erg. Maar als je wilt laten zien hoe goed je wel niet kan zingen, dan ben je daar eigenlijk niet welkom. Behalve als het echt een nummer is en je weet gewoon een hele crowd zo mee op te voeren. Dan is het oké.
0: Oké.
2: Maar je moet eigenlijk belabberd kunnen zingen.
0: Ja. Nou, maar dat kan ik op zich wel, hoor. Maar dat hou ik dan liever privé.
2: Oh, hoeveel biertjes moeten er dan in?
0: Nou, ik heb het net al gedaan. Ik heb vooralsnog geen bier
2: biertjes?
0: Op. Bong, oké, disfruta, woord van de dag. Dankjewel. Check het eventjes in de Laura Word, of in de Laura app op elke iPhone en Apple Android Store is het te krijgen. Paradise FM, isn't

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: voor mij?
1: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdaginspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: Met 10 mei en spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Sanisil en Keukenseal zijn voor

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenseil aan de Siru-Loraweg 205.
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Buurtvereniging Oudjan Tiel heeft een inzamelingsactie gestart voor een juridische procedure tegen het geplande Pots Resort in Brakkeput. Het resort met 244 toeristische units stuit op verzet van bewoners door zorgen over verkeersdruk, infrastructuur en natuur. Er is 12.000 gulden nodig. Bijdragen kunnen via GoFundMe of de bankrekening van de vereniging. De Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, start binnenkort met controles van mobiele telefoon en internetverbindingen. Inspecteurs meten de kwaliteit in verschillende wijken, te beginnen in Bandaboe. De resultaten worden openbaar gemaakt en als aanbieders tekortschieten kan de RAC maatregelen nemen. Klachten kunnen ingediend worden via rac.cw. Dan nog internationaal nieuws. Ryanair-baas Michael O'Leary pleit voor een alcoholverbod op luchthavens in de vroege ochtend. Hij stelt dat het aantal incidenten met dronken passagiers toeneemt. O'Leary vraagt om strengere regels voor alcoholverkoop en een limiet van 2 drankjes per persoon per luchthaven. Hij wijst op de groeiende problemen met agressief gedrag, vooral op populaire routes naar Ibiza en Tenerife. Het Witte Huis is volgens Amerikaanse bronnen dicht bij een akkoord met Iran over een vredesovereenkomst. Een Pakistaanse bron bevestigt dat de onderhandelingen bijna zijn afgerond. De Verenigde Staten verwachten binnen 2 dagen een reactie van Iran op belangrijke punten, waaronder het verrijken van uranium en het opheffen van sancties. Er geldt momenteel een pro-staakt het vuren. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn geëvacueerd. 2 hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e had contact met een overleden passagier. De 3 worden met evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Ondertussen ligt het schip al dagen voor anker voor de kust van Kaapverdië en mag niet aanmeren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
6: Coeurblue, let us surprise you.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Hey, van harte goedemorgen. Hathaway is hier. What is love?

0: Paradise en Juan Luis Guerra. Bachata Rosa.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, nou vandaag ook weer wat lekkers te verdienen als je meespeelt met de muziekquiz. Is elke dag een kort en klein geknipt stukje van een bekende Paradise FM hit. Ja, daar kun jij dan weer wat lekkers mee verdienen. En we vinden het ook altijd leuk als je eventjes een berichtje stuurt als je uit eten bent geweest op onze kosten. Hè, dat je een fotootje stuurt, even vertelt hoe het was, of je ervan hebt genoten, of dat je nog een keertje terug zou komen, of dat je het zou aanraden. Vinden we altijd leuk om te lezen. Want ja, elke dag gaan er etentjes uit voor twee. Vandaag ook weer bij Brakkeput Mei. Dat is lekker zitten op grote hoogte. Kun je heerlijk genieten van het uitzicht over Curaçao. En van al het lekkers wat daar uit de keuken komt gevlogen. Kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, nou, wat was dat? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar hoor je eind van de dag bij Vanessa Werkhoff in de show.
2: It's the worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: via paradisefm.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Niet hoe het kan, profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot, betaalbaar wonen in stijl.
3: Car Team Willemstad hier.

geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad.

0: 10.
1: De buurtvereniging zamelt geld in voor rechtszaak tegen Potts Resort. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Buurtvereniging Oud-Jan-Tiel is een inzamelingsactie gestart om een juridische procedure tegen het geplande Potts Resort in Brakkeput te financieren. Het project omvat 244 toeristische units en stuit op verzet van bewoners uit Jan-Tiel en Brakkeput. Volgens de buurtvereniging zal het resort zorgen voor meer verkeersdruk op de Krakkersbijweg, een grotere belasting van de infrastructuur en verdere verstedelijking van het gebied. Ook maken bewoners zich zorgen over waterafvoer en de impact op natuur en leefomgeving. De vereniging heeft eerder bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning en wil nu via een bestuursrechtelijke procedure proberen de vergunning te laten toetsen en mogelijk te vernietigen. Voor de juridische kosten is ongeveer 12.000 gulden nodig. Bewoners en sympathisanten kunnen bijdragen via een GoFundMe-pagina of rechtstreeks via een bankrekening van de vereniging een oprichting. En het historisch vertelcollectief Refabulation start deze week een eilandtour langs verschillende buurtcentra op Curaçao. Met storytelling, muziek en publieksgesprekken wil het collectief inwoners laten nadenken over thema's als slavernij, geloof, kolonialisme, spiritualiteit en vrijheid. De eerste presentatie vindt morgenavond 7 mei plaats in Centro Ribario Montaña. En tijdens de avond worden verhalen verteld over de geschiedenis van Montaña en de periode na de grote slavenopstand van 1795. Refabulación maakt gebruik van zogenoemde kritische fabulatie, een vertelvorm die historische feiten combineert met verbeelding om vergeten stemmen uit de Curaçaose geschiedenis hoorbaar te maken. Het project maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma van de University of Curaçao over religie, slavernij en emancipatie. De tour trekt later ook naar Santa Maria en Bandabao en de toegang is gratis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan-Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan-Tiel Beach.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
0: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Joris Reer.
8: Ja, van harte goedemorgen. Bill Medley en Jennifer Warren zijn hier. Paradise.

Give a little bit. Dat is de boodschap van Supertramp. Eigenlijk op deze dag niet helemaal toepasbaar. Het is vandaag de 6e van mei. Het is vandaag een internationale dag. Een hele bijzondere dag. Niet give a little bit, but give a lot of bit. Want het is namelijk een internationale anti-dieetdag. Ja, yay! Stop het allemaal maar in je waffel vandaag. Hè. Gooi die buik lekker vol. We vieren de dag dat we eens trots mogen zijn op wie we zijn. Dat we moeten luisteren naar wat ons eigen lichaam wil. En dat we niet zo geobsedeerd moeten zijn met het dogmatische reclame-ideaal dat ons wordt opgedragen. En zo is het maar net. Internationale anti-dieetdag is opgericht in Engeland door Mary Evans Young, de voorzitter van de anti-dieetcampagne Diet Breakers in 1992. Omdat de zaken als deze nu eenmaal een ribbon hebben, heeft ook deze dag een ribbon. Een lichtblauwe in dit geval. Dus als je tegen diëten bent, dan draag je vandaag een lichtblauwe das of iets in die trant. Ja. Geniet er lekker van, hè? Anti-dieetdag. Ik stop nog een stukje appeltaart in mijn holle kies. Lekker zeg. Woensdagochtend op Paradise. Zometeen ABC, All of My Heart. En eerst hier Natasha Bedingfield. Laat je horen voor Unwritten.

Paradise op 103.1 FM en ABC hoorde je All of My Heart. Op je woensdagochtend zometeen hier Jeremy Kesseler. Ik wens je veel plezier met hem. En mij hoor je morgenochtend weer als alles mee is vanaf een uur of 6. Lekkere dag. Later.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrek. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
2: Cocos Beach, de

zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Jasper Markies en dit is het nieuws. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel heeft een inzamelingsactie gestart voor een juridische procedure tegen het geplande Pots Resort in Brakkeput. Het resort met 244 toeristische units stuit op verzet van bewoners door zorgen over verkeersdruk, infrastructuur en natuur. Er is 12.000 gulden nodig. Bijdragen kunnen via GoFundMe of de bankrekening van de vereniging. De Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, start binnenkort met controles van mobiele telefoon en internetverbindingen. Inspecteurs meten de kwaliteit in verschillende wijken, te beginnen in Bandaboe. De resultaten worden openbaar gemaakt en als aanbieders tekortschieten kan de RAC maatregelen nemen. Klachten kunnen ingediend worden via rac.cw. Dan nog internationaal nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden zijn gisteren en vannacht tenminste 26 burgers gedood en meer dan 118 gewond geraakt. De aanvallen, vooral in Zaporizhia en Dnipro, kwamen ondanks een eenzijdig staakt het vuren van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Rusland wil ook een staakt het vuren, maar pas vanaf zaterdag. Het Witte Huis is volgens Amerikaanse bronnen dicht bij een akkoord met Iran over een vredesovereenkomst. Een Pakistaanse bron bevestigt dat de onderhandelingen bijna zijn afgerond. De Verenigde Staten verwachten binnen 2 dagen een reactie van Iran op belangrijke punten, waaronder het verrijken van uranium en het opheffen van sancties. Er geldt momenteel een broodstaakt het vuren. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn geëvacueerd. 2 hebben acute symptomen van het hantavirus. De 3e had contact met een overleden passagier. De 3 worden met evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Ondertussen ligt het schip al dagen voor anker voor de kust van Kaapverdië en mag niet aanmeren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Ah, voor mij?
5: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdag deals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna Card bij Building Depot.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Met de echte liefde voor muziek door Madison Avenue. En nu veel

De stem van Don't Call Me Baby is Cheyenne Coates. Strak, direct en net als haar look, kort, blond en zonder poespas eigenlijk. Ze trad samen op in de 90s, early 2000s met producer Andy Van. En ja, dat was een hit, hè? Goh, wat lekker om die te horen naar Phil Collins en Two Hearts op je woensdagochtend, 6 mei 2026. Jeremy hier weer present. Welkom, welkom, welkom. Ook bon dia natuurlijk als je net een beetje op gang bent gekomen. Nou, onze Joris was natuurlijk alweer op tijd bij. Vanochtend om 6 uur strak zat hij hier weer voor de microfoon zoals hij iedere ochtend doet. En ik neem je mee tot aan de lunch, tot aan 12 uur richting het broodje bier, een broodspot natuurlijk. Met straks de muziekquiz, een diner voor twee te winnen vandaag bij Brakke.mei. Er wordt weer een geheim onthuld in een beroemde bekentenis. En vandaag is dat niemand minder dan Bono van U2. En let op, binnen 10 minuutjes heb ik hier het werkwoord van de week. Een lekker speels lokaal tonggeval. Oh ja, in de zin van een verzonnen werkwoord dat herkenbaar is voor de werkvloer of eilandmentaliteit. Een klein beetje droge humor op zijn tijd moet kunnen, toch? Nou ja, zo tegen 10 voor half 11 is het hier present op Paradise FM 103.1. Net als dadelijk Manna. En dit is Shola Ama. And you might need somebody on Paradise.

0: gitaarspel hè, van deze band, net als dat van ZZ Top, ook zo heerlijk en herkenbaar. Je hoorde Manao Paradise.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Ik heb een contaminatie gemaakt. Alleen dat al zal een bijzonder werkwoord kunnen zijn. Een bestaand werkwoord. Vandaag heb ik gekozen en bedacht agenda kijken. Het betekent dat je doet alsof je agenda vol is, zodat je onder een taakafspraak of sociale verplichting uitkomt. Dus lekker handig, toch? Dus als je dat in een voorbeeldje ziet, dan zou het kunnen zijn zo van: oh, wat jammer dat overleg. Laat me even agenda kijken. Ai, helemaal vol met dingen. Agenda kijken is eigenlijk de moderne versie van mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Maar dan digitaal, geloofwaardig en sociaal geaccepteerd. Maar gebruik je dat maten, hè? Of gewoon met overtuiging.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: ZFM 103.1 met Mr. Big and the Wild World. Na Fleetwood Mac, Little Lies. De beste muziek ooit gemaakt, zoals je van ons gewend bent. Met dadelijk een situatie. Ja, daarvan weet je niet meteen waarom je iets goed voelt. Maar je lichaam die weet het vaak al wel, hè. Er is geen stress, er is geen knoop. Je lichaam zegt, er is rust. En je brein checkt daarna of het klopt met je ervaring en wie je wilt zijn. En samen vormen ze dan dat onderbuikgevoel waar je over vaart. Maar eerlijk is eerlijk, niet alles wat je voelt is ook goed. Dus de truc zit hem in die balans. Hoofd erbij, hart erbij en dan durven kiezen. Iets wat Whitney Houston ook kan, je hoort er zo.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Toppa.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
6: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd. In onze

0: nieuws van 10:30.
1: Buurtvereniging zamelt geld in voor rechtszaak tegen Potts Resort. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel is een inzamelingsactie gestart om een juridische procedure tegen het geplande Potts Resort in Brakkeput te financieren. Het project omvat 244 toeristische units.
0: We zien je.

0: nieuws van 10:30.
1: Buurtvereniging zamelt geld in voor rechtszaak tegen Potts Resort. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel is een inzamelingsactie gestart om een juridische procedure tegen het geplande Potts Resort in Brakkeput te financieren. Het project omvat 204.

0: Chantiel en Brakkeput. Volgens de buurtvereniging zal het resort zorgen voor meer verkeersdruk op de Krakkersbijweg, een grotere belasting van de infrastructuur en verdere verstedelijking van het gebied. Ook maken bewoners zich zorgen over waterafvoer en de impact op natuur en leefomgeving. De vereniging heeft eerder bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning en wil nu via een bestuursrechtelijke procedure proberen de vergunning te laten toetsen en mogelijk te vernietigen. Voor de juridische kosten is ongeveer 12.000 gulden nodig. Bewoners en sympathisanten kunnen bijdragen via een GoFundMe-pagina of rechtstreeks via een bankrekening van de vereniging een oprichting. En het historisch vertelcollectief Refabulation start deze week een eilandtour langs verschillende buurtcentra op Curaçao. Met storytelling, muziek en publieksgesprekken wil het collectief inwoners laten nadenken over thema's als slavernij, geloof, kolonialisme, spiritualiteit en vrijheid. De eerste presentatie vindt morgenavond 7 mei plaats in Centro Ribario Montaña. En tijdens de avond worden verhalen verteld over de geschiedenis van Montaña en de periode na de grote slavenopstand van 1795. Refabulation maakt gebruik van zogenoemde kritische fabulatie, een vertelvorm die historische feiten combineert met verbeelding om vergeten stemmen uit de Curaçaose geschiedenis hoorbaar te maken. Het project maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma van de University of Curaçao over religie, slavernij en emancipatie. De tour trekt later ook naar Santa Maria en Bandabao en de toegang is gratis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Dance all night with DJ Spinderella, Jazzy Jeff, Trauma, E-Class, and more. Visit soulbeach.com for details. Sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Soul Beach promo tickets are available. Snap.

0: wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman. Je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Jeremy Kesseler.
4: Hoe weet je dat iets goed zit? Nou, hoofd en hart in balans, Whitney Houston.

naar Do For Love van Tupac Shakur, denk ik. Ik ga ook rappen, maar mijn flow komt te laat. Mijn adem is al op bij regel 2. Ik sta hier stoer, maar mijn ritme is zoek. Beat zegt links, ik ga rechts. Verkeerd afgebogen hoek. Publiek kijkt me aan van, dit is experimenteel. Ik noem het kunst. Zij noemen het, gaat het wel? Ja, heerlijk. Wat een song, hè? Do For Love, Tupac Shakur en Eric Williams op Paradise 103.1. Nou ja, ik probeer er een succesje van te maken, maar rapper kan ik niet. Ik probeer het wel vol overtuiging. Nou, ja, al zeg ik het zelf, best impressive, toch? Nou ja, misschien bij een andere mening toebedeeld. Dan ga ik gewoon door met heerlijke muziek draaien. De beste ooit gemaakt hier op Paradise FM 103.1. En dat is Richard Marx met Satisfied. En de inhoudelijke maag wordt binnenkort ook gesatisfied. Door de muziekquiz. Er is binnen 10 minuten namelijk weer een diner voor 2 te winnen.

0: is zo zonde hè, als een succesvolle band als UB40 toch een beetje in de clinch komt te liggen. De bandleden onderling met elkaar dan. Ja.
1: Paradise FM, muziekquiz. Muziekquiz.
0: Hadden ze maar een lekkere maaltijd samen gegeten, dan was het met Ellie Campbell en consorten waarschijnlijk wel allemaal goed gekomen. Optreden doen ze nog steeds. Je kunt ze dus ook dubbel tegenkomen op dit moment. Maar wel in enkele originele bezetting zojuist bij Paradise FM. Met dadelijk ook hier de scripts en Rain. En de muziekquiz ergens in diner voor twee tunnen. Maar ga dan wel met mij mee naar Brakkeput. Naar mij mee. 675-1031 als jij het antwoord weet op deze vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Nou. Weet je hem? 675-1031. Wat ging er in zijn achteruit hier bij Paradise FM? Laat het weten. Wow.

0: shampoo nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

0: Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Ah, voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdaginspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 11 uur. Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het historisch vertelcollectief Refabulation begint deze week met een eilandtour langs buurtcentra op Curaçao. Het collectief organiseert storytelling, muziek en publieksgesprekken over slavernij, geloof en vrijheid. De eerste presentatie is morgenavond 7 mei in Centro di Barrio Montaña, waar verhalen over de geschiedenis van Montaña worden verteld. De toegang is gratis. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel heeft een inzamelingsactie gestart voor een juridische procedure tegen het geplande POTS Resort in Brakkeput. Het resort met 244 toeristische units stuit op verzet van bewoners door zorgen over verkeersdruk, infrastructuur en natuur. Er is 12.000 gulden nodig. Bijdragen kunnen via GoFundMe of de bankrekening van de vereniging. Dan nog internationaal nieuws. De Nederlandse overheid heeft het contract met IT-bedrijf Solfinity met 2 jaar verlengd, tot augustus 2028. Dit bedrijf verzorgt de IT voor Logius, inclusief de inlogdiensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de verlenging tegen te houden, uit angst voor Amerikaanse toegang tot gegevens. Een rechter heeft echter beslist dat het contract mag doorgaan. 3 Nederlandse mannen hebben nepnieuws verspreid via YouTube om de afscheiding van de Canadese provincie Alberta te bevorderen. Onderzoek toont aan dat 20 kanalen samen meer dan 40 miljoen keer bekeken zijn. De video's bevatten leugens en misleidende informatie. De separatistenbeweging in Alberta heeft inmiddels meer dan 300.000 handtekeningen verzameld voor een referendum over afscheiding. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden zijn gisteren en vannacht tenminste 26 burgers gedood en meer dan 118 gewond geraakt. De aanvallen, vooral in Zaporizhia en Dnipro, kwamen ondanks een eenzijdig staakt het vuren van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Rusland wil ook een staakt het vuren, maar pas vanaf zaterdag. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
6: Alles ging automatisch bij de Pointer Sisters en de 80's. En dat zonder AI.

leven in een tijd waarin AI alles voor je kan regelen. Van workflows tot complete songs, zelfs je eigen stem via Suno AI. Druk op de knop en het klinkt alsof je het zelf hebt gedaan. Maar ja, zet dat maar eens naast de muziek uit de jaren 80 van de Pointer Sisters. Daar ging namelijk niks op de automaat. Alles was live, rauw en puur vakmanschap. En dat precies hoorde je ook bij Mark Anthony daarna. Helemaal geen algoritme, geen trucje. Gewoon een artiest die weet wat hij doet. Elke noot, elke emotie. Helemaal echt hier bij Paradise FM, You Sang To Me. Nou, die Pointer Sisters dus. De beste muziek ooit gemaakt hier op 103.1. Dat kan zeker even doorgetrokken worden met Arike en Prince die eraan komen. En de band die vandaag centraal staat in de beroemde bekentenis. Nou, dat is me echt toch eentje. Als je die stem van die zanger hoort, dan herken je hem meteen. Maar welk geheim wordt er vandaag dan onthuld? Hè? Wat is het wat we allemaal moeten weten? Ja, en het is wat mij betreft echt best schokkend. Nooit gedacht dat deze man zo over zichzelf dacht. De waarheid wordt zo onthuld.

tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kesseler, Paradise FM.

0: klinkt wel heel erg. Als dit zo is in jouw relatie, dan zou ik zeggen, wegwezen!
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Van Arike naar de stem van U2. En je hoort hem 1 seconde en je weet, dit is Bono. Uniek, rauw, herkenbaar. Ja, het is een stem die stadion stil krijgt en generaties heeft geraakt. Maar wat als ik je zeg dat er achter die iconische sound een verhaal zit dat bijna niemand kent? En dat zelfs hij pas recent het echt allemaal begon te begrijpen? Het heeft te maken met zijn vader, maar hoe hij zong, hoe hij luisterde en wat hij misschien jarenlang over het hoofd heeft gezien. Een inzicht dat ongeveer 1 jaar geleden pas echt binnenkwam. En dat alles wat je denkt te weten over Bono zijn stem een beetje op zijn kop zet. Luister goed.
2: I think I've only recently learned what the voice can do. When we came out of punk rock, I was more of a shouter. And it's funny because my father once, you know, is a tenor. And he's the one who said to me, you're a baritone who thinks he's a tenor. And that was a very accurate description. Yeah, I'm starting to come to grips with the fact that I have a voice and I can do things with it. And if I've got the right songs, I can sing them.
0: En daar hoor je het, hoe een stem niet alleen techniek is, maar dus ook erfenis. Hoe Bono, via zijn vader, een tenor, pas later begreep hoe hij zijn stem echt moest gebruiken. Ja, en dat is misschien wel het mooiste na al die jaren, al die hits die als een klok klinken, voelt hij nu pas dat hij alles aan kan wat hij met de band zingt. Alsof dat plaatje eindelijk compleet is. Na deze onthulling van Bono hoor je U2 op Paradise FM. Dit is The Sweetest Thing.

0: hit me.
1: Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. Na U2 in de beroemde bekentenis. Met het laatste nieuws vanaf je eigen eiland over een paar minuten. Je wordt bijgepraat. En ja, weet je, ik ga nog even lekker ritmisch door. Zullen we dat doen? Met Mark Kahn en Simply Red?
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
3: Voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdagdeals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: half 12.
1: Buurtvereniging zamelt geld in voor rechtszaak tegen Potts Resort. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel is een inzamelingsactie gestart om een juridische procedure tegen het geplande Potts Resort in Brakkeput te financieren. Het project omvat 244 toeristische units en stuit op verzet van bewoners uit Jan Tiel en Brakkeput. Volgens de buurtvereniging zal het resort zorgen voor meer verkeersdruk op de Krakkersbijweg, een grotere belasting van de infrastructuur en verdere verstedelijking van het gebied. Ook maken bewoners zich zorgen over waterafvoer en de impact op natuur en leefomgeving. De vereniging heeft eerder bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning en wil nu via een bestuursrechtelijke procedure proberen de vergunning te laten toetsen en mogelijk te vernietigen. Voor de juridische kosten is ongeveer 12.000 gulden nodig. Bewoners en sympathisanten kunnen bijdragen via een GoFundMe-pagina of rechtstreeks via een bankrekening van de vereniging een oprichting. En het historisch vertelcollectief Refabulation start deze week een eilandtour langs verschillende buurtcentra op Curaçao. Met storytelling, muziek en publieksgesprekken wil het collectief inwoners laten nadenken over thema's als slavernij, geloof, kolonialisme, spiritualiteit en vrijheid. De eerste presentatie vindt morgenavond 7 mei plaats in Centro Ribario Montaña. En tijdens de avond worden verhalen verteld over de geschiedenis van Montaña en de periode na de grote slavenopstand van 1795. Refabulation maakt gebruik van zogenoemde kritische fabulatie, een vertelvorm die historische feiten combineert met verbeelding om vergeten stemmen uit de Curaçaose geschiedenis hoorbaar te maken. Het project maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma van de University of Curaçao over religie, slavernij en emancipatie. De tour trekt later ook naar Santa Maria en Bandabao en de toegang is gratis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

kwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: alsjeblieft niet zeg. Grijs wolkje hier en daar. Soms is het lekker om even adem te kunnen halen om geen zonnestraal te hebben op het eiland. Maar regen?
1: Regen?
0: Markan, Walking in Memphis. Paradise FM 103.1, de beste muziek ooit gemaakt. En de piano die nodigt uit voor nog een piano, maar dan van Journey en Don't Stop Believing, waarmee we langzaamaan richting het mango-moment gaan. Ja, want kijk eens op die grote, dikke, vette klok naast je, achter je, boven je, onder je, waar die ook hangt, waar die ook is. Het is langzaamaan 12 uur aan het worden, tijd voor de lunch. Zometeen die lekkere lange oog.

0: krijgen het druk, hè, op 14 juni. Zowel Curaçao als Nederland speelt. Nederland tegen Japan. En Curaçao is er natuurlijk als de kippenbij op die 14 juni tegen Duitsland in Houston. En dat is vanaf nu nog 39 dagen te gaan.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Dat komt lekker snel dichterbij. Maar ook het Mango-moment. Het is namelijk al bijna 12 uur. Nog een paar minuten te gaan tot Pepijn Bierenbroodspot hier is. En je helemaal bijpraat over wat er op het eiland gebeurt. Maar stel je eerst maar eens even voor dat de deur lekker achter je dichtvalt en de warmte van buiten nog even blijft hangen. Op tafel verschijnt een bord pastetje kokeshi. Goudbruin, krokant en bij de eerste bite. Nou, dat zachte, warme binnenste dat alles even stilzet. Iemand die schenkt ook iets kouds in. En iemand pakt er ook nog een. En je zegt, nou, dan neem ik er ook maar een. En iedereen weet dat dat niet waar is, want het wordt er al meer dan één. Er wordt gelachen gedeeld en voor je het weet zit je midden in een gesprek dat nergens naartoe hoeft. Buiten rijdt het leven door, maar hier aan tafel, ja, daar vertraagt alles precies even genoeg. Geen grote plannen, geen haast. Want op Curaçao is lunch soms gewoon het ene moment waarop je jezelf even lekker terugvindt. Nou,

0: kind. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau. Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
3: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd in onze

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Het historisch vertelcollectief Refabulation begint deze week met een eilandtour langs buurtcentra op Curaçao. Het collectief organiseert storytelling, muziek en publieksgesprekken over slavernij, geloof en vrijheid. De eerste presentatie is morgenavond, 7 mei, in Centro di Barrio Montaña, waar verhalen over de geschiedenis van Montaña worden verteld. De toegang is gratis. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel heeft een inzamelingsactie gestart voor een juridische procedure tegen het geplande POTS Resort in Brakkeput. Het resort met 244 toeristische units stuit op verzet van bewoners door zorgen over verkeersdruk, infrastructuur en natuur. Er is 12.000 gulden nodig. Bijdragen kunnen via GoFundMe of de bankrekening van de vereniging. Dan nog internationaal nieuws. De Nederlandse overheid heeft het contract met...
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Ah, voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis.

0: en spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie

0: Sunrise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag. Die Rick Ashley, die was een soort van assistent in de studio van de legendarische producer Stock, Aitken en Waterman. Toen ze hem een keertje hoorden zingen, waren ze verbijsterd door zijn diepe soulstem. Die totaal niet matchte met zijn destijds zeer jonge, jongensachtige uiterlijk. Hè. Hij was pas 21 jaar toen hij dit nummer opnam. Die beroemde zin trouwens, Never Gonna Give You Up, ontstond toen Rick Ashley een lang telefoongesprek van Pete Waterman met zijn vriendin aanhoorde en grappend zei, You're never gonna give her up. En dat vond Piet zo'n sterke zin dat hij zei, hop, daar gaan we een nummer van maken. En dat werd een wereldwijd succes. Dit soort informatie ga ik straks ook tussen 1 en half 2 met je delen. Dan gaan we onder andere naar een jaar. Oh, computer, welk jaar is dat?
2: 1975.
1: Nou, daar werk ik nog wel een paar leuke platen uit. We nemen zo rond 20 minuten voor in het lokale nieuws door. Dat doen we natuurlijk met Vanessa Welkhoven. Je hoort zometeen de quote van de dag. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Mark Kampers, ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Ik ben een beetje verbijsterd. Er is bij de NOS.nl en misschien ook bij andere media, maar deze heb ik nu net voor me, een live blog, ik herhaal, een live blog geopend, waarin ze je op de hoogte houden van het nieuws over de besmettingen met het Hanta-virus. Is dit nou een soort nationale hysterie? Ik geef eerlijk toe, bij COVID dacht ik ook dat het wel meeviel. En met, misschien moet ik toegeven dat ik daar niet helemaal gelijk in had. Maar nu met dat Hanta-virus, wat is dit voor hysterie?
3: Ja, inderdaad. Het lijkt het er een beetje op dat er sprake is van hysterie. Maar het is altijd spannend, hè? Zo'n virus. Marianne Koopman zien we weer op televisie. En we hadden net een verslaggever van Hart van Nederland live op Schiphol. Want ja, het eerste toestel is onderweg natuurlijk, hè, naar Nederland toe met een Nederlandse patiënt. En die wordt dan ook opgenomen in het in Leiden, in het ziekenhuis daar. Ja, je kan spreken van hysterie, maar het is natuurlijk wel spannend. Want het gaat wel om een speciale variant, hè, waar we het over hebben. En het is van mens op mens overgeslagen. Dus ja, ik snap ergens al dat het best spannend is natuurlijk.
1: Dat Nederlandse stel dat is overleden op die boot, hè, op dat cruiseschip de Hondius, zou het Hanta-virus hebben opgelopen op een tocht om vogels te observeren in de Argentijnse plaat Ushuaia. Daar komt Rob Jetten volgens mij ook nog wel eens. Het Nederlandse echtpaar uit Friesland zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht. Ik zou niet weten waarom je dat doet, maar alle. Waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Marion Koopman is nu ook al op televisie, zei je net.
3: Ja, die is volop op televisie. En ja, die zegt dat er natuurlijk nog geen sprake is van een epidemie. Maar dat we echt wel rekening moeten houden dat we in de toekomst toch ook echt wel weer een keer een pandemie kan ontstaan. Hè? Dat we daar ook altijd goed op voorbereid moeten blijven. Want met corona waren we toch ook lichtelijk overvallen. En ik vraag me toch af of we op dit moment nog steeds goed voorbereid zijn op een pandemie. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En dan hebben we straks weer die ellende dat we te weinig IC-bedden hebben en dat er te weinig in de zorg is geïnvesteerd. Denk ik dan. Maar goed.
1: Ik zeg even niks. Er zijn in ieder geval drie opvarenden zijn geëvacueerd. Dat is een Nederlander. Hè? We vroegen ons gisteren af welke nationaliteit. Ja. Nou, één Nederlander van 41, een Brit van 56 en een Duitse vrouw van 65. Ze worden in Leiden behandeld en dan in strikte isolatie. Men is echt heel bevreesd voor dat Hanta-virus.
3: Ja, want straks komt ook dat toestel aan natuurlijk, hè, met dat Nederlandse besmette slachtoffer. En dat gaat allemaal met witte pakken en het ziet er allemaal gelijk weer heel spannend uit. En trouwens, opvallend detail, hè, Pepijn. Die vrouw die is overleden, de dame uit Friesland, die zat dus al in het toestel onderweg naar Amsterdam. En die vervolgens moest ze uit het toestel, omdat ze op dat moment ook al ziek werd. Dus nu wordt ook iedereen opgeroepen, zat je nou ook in dat toestel? Laat even weten of je klachten hebt, want die mensen worden op dit moment gezocht.
1: Goed, over naar regulier nieuws tegenwoordig. Het is weer raak in de Krokusstraat in Spijkenisse. Het is al de derde explosie daar in een week tijd. Wat is daar aan de hand?
3: Ja, het is een bizar verhaal, Pepijn. Ik was er zelf maandag ook in die Krokusstraat. Wat is er nou aan de hand? In 3 dagen tijd, dus in die Krokusstraat in Spijkenisse, is er een explosie geweest bij meerdere woningen. Maar bizar genoeg, de week daarvoor, in een andere Krokusstraat, maar dan 20 kilometer verderop in Rotterdam. Dus het lijkt erop dat iemand het gemunt heeft op de Krokenstraat. En nu blijkt dus dat hij nu mogelijk het juiste pand heeft te pakken. En dat daar mogelijk een dat noemen ze dan een drugspandje. Waar dus drugs gehandeld wordt, et cetera. Maar ja, het is heel triest, want in Rotterdam ging het om een man van 71. Zijn hele deur helemaal kapot en zo. En afgelopen week ook weer twee senioren. Dus er zijn allemaal onschuldige mensen die nu het slachtoffer zijn van een buurman die dus handelt in drugs. Ja, dat is toch vreselijk natuurlijk. Het is hartstikke angstig natuurlijk.
1: Een kwestie van op de verkeerde tijd in de verkeerde straat zitten, in de verkeerde Krokusstraat.
3: Nou ja, het was niet de verkeerde Krokusstraat, want het gaat uiteindelijk wel om nu de Krokusstraat in Spijkenisse. Daar hadden ze het dus wel op gemunt. Alleen ze hadden iedere keer de verkeerde woning te pakken. Dus er is gewoon sprake van een vergissaanslag. Maar ja, het is toch niet normaal dat je s'nachts in je bed en dan gaat er ineens een cobra voor je deur af. Ja, dat doet wel iets met het veiligheidsgevoel natuurlijk.
1: Ja, het was geloof ik vorig jaar 1200 keer of zo raak in Nederland met dergelijke aanslagen. Dat is toch echt een beetje van de ratten besnuffeld.
3: Ja, maar ja, weet je wat het is, Pepijn? Een paar van die gastjes worden voor het karretje gespannen. Die krijgen een paar honderd euro. En dan zeggen ze, gooi jij even een bommetje voor die deur. Gewoon even een cobraatje. Ja, kijk, natuurlijk, die hele gevel wordt er niet uitgeblazen. Maar het is natuurlijk wel een eng idee. Als je daar lekker s'nachts ligt te slapen. En er lagen twee honden voor de deur. Nou, die waren toevallig op het moment niet thuis. Moet je voorstellen, zijn je honden straks ineens dood door zo'n bom? Dat is toch niet normaal?
1: Tot slot, vrolijker nieuws. Er is een babyboom in Nederland. Nou ja, hoewel plotseling, die had je 9 maanden lang aan kunnen zien komen. Maar er zijn 750 meer baby's geboren vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Is daar enige verklaring voor?
3: Nee, er is geen verklaring voor, maar wel in Zeeland is het. En jij zei al, in Zeeland is niks te doen, dus dan ga je maar... andere dingen doen. Nee, hoor. Maar het is zo dat er is eigenlijk sprake van een trend dat jarenlang zijn er minder baby's geboren en nu ineens weer een piek. Ja, waar het aan ligt weet ik ook niet. Het is natuurlijk wel zo dat het hier wel steeds drukker wordt in ons kikkerlandje. Dus dat is wel een probleem, denk ik.
1: Voordat ik allemaal boze zeeuwen achter me aankrijg. Mijn grootmoeder is geboren in Zeeland. Heeft jaren, decennia lang aan de boulevard, later in Vlissingen gewoond. Ik ben dol op Zeeland. Maar er is onderzoek geweest naar het beeld van de provincies. En heel veel mensen zeggen, in Zeeland is niks te doen. Dus dat is een algemeen beeld wat mensen hebben. Laat ik dat wegnemen, het is een heerlijke provincie.
3: Ik zeg altijd, als ik naar Zeeland rijd, ik rijd naar de dood. Maar dat is... Jij misschien ook niet zo aardig.
1: Boze zeeuwen kunnen zich melden bij de heer Mark Kampers. Mark.
3: Doei.
1: Wij spreken elkaar morgen.
0: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Wanna be starting something. Geen sluikreclame voor de Mangusa. Michael Jackson.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: De zomer moet nog officieel beginnen. Nou is het hier ongeveer eeuwig zomer, maar in Nederland is dat zo. Hè? 21 juni, dan is de zonnewende en dan is de zomer officieel begonnen. Die zomer moet dus nog beginnen, maar de strijd om de zomerhit van 2026 is al in volle gang. Achter de schermen wordt al maanden gewerkt aan tracks die straks overal te horen moeten zijn. Van festivals tot autoradio's. Volgens Slam DJ Anul Hendrix is timing daarbij cruciaal. Als je een zomerhit wil, moet je hem nu uitbrengen, zegt hij resoluut. Vroeger had je één zomerhit, nu zijn het er 10 tegelijk. April en mei vormen daarbij de sleutel. Nummers krijgen in deze periode de kans om langzaam door te groeien richting de warme maanden in Nederland. Ook Chris Cross Amsterdam weet hoe belangrijk dat is. Hun track Zomer in mijn bol verscheen ooit in de winter. En dat had echt een zomerrelease moeten zijn, geven Sander en Jordi Huisman toe. Maar timing alleen maakt nog geen hit. Volgens Anul Hendrix bestaat er wel degelijk een formule. Korte woorden, veel herhaling en snel naar het refrein, legt hij uit. Je moet het binnen 30 seconden snappen en kunnen meezingen. Verwacht daarbij geen diepzinnigheid. Baby, amor, fiesta, Spaanse woordjes, dat werkt gewoon. Producer Jordan Wayne bevestigt dat beeld. Een hit moet nog even voor de zomer marineren, zegt hij. Dan blijft hij hangen als het warm wordt. Muzikaal draait het om herkenbare elementen. Een gitaartje doet het altijd goed. Gezellige sounds, een beetje reggaeton of afro. Steeds vaker speelt ook nostalgie een rol. Nostalgie is een soort cocaïne voor mensen. Aldus Anul Hendrix. Remakes zorgen voor herkenning en maken het makkelijk om mee te zingen. Wayne vat het samen, het voelt bekend, maar toch nieuw. Dat werkt gewoon. De grote vraag blijft, wat wordt de zomerhit van 2026? Chris Cross Amsterdam zet in op hun eigen remake, Zij hoort bij mij. Maar Hendrix, Anul Hendrix, houdt vast aan zijn favoriet. Het is Bam Bam van Hugel. Die heeft alles in zich. De quote van de dag, ik vond hem echt schitterend. Nostalgie is een soort cocaïne voor mensen. Aldus Slam DJ Anul Hendrix. En ik draai natuurlijk zijn keuze voor de zomerhit van 2026. Bam, Jamaican Bam Bam van Hugel.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: 80.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Ketgevang.
4: Exactement.
6: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
7: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
8: Shell.

0: nieuws van half 1.
1: Meer overleg tussen regering en rekenkamer na kritiek op jaarrekening. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer willen de samenwerking rond het financieel beheer van het land verbeteren. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering in de Staten over de afgekeurde jaarrekening van 2023. Minister van Financiën Charles Cooper zegt dat beide partijen hebben afgesproken om vaker overleg te voeren en eerder informatie met elkaar te delen. Volgens de minister moet dat zorgen voor minder misverstanden en betere controle van de overheidsfinanciën. En het historisch vertelcollectief Refabulation start deze week een eilandtour langs verschillende buurtcentra op Curaçao. Met storytelling, muziek en publieksgesprekken wil het collectief inwoners laten nadenken over thema's als slavernij, geloof, kolonialisme, spiritualiteit en vrijheid. De eerste presentatie vindt morgenavond 7 mei plaats in Centro di Barrio Montaña. Tijdens de avond worden verhalen verteld over de geschiedenis van Montaña en de periode na de slavenopstand van 1795 onder leiding van Tula. Het publiek beleeft de geschiedenis vanuit verschillende historische en fictieve personages. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ah, voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.

0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Je moet er vertrouwen in hebben. Dat hebben ik en George Michael. Paradise.

0: Because I gotta have faith.
1: Zijn grote hit uit zijn solo begin, hè, na Wham. En toen begon ik ongeveer door te krijgen dat George misschien niet op meisjes viel.
2: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt dan oprecht: goedemiddag, bijna 20 minuten voor 1 straks. Tussen 1 en half 2. Onder andere de Spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, onder meer Bob Seger. Bekend van Running Against the Wind. En we gaan naar een bepaald jaar. Welk jaar is dat, computer?
3: 1975.
1: Nou, daar ken ik nog wel een paar mega-hits uit. Maar nu eerst.
2: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: En goedemiddag, Vanessa Werkhoven.
4: Goedemiddag, Pepijn.
1: Ik zei het eerder tegen Mark Kampers. Ik verbaas me dus over dat Hantavirus. Daar is nu een soort hysterie in Nederland om ontstaan. Hè? Een paar mensen zijn besmet. Het is een bepaalde variant die zou van mens op mens kunnen overspringen. Er is in Nederland bij de NOS.nl nu een live blog over dat Hantavirus geopend. Heel eerlijk, ik maakte me over COVID in de tijd ook geen zorgen. Misschien had ik daar een beetje ongelijk in teruggekeken. Nee, daar had ik natuurlijk ongelijk in. Maar in dit geval, ik heb het ook net nog even nagezocht. Ik heb nog even met mijn AI overlegd. En die zegt ook, ja, het is een totaal ander virus dan SARS-CoV-2. En de kans dat het van mensen overspringt, dat is zeldzaam. En alleen bij intensief contact, niet via hoesten praten of die aerosolen. Weet je nog wel, zoals bij COVID.
4: Ja, precies.
1: Dus ik begrijp die hysterie niet. Maar dat wou ik toch nog even kwijt.
4: Ja, nou ja, goed. Kijk, er zijn natuurlijk in Nederland heel veel mensen snel in paniek over van alles. En ik denk dat ze toch denken van, laten we de mensen

0: ja, op die manier een beetje geruststellen, op de hoogte houden. Dan hebben ze hier in ieder geval een plek waar ze naartoe kunnen voordat ze het over de schutting gaan lopen schreeuwen en de hele straat besmetten met paniek.
1: Iets geheel anders, terug naar het eiland. Wat luchtiger.
0: Ja.
1: Curaçao was in april warmer en natter dan normaal. Ik ben blij dat mijn gevoel bevestigd is in dit geval. Want dat blijkt uit het nieuwste klimaatoverzicht van de Meteorologische Dienst. De gemiddelde temperatuur was iets boven het gemiddelde. Nou ja, goed, dat is nog tot daartoe. Maar er viel veel meer regen dan gebruikelijk. Ongeveer er werd 19,2 mm neerslag gemeten. En het gemiddelde is 9,2. En ik dacht echt al van, wat is het nat in april? Dat is toch niet normaal? Zoveel regen.
0: Goed. Het is leuk om te weten dat het inderdaad gewoon zo was. Het wordt bevestigd.
1: Ja.
0: Zo. Het was ook heel erg heet. Ik vond het ook verschrikkelijk. Nou ja, vind het verschrikkelijk heet voor de tijd van het jaar. Maar ja, ook daar zeg je dan van ja. Nou ja, goed. Het wordt bevestigd inderdaad door de meteorologische dienst. Maar je verandert er toch niks aan. Het weer doet wat het weer doet. Beetje opletten met de was buiten hangen dan maar.
1: Ja, bij mij, als mijn huishoudelijke hulp komt, dat is op dinsdag, dan regent het altijd.
0: Ja.
1: Die grap maakt zij inmiddels ook. Ik weet niet wat dat is.
0: Ja, oké. Okay. Maar zij hangt de was buiten?
1: Ja,
0: maar dat gaat dan dus niet?
1: Nee, nou, het valt wel mee uiteindelijk droog. Die regen duurt hier ook nooit zo lang. Het nieuwe dialysecentrum is nog niet klaar om patiënten te ontvangen, ondanks eerdere berichten dat dat wel zou zijn. De minister van Gezondheid, Milieu en Tyron Boekhout van de MFK, die gaf hierover duidelijkheid. Het centrum heeft inmiddels een vergunning. Je zou zeggen dat is ongeveer het eerste wat geregeld wordt, Mala. De inspectie gezondheidszorg die moet eerst vaststellen of volledig aan de vereiste normen en voorwaarden is voldaan. Mijn excuses voor het komende woord. Wat een ambtelijk gezeik. Doe dat nieuwe dialysecentrum zo snel mogelijk open.
0: Jawel, maar ze willen natuurlijk wel dat het allemaal betrouwbaar gebruikt kan worden. En dat, dat lijkt me ook wel logisch.
1: Toch? Ja, maar daar zal natuurlijk aan alle kanten rekening mee zijn gaan houden. Anders krijg je niet zo'n nieuw dialysecentrum, lijkt me. Maar goed.
0: Of niet dus. Misschien moeten we daar eens over nadenken.
1: En daar moet die meneer die dus niet naar de gevangenis kan, die moet daar ook naartoe.
0: Ja,
1: waar we het gisteren over hadden.
0: Ja, dat klopt. Ja, absoluut. En veel anderen ook. Dus laten we hopen dat het snel open kan.
1: Vakbond ABWO heeft de overheid gevraagd om het vakantiegeld voor ambtenaren al op maandag 1 juni uit te betalen. Nou, daar gaat de overheid naar kijken.
0: Dat is mooi.
1: Dat komt omdat de huishoudens al maanden onder druk staan door de stijgende kosten. Dat merkt natuurlijk iedereen. Brandstof stijgt, elektriciteit is duurder. Boodschappen worden volgens mij ook per dag duurder. Dus ja, ik snap het.
0: Ja, de mensen wachten op hun geld. Ik denk dat de salarissen lekker even een beetje omhoog mogen.
1: De olietanker Lucky Carrier, wie verzint die naam, is aangekomen op Curaçao en ligt tijdelijk bij de megapier in Otrobanda voor bunkering. Het schip arriveerde maandag en verhuist daarna naar Bullabai. Daar gaat het aanmeren bij de Jetty 4 om ruwe olie in te nemen. Dus dat is denk ik wel goed nieuws, want de vrijgekomen capaciteit maakt het mogelijk om opnieuw ruwe olie op te slaan hier bij Bullabai. Onder meer afkomstig uit Venezuela.
0: Ja, zeker. Het is een van de grootste type olietankers ter wereld. Dit zijn schepen die worden ingezet voor lange afstand transport van ruwe olie. En doen het eiland zelden aan. Dus wat dat betreft hartstikke mooi dat ze even langskomen.
1: Daar ga ik. Ik probeer het in één keer zonder fouten. De Regulatory Authority of Curaçao, het is me gelukt, de RAC, begint de komende weken met een grootschalige controle van mobiele data en telefoniediensten op Curaçao. Nou, dat werd eens tijd. Ze gaan verschillende wijken en huishoudens bezoeken om onafhankelijk te meten of telecomaanbieders, zoals Flow en Digicel, daadwerkelijk leveren wat ze consumenten beloven. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten.
0: Nou ja, ik ben niet zo heel erg benieuwd eigenlijk. Ik denk dat ik het wel weet. Maar,
1: vertel, wat is de uitkomst?
0: Nou, daar ga ik hier niks over zeggen. Nee hoor, nee. Ik denk, we wachten de uitslag even af en dan gaan we het bespreken. Goed, Pepijn? Ik heb er een bepaald gevoel bij.
1: Laten wij zeggen dat de kwaliteit van het gebodene wel eens kan verschillen in kwaliteit.
0: Ja, en misschien is het heel fijn dat dat een beetje wordt onderzocht aan het licht komt. En wellicht dat ze daar dan wat aan kunnen veranderen. Want ik vind toch wel, ik zie in de appgroepen waar ik in zit, heel vaak wel mensen klagen over dat er weer geen verbinding is. Dat ze niet kunnen werken. Hebben jullie wel internet? En ja, er is echt wel, dat kan echt wel beter.
1: Ik ga geen namen noemen, maar ik heb 18 jaar bij provider X gezeten. Daar ben ik recent van gewisseld. Dat had nogal wat voeten letterlijk in de aarde, want ik woon op een berg. Daar kom je niet zomaar. Dus, en zij konden die lijn niet aanleggen als er niet onkruid weg was gehaald wat niet op mijn terrein stond. Kort verhaal lang. Dat heeft een half jaar gesteggel geduurd en veel geld voor de tuinman. Maar uiteindelijk ben ik dus naar provider Z gegaan in plaats van X.
0: Ja.
1: En sindsdien heb ik nul klagen.
0: Ja, precies.
1: Want ik heb echt een fantastische verbinding, snel internet en ik ben echt heel blij en tevreden. Het heeft nogal wat gekost qua tijd, moeite en uiteindelijk ook wel wat geld. Maar ik heb geen klagen meer over mijn internet. En dat is echt heel fijn.
0: Ik denk dat ik een vergelijkbaar verhaal heb. En ik ben inderdaad ook van X.
1: Naar van X naar Z gegaan.
0: Ja.
1: En binnenkort komt A. Dat is Aqualectra dan. Hè. Die komt er ook nog bij. En dan hebben we in ieder geval 3 aanbieders.
0: Weet je, concurrentie is goed. Dan moeten ze allemaal even de game opsteppen, zeg maar. Hè?
1: Tot slot, vandaag Insight. Dat zijn die mannen met die uitspraken, zoals Johan Derksen. Die zal in aanloop naar het wereldkampioensvoetbal voetbal uitzendingen maken op Curaçao. Dat zouden ze eerst tijdens het toernooi zelf doen, maar dat gaan ze nu voor het toernooi doen.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze komen vanuit daar. En hartstikke leuk. Volgens mij gaat het allemaal plaatsvinden bij Mondi. Daar gaan ze zitten. En wij hebben daar ook nog een leuk dominant aandeel in. Maar ik weet niet of ik daar al wat over mag vertellen.
1: Nou, voor mij wel. Het begint trouwens al over 12 dagen.
0: Ja.
1: De uitzending op Curaçao beginnen op 18 mei al. Dus ze zijn binnenkort hier, de mannen van VI.
0: Ja, hartstikke gezellig. En dat betekent dat de podcast van Gijp ook hier gaat plaatsvinden. Dus er komen een hoop leuke mannen met het hart op de tong deze kant op.
1: We houden je op de hoogte. Vanessa, tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Als je mij nou vraagt, wat zit jij nou keihard in de auto op? Nou, bijvoorbeeld dit Lola's team van de Shapeshifters. Het is eigenlijk bijna 8 minuten voor 1. Weet je wat? We gaan hem doen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag een heerlijk diner voor 2 bij dat schitterend gelegen landhuis Brakkeput Mijmij. Natuurlijk bekend vanwege zijn saladbar. Vanwege zijn lobster night op de donderdag, de first day. We gaan naar de oude vertrouwde TripAdvisor. En daar zien we, ik heb het laatst al een keer gezegd, hè. Vroeger moest je, als je een recensie schreef bij TripAdvisor, moest je een bepaald minimum aantal woorden hebben geschreven. Dat is bijvoorbeeld bij de Internet Movie Database nog steeds het geval. Maar dat hebben ze bij TripAdvisor blijkbaar afgeschaft, want ik zie tegenwoordig vrij kernachtige recensies. Hele kernachtige. Neem deze van Roger R. Prima gegeten. Alle 4 waren we tevreden. Ook zeer vriendelijke bediening. Punt. Dat was hem. Dan ga ik nog maar even door naar de recensie van Nicole O. Die zegt, heerlijk gegeten en zeer goed personeel. Mooie saladbar. Nou, Cathy, heerlijke buitenomgeving, serene sfeer en heerlijk eten met uitstekende service. Nou, dat zijn de recensies. Het is duidelijk, landhuis Brakkeput Mijmij. Je kan er heerlijk eten en je kan een hele korte recensie daarover schrijven.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ik heb dus geen flauw idee, daarom doen we hem gewoon nog een keer voor mij. En ook natuurlijk voor jou.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ik zou het knap vinden als je het weet. Ik quit playing games with my ears, zou ik bijna zeggen. 6751031. Dit is trouwens Quit Playing Games with My Heart. The Backstreet Boys. Even appen dus voor Landhuis Brakkeput Mijmij.

0: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
1: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Het historisch vertelcollectief Refabulation begint deze week met een eilandtour langs buurtcentra op Curaçao. Het collectief organiseert storytelling, muziek en publieksgesprekken over slavernij, geloof en vrijheid. De eerste presentatie is morgenavond, 7 mei, in Centro di Barrio Montaña, waar verhalen over de geschiedenis van Montaña worden verteld. De toegang is gratis. Buurtvereniging Oud-Jan Tiel heeft een inzamelingsactie gestart voor een juridische procedure tegen het geplande Pots Resort in Brakkeput. Het resort met 244 toeristische units stuit op verzet van bewoners door zorgen over verkeersdruk, infrastructuur en natuur. Er is 12.000 gulden nodig. Bijdragen kunnen via GoFundMe of de bankrekening van de vereniging. Dan nog internationaal nieuws. In Den Haag zijn 4 mannen aangehouden wegens het verduisteren van 8 miljoen euro aan coronasteun. Bij de aanhoudingen zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. De Nederlandse arbeidsinspectie ontdekte dat de verdachten, werkzaam bij 2 uitzendbureaus, onterecht subsidie aanvroegen terwijl hun omzet steeg. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven. Ted Turner, de grondlegger van de Amerikaanse nieuwszender CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. CNN was de eerste zender die 24 uur per dag nieuws uitzond. Turner wordt herinnerd om zijn invloed in de media en zijn inzet voor milieu- en vredesinitiatieven. Hij laat 5 kinderen, 14 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen na. De Nederlandse overheid heeft het contract met IT-bedrijf Solvinity met 2 jaar verlengd tot augustus 2028. Dit bedrijf verzorgt de IT voor Logius, inclusief de inlogdiensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de verlenging tegen te houden uit angst voor Amerikaanse toegang tot gegevens. Een rechter heeft echter beslist dat het contract mag doorgaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
4: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: En dit is Bob Seger, want die

0: Ja, de microfoon slaat er bijna over. Bob Seger, Against the Wind. Hij is namelijk jarig vandaag.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Was dan ook de live versie. Hij is op een aardige leeftijd inmiddels gekomen. Hij is 81. Er gaan geruchten over een comeback. Maar veel mensen zeggen, ja, hij is gewoon lekker aan het genieten van de rust. Daarmee zijn we natuurlijk midden in de...
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Bob Seger dus, want die is vandaag jarig. Je hoorde een van zijn allergrootste successen, Running Against the Wind. Hij is bekend ook van de all-time rock'n'roll night moves. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht. Dat is niks. Ja, waar gaat het nummer over? Nou, het is een nummer over terugkijken, over de snelheid van het leven, over het besef dat niet iedereen die naast je loopt ook echt met je meeloopt. De titel komt trouwens uit de jeugd van Seger. Hij was cross-country loper op de middelbare school en hij herinnert zich hoe hij wedstrijden liep recht tegen de wind in. En dat beeld is een metafoor voor het leven zelf. Centraal staat die ene zin: wish I didn't know now what I didn't know then. Zo'n regel die er bijna niet in had gezeten. Seger vond hem grammaticaal wat vreemd en twijfelde of hij wel slim genoeg klonk. Maar zijn band en vooral zijn vriend Glenn Frey van de Eagles smeekte hem om hem te houden. Het nummer is diep persoonlijk, werd mede geïnspireerd door een lange relatie van 11 jaar. De opname zelf was een proces van lange adem. Seger werkt bijna 2 jaar aan het album waar dit nummer op staat, geschreven door perfectionisme. Uiteindelijk werd het een gigantisch succes en stootte hij de wol van Pink Floyd van de eerste plek in Amerika. Wat gebeurde er nog meer op deze datum? Nou, de Rolling Stones brengen in Amerika de single Paint It Black uit. Dat wordt een wereldwijde nummer 1 hit. In 1978, op 6 mei, kwam de soundtrack van Saturday Night Fever uit. Begon een recordrun van 18 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië en 24 weken op nummer 1 in Amerika. Niet zo gek, want de Staying Alive staat erop. How Deep Is Your Love en Night Fever. In 2022 brengt Bad Bunny Un Verano Sin Ti, een zomer zonder jou, uit. Dat direct op nummer 1 debuteert in de Billboard 200. De album 200 is dat, hè? Het is pas het tweede volledig Spaanstalige album ooit dat de Amerikaanse albumlijst aanvoert. En op deze dag gebeurde er ook iets heel erg leuks in Florida. Mick Jagger schreef de tekst van I Can't Get No Satisfaction op die dag in amper 10 minuten, liggend bij het zwembad van het Jack Tar Harrison Hotel in Clearwater. Dat is in Florida. Het was 6 mei 1965. Keith Richards had gedroomd. Hij had die wereldberoemde gitaarriff gedroomd in dat hotel in Florida. Hij werd 's nachts wakker, nam het snel op met een cassettebandje, mompelde de titel I Can Get No Satisfaction en viel weer in slaap. Op die opname daarna is 40 minuten lang gesnurk te horen. Hij liet die gitaarriff 's ochtends aan Mick Jagger horen. Die pakte meteen pen en papier, ging bij het zwembad liggen en schreef de hele tekst in 1 ruk. In die tekst zit een van de meest gewaagde zinnen uit de rockgeschiedenis. Dat gaat over dat meisje on a losing streak. De tekst is: trying to make some girl who tells me, baby, better come back maybe next week. Can't you see I'm on a losing streak? En die losing streak is een verwijzing naar menstruatie. Meisje zegt eigenlijk: kom maar terug over een week, want nu ben ik ongesteld. Mick Jagger verpakte dat in straattaal van de jaren 60. Het duurde even voordat radiostations het door hadden. Maar toen zijn ze het nummer of niet gaan draaien of erin gaan knippen. En dat doen wij natuurlijk niet.

0: Dat nummer kwam dus vandaag op deze dag tot stand. Hè, in 6 mei 1965. De Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Mark Bryan, die is van Hootie en de Blowfish. Die is 59 jaar geworden. En Mary McGregor. Bekend van Torn Between Two Lovers. Daar gaan we. Oh nee, Mary toch nog niet. Ze is 78 geworden. En dit was toendertijd haar grote wereldhit. Die is dus vandaag 78 geworden. En we kijken ook naar iemand die helaas is overleden. En dan hebben we het over Errol Brown. De voorman, de kenmerkende voorman van Hot Chocolate. Hij overleed in 2015 op 71-jarige leeftijd. Een van hun wereldhits, want ze waren überhaupt heel succesvol, is You Sexy Thing. Errol Brown schreef dat voor zijn vrouw Jeanette. Hij wilde iets maken dat hij nog nooit had gedaan. Een vrolijk, optimistisch liefdeslied. Want veel van hun nummers zijn klinken heel vrolijk, maar zijn qua tekst vooral wat melancholisch. Maar hier zingt hij dus I Believe in Miracles, Where Are You From, You Sexy Thing. Opmerkelijk genoeg was dat nummer oorspronkelijk niet eens bedoeld als hit. Het stond gepland als B-kantje van een single die nauwelijks aandacht kreeg. Tot iemand bij de platenmaatschappij dacht, hey, hallo, dit moet de A-kant worden. Het nummer werd een wereldhit en bleef dat letterlijk decennia lang. Het is het enige lied dat in de jaren 70, 80 en 90 in de Britse top 10 stond. Mede dankzij films, reclames en natuurlijk de Full Monty. Producer Mikey Moss geloofde aanvankelijk niks van dit nummer. Hij vond het veel te vrolijk voor de stijl van de band. Maar ja, het werd dus een heel groot succes. Hij schreef het samen met zijn bassist en het was hun eerste echte happy song. Tussen 1970 en 1984 had Hot Chocolate trouwens elk jaar minstens één hit. En dat is een zeldzame prestatie.

0: 1975.
1: Ja, dat jaar, dat was een raar jaar in Nederland. Dat was goed nieuws, de autogordels. Dit kan je je bijna niet meer voorstellen, maar de autogordels werden verplicht. Daarvoor waren er heel veel mensen die geen autogordel droegen. En ik kan mij nog herinneren dat mensen toen, oudere mensen om mij heen, zeiden... ja, nee, ik vind dat knellen, ik vind dat vervelend zitten. Maar in juni 1975 werden de autogordels in Nederland verplicht. Op 25 november werd Suriname onafhankelijk. Dat was een historisch moment, maar had ook een gevolg. Heel veel Surinamers gingen naar Nederland. En in december sloeg de terreur toe. De bijna vergeten treinkaping bij Vijster. Je hebt nog een kaping, die is heel bekend geworden. Die was in 1977, de kaping bij de Punt. Maar dit was in Vijster. Duurde van 2 december tot 14 december 1975. Al op de eerste dag van de kaping werden 3 mannelijke gijzelaars doelbewust doodgeschoten. Ze waren volstrekt willekeurig gekozen. En dat zorgde natuurlijk voor een hele grote schok. De kapers wilden laten zien dat ze bereid waren geweld te gebruiken. Dat was de eerste Zuid-Molukse treinkaping in Nederland. Donderdag 4 december, Nederland is al 2 dagen in de ban van die treinkaping, dringen 7 jonge Zuid-Molukkers het Indonesische consulaat in Amsterdam binnen. Die actie is volstrekt impulsief en nauwelijks voorbereid. Bij aankomst in Amsterdam vragen ze bij de VVV waar dat consulaat zich bevindt. Binnen gijzelen ze ruim 40 mensen, diplomaten, medewerkers van een reisbureau en kinderen van een inpandig schooltje. Een gijzelaar probeert te ontsnappen door uit een raam op de 3e verdieping te springen en komt daarbij om het leven. Het loopt al snel uit de hand. 15 dagen lang verandert Amsterdam in een oorlogsgebied. Militairen en tanks bepalen het straatbeeld en regelmatig klinken er schoten. De internationale pers komt massaal op het gebeuren af. Na intensieve onderhandelingen beëindigen de actievoerders in Amsterdam op vrijdag 19 december hun bezetting. Het was een bewogen jaar, dat 1975 was ook natuurlijk het einde van de Vietnamoorlog. Waar luisterden we nou massaal naar? Nou, naar deze hit. Rod Stewart. Natuurlijk met Sailing, een monsterhit. Vooral buiten Amerika, maar in Groot-Brittannië was de best verkochte single van het hele jaar 75.

0: 70.
1: Dat Sailing was een van de weinige nummers die Rod Stewart ooit nuchter opnam. Hij stond bekend om zijn drankje voor of tijdens de opnames. Hij zei zelf, my thing was always to have a little tipple before I sang. Even now I have a little taste. He, dus hij, ik had altijd de gewoonte om een klein glaasje te nemen voordat ik zong. Zelfs nu neem ik nog wel eens een slokje, maar bij Sailing kon dat niet. Die opnames vonden plaats in Muscle Shoals, de bekende studio's in Alabama. En daar was geen alcohol beschikbaar, dat is namelijk een dry county. En toch weer het een van zijn grootste hits. Waar keken we naar? Nou, hiernaar. Ja, Jaws van Steven Spielberg. Als de eerste echte blockbuster brak ongeveer alle records en creëerde een muzieksensatie rondom de soundtrack die je net hoort. Natuurlijk One Flew Over the Cuckoo's Nest van Milos Forman. Die sleepte 5 Oscars binnen, inclusief beste film, met een iconische rol van Jack Nicholson. The Rocky Horror Picture Show Dog Day Afternoon. Spannende, realistische bankovervalfilm met Al Pacino. En Shampoo met Warren Beatty. En we keken massaal wereldwijd naar All in the Family. Natuurlijk met Archie Bunker. En dit was een hele grote hit. Love Will Keep Us Together van Captain en Tennille. Het was de Grammy-winner voor Record of the Year. Nummer is een ode aan de eeuwige liefde. Maar Tony en Daryl gingen in 2013 uit elkaar na 39 jaar huwelijk. En Tony zei later openlijk dat ze zich eigenlijk nooit echt geliefd voelden.

Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt, hij bonkt, hij stinkt. Maar jij? Jij kiest voor Multimart. De witgoedspecialist van Curaçao. Al 10 jaar lang. En omdat

0: Nossa alegria, tudo é único paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire Marine Show in de haven.
0: Exclusively available at the Wine Factory.
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village.

0: Zondagavond Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Venezuela wijst Roel Internationaal Hof af in conflict met Guyana. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Venezuela heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat het hof geen bevoegdheid heeft in het grensconflict met Guyana over het olierijke Essequibo-gebied. Dat gebied beslaat ongeveer 70% van Guyana en is rijk aan olie, gas en andere grondstoffen. Guyana stapte in 2018 naar het Internationaal Gerechtshof om een grensakkoord uit 1899 officieel te laten bevestigen. Venezuela noemt dat akkoord echter frauduleus en vindt dat het conflict via directe onderhandelingen moet worden opgelost. En de regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer willen de samenwerking rond het financieel beheer van het land verbeteren. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering in de Staten over de afgekeurde jaarrekening van 2023. Minister van Financiën Charles Cooper zegt dat beide partijen hebben afgesproken om vaker overleg te voeren en eerder informatie met elkaar te delen. Volgens de minister moet dat zorgen voor minder misverstanden en betere controle van de overheidsfinanciën. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goede woensdag.

0: Inner City, natuurlijk met Good Life.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. Het is, wat is het eigenlijk, bijna 16, bijna 15 minuten voor 2. We gaan het Feel Good nieuws doen.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een simpele gewoonte kan een verrassend sterke bescherming bieden voor onze hersenen op latere leeftijd. Dat blijkt uit een groot Japans bevolkingsonderzoek dat onlangs is verschenen in het vakblad Journal of Epidemiology and Community Health. Ruim 11.000 Japanners van 65 jaar en ouder werden 6 jaar lang gevolgd. De onderzoekers keken hoeveel mensen zelf een maaltijd bereiden. Vanaf scratch, hè? Dus niet alleen opwarmen of afhalen, maar gewoon vanaf het begin. Wie minstens 1 keer per week zelf kookte, bleek gemiddeld 30% minder kans te hebben om dementie te ontwikkelen. Bij mannen was het risico 23% lager, bij vrouwen 27%. Voor mensen die weinig kookervaring hadden of nauwelijks voor zichzelf hadden gekookt in de jaren daarvoor, was het effect nog groter. Maar liefst 67% minder risico op dementie. Waarom werkt koken zo goed? Het is een complete breinoefening. Je moet plannen, ingrediënten kiezen, snijden, kruiden, timing in de gaten houden. En daarnaast het voordeel van zelf koken. Je eet vaak gezonder. Al die factoren bouwen samen een cognitieve reserve op die de hersenen langer fit houden. Het mooie is dat het effect blijft bestaan, ook als je verder al een redelijk gezonde leefstijl hebt. En je hoeft niet een dagelijkse chef-kok te worden. 1 keer per week voor jezelf koken, een eenvoudige maaltijd bereiden, is al voldoende. De onderzoekers besluiten met een hoopvolle oproep: het creëren van een omgeving waarin ouderen zelf kunnen koken kan een belangrijke rol spelen bij de preventie van dementie. Dus als je tot die mensen behoort die water nog laten aanbranden, probeer het toch eens. Ga in ieder geval 1 keer per week een maaltijd voor jezelf of voor je geliefden bereiden. Er is een beroemde anekdote over de groep Chic. Hun hit, The Freak, Le Frique, ontstond indirect door een soort van mislukte avond. Nadat ze niet werden toegelaten tot Studio 54, gingen Nile Rodgers en Bernard Edwards naar huis om dan maar zelf wat eten te gaan maken en muziek te maken. Uit die frustratie, een paar drankjes in de keuken en lekker koken, ontstond een van de grootste disco-klassiekers aller tijden. Ah.

De friek van Chic natuurlijk. Gemaakt tijdens het koken. En koken is goed voor je hersenen. En naar Chic luisteren is volgens mij goed voor je humeur. Het is 9:09, zometeen natuurlijk Marissa, dan Vanessa en dan is Meindert Manshander. En we hebben op de woensdag altijd intensief app-contact over wat ga je vanavond doen in de Alpha Bed Show. Nou, het is moederdag, hè, zondag, dus het thema is natuurlijk moeder. Nou, je hebt heel veel nummers trouwens met moeder. Je hebt Sylvia's Mother bijvoorbeeld van Dr. Hook en de Medicine Show. Your Mother Should Know van The Beatles. Je hebt zelfs een groep met Mother erin, hè? Mother's Finest. The Rolling Stones, Mother's Little Helper. Een van mijn favoriete ABBA. Dus Your Mother Know. Maar ik ga draaien een opmerkelijk getiteld nummer van Queen. Tie Your Mother Down, oftewel bind je moeder vast. Ja, dat klinkt een beetje raar. Dat gaat over de tienerfrustratie en rebellie tegen bemoeizieke ouders. Brian May schreef het nummer. Het gaat over een jongen die wil een meisje versieren met haar alleen zijn, maar dat mag van haar ouders niet, die staan in de weg. De tekst is een beetje een soort fantasie over hoe je die ouders dan moet uitschakelen om privacy te krijgen. Tie your mother down. Bind je moeder vast. En lock your daddy out. Sluit je vader buiten. Dat is Queen. En ook meteen mijn bijdrage voor de moederdagshow van vanavond. De Alphabet Show. Thema moeder. En hier is Queen. Met lekker snoeihard Queen gitaarwerk. Natuurlijk van de man die het nummer ook schreef, Brian May. En daarmee ben ik gekomen aan een eind van mijn twee uurtjes. Ik vond het weer uitermate prettig. Laten we het morgen weer doen. Ik zou zeggen van 12 tot 2 een hele fijne middag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar

0: bij. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Jean-Julien Royer en zijn Amerikaanse dubbelpartner Theodore Weingar hebben de kwartfinales bereikt van het Wuxi Open toernooi. Ze wonnen in de achtste finales in twee sets van de Chinezen Sun Fajing en Yao Jizeng. Royer en Weingar spelen morgen tegen het Japanse duo Toshihide Matsui en Akira Santillan. De regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer willen de samenwerking verbeteren rond financieel beheer. Minister van Financiën Charles Cooper zegt dat ze vaker gaan overleggen en eerder informatie delen. Dit moet leiden tot minder misverstanden en betere controle van overheidsfinanciën. Een nieuw verbeterplan is goedgekeurd en richt zich op sterkere interne controles en meer transparantie. Dan nog internationaal nieuws. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. In Den Haag zijn vier mannen aangehouden wegens het verduisteren van 8 miljoen euro aan coronasteun. Bij de aanhoudingen zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. De Nederlandse arbeidsinspectie ontdekte dat de verdachten, werkzaam bij twee uitzendbureaus, onterecht subsidie aanvroegen terwijl hun omzet steeg. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven. Ted Turner, de grondlegger van de Amerikaanse nieuwszender CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. CNN was de eerste zender die 24 uur per dag nieuws uitzond. Turner wordt herinnerd om zijn invloed in de media en zijn inzet voor milieu- en vredesinitiatieven. Hij laat 5 kinderen, 14 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen na. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Sanisil en Keukenseal zijn verhaal.

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenzeel aan de Siruloraweg 205.
1: Bij Mundomio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
2: En hier is Madonna met Like a Prayer.
1: Ben

Bon Jovi met A Bed of Roses hoor je op Paradise FM. Nou, een hele goede woensdagmiddag. Ja, we zijn alweer het midden van de week. Ja, daar zijn we alweer aangekomen. Het gaat snel. Ik heb echt het idee sinds ik op Curaçao woon... dat de tijd zo ongelooflijk snel gaat. Ja, waar ligt het aan? Misschien doe ik gewoon heel veel leuke dingen hier. Of ja, word ik ouder? Volgens mij, hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd ook gaat. Nou, daar kom ik nu een beetje in. Ja, dan, elke keer dan denk ik, jeetje, wat gaan die weken ook weer snel? Nu zijn we weer op het midden, morgen is al donderdag. Dan is het alweer weekend, jeetje, het gaat zo snel. Nou, in ieder geval een hele fijne woensdagmiddag. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. Ja, Vanessa Werkhoven schrijft natuurlijk bij me aan. En daarnaast heb ik nog heel veel leuke muziek voor je klaarstaan. Zoals hier Bruno Mars met...

0: van Louis Guerra hoorde hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Robbie Williams en Maroon 5.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
0: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
5: Venezuela wijst rol internationaal hof af in conflict met Guyana. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Venezuela heeft bij het internationaal gerechtshof in Den Haag verklaard dat het hof geen bevoegdheid heeft in het grensconflict met Guyana over het olierijke Essequibo-gebied. Dat gebied beslaat ongeveer 70% van Guyana en is rijk aan olie, gas en andere grondstoffen. Guyana stapte in 2018 naar het internationaal gerechtshof om een grensakkoord uit 1899 officieel te laten bevestigen. Venezuela noemt dat akkoord echter frauduleus en vindt dat het conflict via directe onderhandelingen moet worden opgelost. En de regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer willen de samenwerking rond het financieel beheer van het land verbeteren. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering in de Staten over de afgekeurde jaarrekening van 2023. Minister van Financiën Charles Cooper zegt dat beide partijen hebben afgesproken om vaker overleg te voeren en eerder informatie met elkaar te delen. Volgens de minister moet dat zorgen voor minder misverstanden en betere controle van de overheidsfinanciën. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
7: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
9: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
10: Wij produceren
9: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
10: Die elk project sterker maken.
9: Ook verkrijgbaar
10: cement en steenslag. Zoek ons online op

Ja, heb jij nou ook heel veel zin om gewoon eventjes lekker te gaan dineren, lekker uit eten te gaan? Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. We spelen namelijk straks weer de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor restaurant Landhuis Brakkeput Mai Mai. Ja, dat is een mond vol, maar waarschijnlijk ken je het wel. En ken je het niet, ja, dan moet je er zeker een keertje heen. Ze hebben echt een heerlijke menukaart. Lekker vis, lekker vlees uit een houtkoolgril. En je weet gewoon, die smaak is dan echt onwijs lekker. Van zo'n grill, ja, fantastisch. Ze hebben lekkere salades van hun bekende saladebar. Ja, dat zit allemaal inbegrepen bij het hoofdgerecht. Maar ja, hiervoor hoef je niet te betalen. Want je kan hem winnen. Ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor te doen. Ik heb straks een vraag voor je klaarstaan. En je hoeft alleen maar eventjes een berichtje te sturen met het antwoord naar het nummer wat ik straks ga zeggen. En wie weet ben jij binnenkort wel lekker aan dineren. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Nou, ik gooi eerst nog even een liedje tussendoor, maar straks spelen we weer de muziekquiz.

0: Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan. We gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Landhuis Brakkeput Mei Mei. Ja, en hoe makkelijk is het om een etentje te winnen? Nou, heel makkelijk. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. En je hoeft alleen maar eventjes het antwoord op te sturen. En wie weet, ja, maak je wel kans om deze heerlijke dinerbon te winnen. Nou, ik ga hem instarten. Daar komt hij.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Oeh, ja, dat was hem al. Weet je het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-103.

0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
5: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostatopa.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Jean-Julien Royer en zijn Amerikaanse dubbelpartner Theodore Weiniger hebben de kwartfinales bereikt van het Wuxi Open toernooi. Ze wonnen in de achtste finales in twee sets van de Chinezen Sun Fanying en Yao Jizeng. Royer en Weiniger spelen morgen tegen het Japanse duo Toshihide Matsui en Akira Santillan. De regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer willen de samenwerking verbeteren rond financieel beheer. Minister van Financiën Charles Cooper zegt dat ze vaker gaan overleggen en eerder informatie delen. Dit moet leiden tot minder misverstanden en betere controle van overheidsfinanciën. Een nieuw verbeterplan is goedgekeurd en richt zich op sterkere interne controles en meer transparantie. Dan nog internationaal nieuws. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. In Den Haag zijn 4 mannen aangehouden wegens het verduisteren van 8 miljoen euro aan coronasteun. Bij de aanhoudingen zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. De Nederlandse arbeidsinspectie ontdekte dat de verdachten, werkzaam bij 2 uitzendbureaus, onterecht subsidie aanvroegen terwijl hun omzet steeg. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eye candy.

0: en spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Ik ben bijna jarig.
4: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
3: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
4: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
5: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
3: Helemaal toppie.
6: Ribe Luca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
3: Ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle boord.
7: Nu Marisa Wildeboer.
9: En hier is Dance Little Sister.

Straks weer tijd voor de kletspotvraag. Ja, inmiddels toch wel een soort van vast rubriekje. Ja, dat is er zo een beetje ingerold. In eerste instantie toen ik nog geen radio maakte. Toen werkte ik al wel bij Paradise, maar toen maakte ik nog geen radio. Toen kwam ik af en toe bij Vanessa Werkhoven in haar show om een vraag te beantwoorden. En nu ik natuurlijk zelf mijn show heb, dacht ik, nou, die zetten we eventjes door. En het zijn hele leuke vragen. Het zijn ook vragen die je eventjes toch wel aan het denken zet. We hadden eergisteren de vraag, wat vind je van de doodstraf? En gisteren hadden we de vraag, wat was het? Ja, als je een half jaar in de gevangenis zou zitten, wat zou je dan doen? Nou, het zijn toch wel vragen die altijd leuk is. Dus ik ga haar er straks bijroepen

0: iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven.
1: Hallo Marissa.
0: Hallo, een hele goede woensdagmiddag.
1: Ja, lekker hè, woensdag alweer.
0: Ja, nou echt ongelooflijk. Ja, ik zei al, of het ligt eraan dat ik ouder word, dat het zo snel gaat. Of het is gewoon wat Curaçao met je doet.
1: Nee, dat komt omdat je ouder wordt.
0: Ja, hè, dan gaat het gewoon sneller.
1: Ja, oh, dat is eigenlijk een deprimerende gedachte.
0: Ja, dus ik moet eraan toegeven.
1: Je hebt steeds minder, want voor mij gaat het. Het vliegt voorbij en ik ben natuurlijk gewoon een stukje ouder nog. Dus ja. Het einde van het leven is kort.
0: Oh jeetje, nou lekker. Mooi begin. We gaan de kletsen vragen bijpakken.
1: Dus we moeten ervan genieten.
0: Oh, dat is waar. Ja. Ik heb weer een vraag.
1: Yes.
0: Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Heb jij een wens die niet realistisch is, maar je hoopt toch dat het ooit gaat gebeuren?
1: Wat een goede vraag. Ik geloof niet in niet realistisch. Ik denk dat alles kan.
0: Ja. Ja,
1: ik weet dat ik op een gegeven moment zat ik met mijn oudste dochter in de auto. En met iemand die op dat moment ook bij ons logeerde. Hè. Die was dus op vakantie, een gast.
0: Ja.
1: En Luca die zei toen, als ik straks het huis uit ga, dan wil ik graag een huisje hier. Toen dacht ze nog dat ze op Curaçao zou blijven wonen. Aan het Spaanse water en lalala. Ze had het helemaal voor zich gezien.
0: Ja.
1: En toen zei onze gast, die zei toen, nou wat mooi, je mag altijd dromen. En toen keken Luca en ik elkaar aan. Zo van, nee.
0: Huh?
1: Nee, alsof het niet realistisch genoeg was.
0: Oh zo.
1: Tuurlijk mag je altijd dromen. Maar het kwam eruit alsof ze van, het zal een droom blijven.
0: Ja.
1: En zo zitten wij niet in elkaar.
0: Nee, alles
1: dus
0: kan.
1: Alles kan, ja. Dus wat dat betreft, daar ga ik niet in mee. Nee.
0: Oké, en iets wat gewoon echt niet kan als in,
1: vliegen.
0: Zoiets. Nou, daar zat ik aan te denken, ja. Dus echt iets onrealistisch wat wij mensen niet kunnen.
1: Ja.
0: Maar waarvan je dan toch denkt, nou, dan zou ik dat toch wel willen hebben. Superkracht.
1: Maar daar hebben we het over gehad. Hè?
0: Ja, dat is waar.
1: En toen
0: zei
1: ik van, ik zou wel willen weten wat mensen denken.
0: Ja.
1: Dan kom ik daar weer op uit. Maar laten we anders gewoon het zo invullen. Ja, sorry hoor, ben ik weer lekker dominant. Ja. Ga ik jouw vraag veranderen. Maar stel je voor dat we het zo doen. Gewoon een droom. Droom, punt. Die misschien wel uitkomt.
0: Ja.
1: Even kijken, wat zou dat dan zijn? Jeetje! Ja, weet je,
0: het is echt.
1: Jij stelt altijd van die moeilijke vragen. En dan moet ik dan. Ik heb dan tijd nodig om na te denken.
0: Ja, klopt.
1: Geef eerst even jouw antwoord dan.
0: Nou ja, iets onrealistisch. Ik zou gewoon heel graag onder water adem willen halen.
1: Ja.
0: Of als in niet met een tank en zo. Het kan natuurlijk. Maar gewoon echt, dat lijkt me fantastisch.
1: Ja. Ja,
0: de oceaan is echt prachtig. Ik duik hier. Ja, het is echt ongelooflijk mooi hier. Het is toch fantastisch dat je het water ingaat. En dat je gewoon nooit hoeft na te denken, ik moet even naar boven om adem te.
1: Ja, nee, dat is. Ja, zeker.
0: En dat moet wel.
1: Ja, ik heb niet zo heel veel met de nieuwsgierigheid naar de onderwaterwereld.
0: Nee, dat weet
1: terwijl ik
0: nee.
1: wel denk dat op het moment dat ik het wel echt een keer meemaak, dat ik denk, oh mijn god, dit had ik vaker moeten doen of eerder moeten doen.
0: Ja.
1: Als ik iets zou mogen kiezen wat niet bestaat, maar wat ik wel zou willen, dan is het een knop. Ik wil een knop. En als ik op die knop druk, dan kan ik gewoon iets wat ik wil.
0: Een wens,
1: dus,
0: of wat?
1: Dus gewoon van, de situatie waar ik in zit, dat ik denk, ik heb wel eens dat ik denk, had ik maar een knop dat ik erop druk en dat ik hier nu uit ben. Uit deze situatie. Of had ik maar een knop en dat ik...
0: Dus je hebt een knop voor alles eigenlijk?
1: Gewoon een knop.
0: Ja.
1: Dus gewoon, en misschien moeten we het een beetje realistisch houden. Want, je hebt die knop en dan mag je in totaal in je leven 10 keer opdrukken.
0: Maar dan mag je dus wensen wat je wil.
1: Ja.
0: Maar dan is het toch eigenlijk, zijn het toch eigenlijk 10 wensen in plaats van 1 wens?
1: Ja, maar die ene wens is dat ik dan die 10 heb.
0: Ik vind het heel goed uitgedacht.
1: Giro! Nee,
0: nou, ik vond het weer een bijzondere vraag. Deze was weer wat minder zwaar beladen dan de vorige vragen.
1: Ja, het zet je wel aan het denken. Hè? Waarschijnlijk heb ik straks een veel betere nog. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Dan mag je het in je eigen...
1: Ja,

0: thuisfm.cw.
1: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivies Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivies Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Venezuela wijst Rol Internationaal Hof af in conflict met Guyana. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Venezuela heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat het hof geen bevoegdheid heeft in het grensconflict met Guyana over het olierijke Essequibo-gebied. Dat gebied beslaat ongeveer 70% van Guyana en is rijk aan olie, gas en andere grondstoffen. Guyana stapte in 2018 naar het Internationaal Gerechtshof om een grensakkoord uit 1899 officieel te laten bevestigen. Venezuela noemt dat akkoord echter frauduleus en vindt dat het conflict via directe onderhandelingen moet worden opgelost. En de regering van Curaçao en de Algemene Rekenkamer willen de samenwerking rond het financieel beheer van het land verbeteren. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering in de Staten over de afgekeurde jaarrekening van 2023. Minister van Financiën Charles Cooper zegt dat beide partijen hebben afgesproken om vaker overleg te voeren en eerder informatie met elkaar te delen. Volgens de minister moet dat zorgen voor minder misverstanden en betere controle van de overheidsfinanciën. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw. Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd.

0: helpen met het maken van de juiste keuze. Want bij Sanisil en Keukenseal zijn de mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenseal aan de Siru-Loraweg 205.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Dit is Paradise FM.
4: Marisa Wildeboer.
5: En hier is Billy Joel met We Didn't Start a Fire.

Nou, er draait tegenwoordig een hele bijzondere film hier op Curaçao. Namelijk de film Michael. Nou, dat is het verhaal van Michael Jackson. Van de Jackson 5. Tot zijn enorme doorbraak in de jaren 80. En alles wat daarna is gebeurd. En wat dus heel erg bijzonder is, is dat de hoofdrol, die wordt gespeeld door zijn neef. En hij lijkt er dus qua stem, dans en uitstraling heel erg op. Nou, ik moet zeggen, ik moet hem nog kijken. Maar ik hoor echt om me heen echt al heel erg veel enthousiaste verhalen erover. En dat ik hem zeker moet gaan kijken. Dus ik dacht, dit is een mooi bruggetje naar Michael Jackson met David.

Michael Jackson met They Don't Care About Us hoorde hier op Paradise FM. Het zit er voor mij alweer op. Ik zit morgen natuurlijk weer voor je klaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en veel plezier bij de show van Vanessa.

vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's. Is daar jij de held die daar... Multimark!

0: 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

onderhoud. Maak indruk, zorg voor rust en laat je merk opvallen. Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info: mammoetprinting.com.

0: Harry Winterzijk en dit is het nieuws.
1: Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laadt bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. In Den Haag zijn 4 mannen aangehouden wegens het verduisteren van 8 miljoen euro aan coronasteun. Bij de aanhoudingen zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. De Nederlandse arbeidsinspectie ontdekte dat de verdachten, werkzaam bij 2 uitzendbureaus, onterecht subsidie aanvroegen terwijl hun omzet steeg. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
5: PMI Curaçao, the property management people.
6: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in 1 keer zien en ervaren.
8: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu, Werkhoven werkt ook.
10: Nou ja, zijn we alweer begonnen met een middag.

Mark Morrison, Return of the Mac op Paradise FM. Het is alweer 4 uur geweest, 11 minuten over. Ongelooflijk, een hele goede middag. Hallo, het is weer tijd voor mij om over te werken. Ja, ik ga echt dik overwerken vandaag. Ja, ik ben tot 7 uur ben ik hier bij je, gezellig. Ja, met werk over, werkt over. Maar daarna blijf ik nog even zitten, want dan schuif ik bij Meindert aan. Ik ben vanavond Meinderts vriend, want ja, goed, daar hebben we het later over. En we hebben het thema, is natuurlijk moederdag. Hè? En daarom dacht Meindert, ik vraag een moeder. Ja, nou ja, deze moeder blijft vanavond gewoon iets langer bij de kinderen weg. Ik vind het ook gezellig, dus we zitten hier tot 9 uur in totaal. En over moederdag gesproken, ja, dat komt er natuurlijk aan. En er komt dus ook in het thema een hele mooie voorstelling. Tenminste, ik denk dat het een mooie voorstelling is. Theaterhuis Plot heeft namelijk een voorstelling geschreven over moeders en dochters. Hartstikke leuk. Ik ga daar zo meteen eventjes met Carlijn over bellen. En verder heb ik natuurlijk nog een lekker dinertje wat ik weg ga geven rond 7:50. Als je meespeelt met de muziekquiz, dan maak je daar kans op vandaag. Een diner voor 2 bij Brakkeput Mei. Verder schuift de organisatie van Soul Beach bij me aan. Want er komt weer een tof festival aan. Jawel, we krijgen er nog een mooi festival bij. Een festival wat hopelijk ook veel internationaal publiek gaat trekken. Grote internationale artiesten gaan er staan. 20 tot en met 25 mei gaat dit plaatsvinden. En ik spreek hierover zometeen met de organisatie. Verder spreek ik natuurlijk ook zoals iedere woensdag met de leukste voetbalvrouw van het eiland. En ook de enige, geloof ik, Magali Goree. De leukste dierenarts van het eiland, Odette Doest. En nou ja, goed, aan het einde van de show schuift Meindert nog even bij me aan om ja, het stokje door te geven voor de Alphabet Show. Zo komen wij deze uren echt wel door. Het is ongelooflijk, ja. En ik heb er zin in ook. Tussendoor draaien we hier en daar ook nog wat lekkere muziek. Zoals deze van Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover.

0: Muziekquiz.
1: Vandaag, als je meespeelt met de Muziekquiz, kans op een lekker diner voor twee bij Brakkeput Mei. Hartstikke fijn om daar eventjes lekker tot jezelf te komen, tot elkaar te komen, heerlijk in gesprek te gaan onder het genot van lekker eten en drinken. Jawel, het kan zomaar van jou zijn, maar je moet wel eerst meespelen met de Muziekquiz, anders dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Luister even goed.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Zo klinkt hij ook wel heel erg leuk, zeg. Ja, nee, ik denk dat deze te doen is. Ik vind hem leuk achterstevoren. Welk nummer is dit en van welke band? Als je het weet, mag je het even naar mij appen. 675-1031. En misschien bel ik jou dan rond 6:50 terug om jou hartstikke blij te maken met een lekker diner voor twee bij Brakkeput.

0: via paradisefm.cw. Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdagdeals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna Card bij Building Depot.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: op 5.
1: Curaçao ontvangt na 10 jaar weer een reusachtige olietanker. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Na bijna 10 jaar heeft opnieuw een Very Large Crude Carrier, een van de grootste olietankers ter wereld, aangelegd in de Bullabai. De Lucky Carrier ligt bij de faciliteiten van overheidsbedrijf Toolbase om bijna 2 miljoen vaten ruwe olie te laden. De olie wordt vanuit de opslagtanks in Bullabai verscheept naar onder meer China, India en Europa. Volgens Toolbase en dochtermaatschappij CRU is de komst van het megaschip belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op het eiland. De laatste keer dat zo'n grote olietanker Curaçao bezocht was in 2016. Het schip is ongeveer 300 meter lang, vergelijkbaar met 3 voetbalvelden en kan miljoenen vaten olie vervoeren. En Jean-Julien Royer heeft samen met zijn Amerikaanse dubbelpartner Theodore Weingar de kwartfinales bereikt van het Wuxi Open toernooi. Het duo won in de 8e finales in 2 sets van de Chinese Song Fajing en Zhao Jieseng. De Curaçaose tennisser en zijn dubbelpartner waren vooral sterk op hun service en wonnen in totaal 12 games tegenover hun tegenstanders. Ook benutten ze 3 van de 5 breakpoints. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
2: Dit is Paradise FM.
3: Werkhoven werkt over.
4: En het is Cool and the Gang en Ladies Night.

0: Paradise FM. En je hoorde Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved. En over liefde gesproken, er is toch geen liefde groter dan de liefde voor mama. Ja, het is wel weer bijna moederdag, hè? Zondag, dan is het zover. En dan leggen we met z'n allen de moeders in de watten. En nou ja, goed, de moeders, de dochters natuurlijk ook. En de moeders, de kinderen. Ja, weet je, de moeders leggen de kinderen altijd in de watten. Maar over die moeders en die dochters, daar is een mooie voorstelling over gemaakt. Tenminste, daar ga ik vanuit. Theaterhuis Plot gaat een prachtige voorstelling op de planken brengen. En ik heb van Theaterhuis Plot Carlijn aan de lijn. Dag Carlijn.
1: Goedemiddag, Vanessa.
0: Goedemiddag. Ja, een voorstelling over moeders en dochters. Kleine stukjes wijsheid. Vertel.
1: Ja, klopt. En ja, hoe leuk is het omdat in het teken van Moederdag... heb jij ooit zo'n origineel cadeau aan je moeder gegeven?
0: Exact.
1: Een voorstelling. Een leuk uitje.
0: Hartstikke leuk. Hey, en dit is een voorstelling over moeders en dochters. En er zitten ook best wel wat moeders en dochters in de cast. Of
1: zeker.
0: Hoe heb je dit samengesteld?
1: Nou, we hebben een auditie gehouden. Ja. En het zijn in totaal 18 moeders en dochters van Curaçao die meedoen. En ja, dat is de hele club bij elkaar. En we spelen 22 en 23 mei in het Normen de Palm Theater.
0: Mm-hmm.
1: Oude Luna Blauw Theater is dat, bij Keizershof.
0: Ja.
1: En ja, het is... Ik begin al te glimlachen als ik eraan denk. Het is gewoon iets heel... bijzonders geworden, omdat ik het dus ook met echte moeders en dochters heb gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, het is natuurlijk een thema waar je 8000 onderwerpen, scènes mee en over kan maken. Maar ik denk dat we een hele mooie selectie hebben gemaakt en dat er een dynamische voorstelling is ontstaan met verschillende genres, verschillende leeftijden, achtergronden en dat er daarmee een herkenningspunt is waar je naartoe kan gaan om dat stukje te herkennen wat er in gezinnen speelt en
0: ja.
1: Tussen die moeders en dochters.
0: Ik kan het me heel goed voorstellen. En wij hebben natuurlijk een kort gesprek ook gehad op de radio toen je bezig was met die audities. Hè, om een oproepje te doen voor mensen om auditie hiervoor te doen. En toen zei ik al tegen, of toen vroeg ik al aan je van... Ja, je hebt waarschijnlijk het idee wel van waar de voorstelling heen gaat. Misschien zelfs al een heel script geschreven. Maar er zal ongetwijfeld, zeker als je ook moeders en dochters gaat vinden om mee te werken, zullen daar ook verhalen ontstaan die je misschien weer kunt gebruiken voor de voorstelling. Wat kun je over dat proces vertellen? Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb één woord, dat is ontroerd.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk dit hele proces ontroerd geweest, omdat inderdaad die interactie, ik heb het met moeders en dochters gewerkt en ondanks dat we niet hun eigen verhaal hebben gebruikt, heb ik natuurlijk wel hun dynamiek meegenomen en ik heb hun allerlei vragen gesteld, dus er zitten bijvoorbeeld wel bijnamen, grapjes, woordjes, dingen in die dan wel van hunzelf zijn. Ondanks dat het verhaallijntje niet van hunzelf is.
0: Ja.
1: En daarmee zijn er gewoon herkenbare stukjes voor henzelf ook in verweven. Maar zijn er zeker ook situaties ontstaan die je van tevoren niet kunt bedenken. En dat is de magie van spel en regie en het idee combineren met de mensen die dan dat verhaal gaan vertalen.
0: Ja,
1: ja dat is gewoon mooi.
0: Ja,
1: mooi om te zien.
0: Zeker. En het is natuurlijk een ontzettend herkenbaar iets. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft wel een bepaalde band met haar moeder of haar dochter. Hè? Iedere moeder met de dochter. En er zijn, iedere relatie is natuurlijk anders. Maar er zijn ook heel veel situaties die gewoon ontzettend herkenbaar is. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat het ook een feest der herkenning is als je gaat kijken. Is dit ook een voorstelling die leuk is voor vaders om naar te kijken?
1: Zeker, ja. Dat hebben we er ook bij gezegd. Van, ja, weet je, het is natuurlijk moeders, dochters. Je hebt ergens een haakje waar je het aan hangt. Maar het gaat...

0: natuurlijk over opvoeden en over generaties. Dus ik denk juist dat het voor mannen en jongens heel erg leuk is. En ik zal een van mijn speelsters zei, ik zal je naam niet noemen, Emma, maar nou, het is toch gewoon leuk om een uur lang naar mooie vrouwen te kijken.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Alleen dat dus, al is een goede reden voor de vaders om ook te gaan.
0: Ja, het is een familievoorstelling, weet je. Dus het inderdaad, moeders, dochters, dat denk je, oh ja, is het dan alleen voor vrouwen? Nee, het is gewoon een familievoorstelling. Ik heb zelfs ook vrouwen die zeiden, ja, maar ik heb alleen maar jongens gekregen. Ik zei, maar je bent zelf toch een dochter?
1: Ja.
0: Dus. Dus dat, het is definitely gewoon voor iedereen. We hebben het leeftijdsadvies gezet op 9 jaar. Maar ja, weet je, als er iemand tussen zit, zegt, nou, mijn dochter van 8 heeft er helemaal zin in.
1: Ja.
0: Helemaal prima. Kom, hartstikke gewoon welkom.
1: Ja, nou, inderdaad een prachtig cadeau voor Moederdag. Dus de kaartverkoop is gisteren ingegaan, begrijp ik. Dus je kan lekker je kaartjes bestellen en dit dan zondag aan moeders geven. 22 en 23 mei spelen jullie in het Norman de Palm Theater om 8 uur. De deuren gaan open om 7:45. Waar kunnen we de tickets kopen?
0: Bij Mensings Caminada en online bij Caribbean Ticket Shop. En wat ook nog wel leuk is om te zeggen, is dat we zaterdagavond, dus na de tweede voorstelling, dat we dan bij Keizershof hebben we ook nog een hele leuke live band ingehuurd. En sluiten we af met een feestje.
1: Wat leuk zeg. Ontzettend leuk. Nou super. Ik hoop dat het hartstikke druk wordt. Maar dat denk ik wel. Want theater is altijd erg gewild op het eiland. Hè. Het is gewoon leuk als er weer een mooie voorstelling gemaakt is. Die we met z'n allen kunnen gaan kijken. En zeker als het zo'n ontzettend herkenbaar onderwerp is. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja, heel veel succes.
0: Dank je wel.
1: En toi toi toi alvast.
0: Dankjewel, Vanessa.
1: Doei, doei.
0: Doei.

Vitesse en Rosalind hoorde je op Paradise FM. We krijgen weer een dik vet festival. Tenminste, zo lijkt het. Jawel, want namen als Babyface, Jodeci, DJ Jesse, Jeff, DJ Spinderella. Ik bedoel, hallo. Ja, dat mag je denk ik nu al groots noemen. Het Soul Beach Music Festival 2026 gaat plaatsvinden op Curaçao. Dat zal ook gelijk de eerste keer zijn hier op het eiland. En ik heb zometeen hier in de studio de organisatie. Ik ga ze het hemd van het lijf.

0: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laat bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. In Den Haag zijn 4 mannen aangehouden wegens het verduisteren van 8 miljoen euro aan coronasteun. Bij de aanhoudingen zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. De Nederlandse arbeidsinspectie ontdekte dat de verdachten, werkzaam bij 2 uitzendbureaus, onterecht subsidie aanvroegen terwijl hun omzet steeg. Onderzocht wordt waar het geld is gebleven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
8: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
9: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport.
10: Holdings, Presidente, Peter Mai, Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
11: Nu, Werkhoven werkt over.
13: En het is tijd voor UB40.

0: en Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Get on your feet. Ik ben in afwachting van mijn gasten van vandaag. De organisatie van Soul Beach. Het eerste jaar dat het op Curaçao gaat plaatsvinden. Super spannend. Grote artiesten staan er gepland. Ik kijk er ontzettend naar uit. We gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar om de tijd eventjes op te vullen, geef ik jou nog één keer de kans.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dat is voor jou misschien een geluk bij een ongeluk, toch? Ja, wij wachten ondertussen hier op de gasten. En jij mag eventjes meespelen nog met een muziekquiz. Voor het geval je nog geen kans had gehad, luister even goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, het klinkt min of meer hetzelfde, maar dan met een andere tekst, zeg maar. Ja, zo zou ik hem ook wel uit mijn hoofd willen leren. Lijkt me op zich wel leuk voor in de karaokebar om... Sowieso. Dat je gewoon aankomt en dat je zegt... oké, ik wil dit nummer, maar speel hem even achterstevoren af. En dat je gewoon dat hele nummer achterstevoren doet. Ik vind dat wel een ding. Hoe cool zou dat nou zijn? Nou goed, daar gaat het verder even niet over. Waar het wel om gaat, is dat wij vandaag dus een dinertje weggeven. Voor twee bij Brakkeput Mei. Mocht je nou weten welk nummer ik zojuist achterstevoren afspeelde... laat het me even weten in de app. 675-1031. En misschien is dat dinertje dan straks helemaal voor jou. En voor iemand die je natuurlijk mee wil nemen, want het is voor twee. Ik heb hier Imagine Dragons voor je klaarstaan. En On Top of the World.

0: paradisefm.cw.
1: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Oh, voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.nl.

0: 6.
1: Jerita Vivas wint Premio Cola de Brot 2026. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Danseres en choreograaf Jerita Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. De prijs werd gisteren namens de Curaçaose regering uitgereikt. De Premio Cola de Brot is de hoogste culturele onderscheiding van Curaçao en wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars die een bijzondere bijdrage leveren aan kunst en cultuur op het eiland. Elk jaar staat daarbij een andere kunstdiscipline centraal. Dit jaar draaide de prijs om dans. Volgens de regering krijgt Jerita Vivas de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de ontwikkeling van dans op Curaçao. Met haar werk inspireert ze zowel jongeren als volwassenen om zich via dans te uiten en hun talent verder te ontwikkelen. En na bijna 10 jaar heeft opnieuw een Very Large Crude Carrier een van de grootste culturele onderscheiding van Curaçao en wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars die een bijzondere bijdrage leveren aan kunst en cultuur op het eiland. Elk jaar staat daarbij een andere kunstdiscipline centraal. Dit jaar draaide de prijs om dans. Volgens de regering krijgt Jerita Vivas de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de ontwikkeling van dans op Curaçao. Met haar

0: een Very Large Crude Carrier, een van de grootste olietankers ter wereld, aangelegd in Bullabai. De Lucky Carrier ligt bij de faciliteiten van overheidsbedrijf Toobase om bijna 2 miljoen ruwe vaten olie te laden. De olie wordt vanuit de opslagtanks in Bullabai verscheept naar onder meer China, India en Europa. Volgens Toobase en dochtermaatschappij CRU is de komst van het megaschip belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op het eiland. De laatste keer dat zo'n grote olietanker Curaçao bezocht was in 2016. Het schip is ongeveer 300 meter lang, vergelijkbaar met 3 voetbalvelden, en kan miljoenen vaten olie vervoeren. Ter voorbereiding zijn onderhoudswerken uitgevoerd aan de infrastructuur in Bullabai. Ook kregen medewerkers extra training voor het begeleiden van schepen van deze omvang. Daarnaast is samengewerkt met de loodsdienst om de tanker veilig de haven binnen te brengen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle
1: Berghoven werkt over.
3: Ik werk

0: Mark Elmond hier op 103.1 FM en Tears Run Rings. Ja, ik heb heel lang nagedacht over, tenminste regelmatig na zitten denken bij deze titel. Van waar gaat het nou over? Tears Run Rings. Maar volgens mij bedoelen ze dan de kringen onder je ogen, hè, als je te veel huilt. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil. We willen mooi blijven. We willen mooi blijven. Jong en strak. En nou heb ik toevallig iemand aan de lijn die hier ook toch volgens mij wel wat waarde aan hecht. Hè? Magali Goré.
1: Ja, we willen jongens strak blijven.
0: En zeker geen kringen onder onze ogen, toch?
1: Oh nee, de praat voor jezelf. Welke kringen? Waar hebben we het over? Nee, geen kringen.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval een hele goede foundation die daar erg goed tegen werkt. Maar verder is dat, goed. Het uiterlijk is toch wel belangrijk. Kijk, mensen zeggen altijd, het gaat erom wat er van binnen zit. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als vrouw vind ik het toch ook wel belangrijk om er goed uit te zien.
1: Nou, ik zeg het oog wel ook wel wat, hè? Kom op.
0: Ja, toch?
1: Wij hebben zo. Ik ben blij dat ik een vrouw ben, hoor.
0: Heerlijk.
1: Want je kan heel veel kan je verbloemen, hè? Met make-up, met haren, met een grotere nepstaart bij.
0: Ja.
1: Tegenwoordig rent iedereen naar Colombia als ze dat willen.
0: Als je heel extreem wil zijn. Ja. Gewoon lekker doen wat je wil. We kunnen er los in.
1: Make-up doet wonderen. Nou, en dan denk ik bij mezelf, nou, Ik kan eigenlijk geen ene lelijke vrouw verzinnen. Want iedereen kan er op zijn paas best uitzien. Kom op.
0: Ja, en ik vind juist ook die eigenheid heel leuk. He, ik hou heel erg van mezelf uiten in mijn kleding. En sommige mensen die denken, ja, ik ga me alleen uitdossen als ik naar een feestje ga. Nou, voor mij is iedere dag een feestje, hoor. Trek gewoon aan wat ik zin in heb.
1: Ik
0: Hey,
1: ik ga zelfs naar de gym in het feestje.
0: Ja, want jij bent onderweg naar een hele bijzondere nieuwe plek. Waar we dus ook weer kunnen gaan zorgen dat we er nog beter uit gaan zien, als ik het goed begrijp.
1: Nou, dat is iets. Dat is een premium lifestyle gym. Echt waar. Het is op Curaçao. Cornelis Bay. Of Cornelis Bay? Ja, Cornelis Bay Resort heet het. Ja, dat is Cornelis Bay. En de sportschool heet Elan Gym Wellness. Het is een wellness. Het is niet eigenlijk helemaal geen gym. Want het is een complete body. Hoe zeg je dat? Lifestyle body love movement is het.
0: Wauw.
1: Ik ben helemaal in. Ik ga mij compleet laten body scannen. Ja, dat vind ik een beetje eng, maar dat gaan we wel doen. En dan kom je achter allemaal dingen wat je dus het beste persoonlijk kan trainen, maar ook speciaal voor mij. Dus als ik met Dien zou gaan en we doen dezelfde scan, dan wordt het voor hem bepaald wat voor hem en zijn body en zijn results het beste is om te doen. En ook voor mij. En elke machine waar ik schijn te gaan, daar doe ik gewoon met zo'n bandje klik. En dan bekent hij, scant hij mij helemaal, alles wordt hem uit. Nou, ik ben helemaal enthousiast. Dus ik praat nu nog van de hak op de tak, want ik weet ook nog niet zo goed wat ik ga zien. Maar ik ben al geweest en het ziet er zo mooi uit. Het is niet alleen mooi, maar het is ook vrij zen. Ik heb begrepen dat de mensen aardig zijn. Het is natuurlijk brand new. Nou, daar houden we allemaal wel van.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk het eerste van het eiland. Niemand is like that. Dus concurrentie absoluut niet. Maar het is wel a way of life. Dat denk ik wel.
0: Dus
1: wel een way of life.
0: Voor iedereen wel een aanrader om daarheen te gaan. Kun je nog één keer zeggen hoe het heet? Dan pak ik het er even bij. Ik ben erg nieuwsgierig.
1: Ja. Het heet Elan Gym Wellness op Instagram. En het is een soft opening nu.
0: Ja.
1: En ik ga dat heel rustig eventjes op me in laten werken. Maar ik heb natuurlijk al een beetje research gedaan. En ik dacht bij mezelf, dit kan echt werken voor mij. Want soms kom je eens bij je gym en dan weet je helemaal niet wat je moet doen. En de personal trainers en al dat gezeur. En al die machines en al die beetje stoere guys, weet je. Of die hele mooie vrouw met die mooie billen. En je denkt, oh my god, wat doe ik hier?
0: Ja.
1: Mijn billen waren ooit mooi. Waarom ben ik hier? Ik ben helemaal depressief. Nee, dat hoeft niet. Want alles wordt voor jou persoonlijk aangepast. En het sfeertje is ook een beetje anders. Ik bedoel, de naam zegt het toch al, Elan. Het klinkt toch als chic.
0: Het klinkt super chic, ja zeker. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want ik ben namelijk, wat ik net al zei, ik vind het allemaal heel belangrijk. En het is lekker om goed in je vel te zitten ook. En nou ja, goed, het bewegen is sowieso hartstikke gezond. En eerlijk is eerlijk, we hebben hier natuurlijk allemaal een auto. We rijden heen en weer. Maar de enige beweging die ik echt heb op een dag is de trap op en af als ik naar mijn werk ga. En het wandelingetje naar de auto, hè? Nee, dus
1: nee,
0: het is
1: te weinig.
0: Het is wel echt. En ik ben nog steeds wel een beetje op zoek naar een leuke plek om op een fijne manier te blijven bewegen.
1: Ik denk dat je met me mee moet gaan.
0: Ja.
1: Ga met me mee.
0: Leuk.
1: Ja, ga kijken hoe het is. En ik raad het je echt aan. Echt waar. Ik ben geweest met Dien en je kan eens morgens even gaan, je doet je ding. En daarna heb je je machinetje gedaan. Dus je bent eigenlijk gewoon, je doet je programma samen met, hè, met de computer eigenlijk. Maar die is wel helemaal ingesteld op jou en jouw body.
0: Ja. Ja,
1: ik ben helemaal, het is community driven. Want als je dit ook in het buitenland hebt, kan je gewoon ook naar dezelfde soort gym. Die dan, hè, je klikt aan met je pols en je gaat gewoon weer verder waar je gebleven bent. Ja, ik ben helemaal in.
0: Nou,
1: helemaal.
0: Leuk. Laat me weten. Ja, laat me weten hoe het is gegaan. En of je enthousiast blijft. Voor het geval je nu luistert en denkt, wat, ik wil dit ook. Ik wil dit proberen. Elan Gym Wellness is het. Dus daar kan je zelf even opzoeken. Yes. Hey, en verder nog leuke plannen deze week, Magali?
1: Nou ja, ik ga zo meteen dus op mijn fiets, want ik ga proberen dus fit te blijven ook. Dus ik ga ook eventjes, hoe noem je dat? Hoe noem je zoiets? Met de bike?
0: Fietsen?
1: Spinningclass. Oh, dat kan je dus ook doen.
0: Ik zie jou fietsend over het eiland. Ik denk, wat bedoel jij? Maar jij gaat de spinningclass doen.
1: Dat ga ik ook doen. En waar ga ik dan heen? Oh ja, ik heb morgen een interview. Heel mooi interview met de Daily Mail. Nou, hoe leuk is dat?
0: Nou.
1: Want ja, we zijn natuurlijk wel 25 years British people geweest. Nog steeds eigenlijk. Hè? Ja. Mijn huis is er nog steeds in Engeland. Dus ja, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat we dan Curaçao weer over Curaçao hebben. En over het WK hebben. En over het mooie gebeuren wat we hebben met met Engeland en in combinatie met Curaçao. Want zij komen naar Sandals en ze hadden geen idee waar Curaçao was. Dus voetbal zet Curaçao gigantisch op de mat natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus hoe leuk is het dan als ze dan met Dean willen praten, de trainer en met de moeder. En ja, ze kennen me natuurlijk van de Housewives, dus ik ben niet een nobody in Engeland. En mijn man, die heeft natuurlijk in Engeland ook nog gevoetbald. Ja, en dan je zoon begonnen bij Man United en nu gaan we met Curaçao naar de WK. Ja, ze waren ontzettend geïnteresseerd. Dus dat doen we even lekker op Sandals, dat interview. Dus daar blijf ik ook gelijk even lekker hangen.
0: Oh Magali, wat heb je toch een fantastisch leven, mevrouw Goré.
1: Het is toch ook. Ik ben helemaal aan het genieten al.
0: Ja, nou, ik geniet zelfs gewoon vanaf de zijlijn met je mee hier. Wat leuk,
1: dank
0: zeg.
1: Je,
0: nou, ik ben erg benieuwd ook naar dat stuk dan uiteindelijk in de Daily Mail. Maar goed, dan moet je tegen die tijd
1: hebben.
0: Maar
1: ik ga het met je over hebben.
0: Helemaal goed.
1: Maar het wordt denk ik helemaal leuk en helemaal goed.
0: Dus, leuk.
1: Ik ben blij met Curaçao, met trots op Curaçao en dat ik het zo mag representen. Amazing. En als ik ook nog eens een lekker bodytje aan kan overhouden.
0: Helemaal top. The only way is up. Hey Magali, veel plezier. Veel plezier bij de gym vanmiddag. En morgen met de Daily Mail. En lekker eventjes bij Sandals. Heerlijk chillen. Het is je allemaal gegund. Wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Tot dan.
0: Tot dan.
1: Okay, ajo.
0: Doei.

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenseil aan de Siru-Loraweg 205.
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laat bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Quatrevent.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen. En passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatrevent.
3: Exactement.
5: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En het is Toto met Africa.

ook deze grote artiesten kunnen we binnenkort gaan bewonderen hier op Curaçao. Want die staan namelijk tijdens de komende editie van North Sea Jazz hier. Toto hoorde je met Africa. En over grote artiesten op het eiland gesproken. Ik had zojuist de organisatie van Soul Beach hier in de studio. En ik mag dus die kaarten weg gaan geven. De vraag die ik daarvoor stelde was... waar vond de allereerste editie van Soul Beach plaats? En het juiste antwoord was... Sint Maarten. En ik heb hier Patrick als winnaar uitgekozen. Dus Patrick, gefeliciteerd. Ik ga even een appje sturen. Je kaartjes die liggen hier vanaf morgen. En jij wint 2 tickets voor de vrijdag 22 mei. En dat is de comedyavond. Dus superleuk. Kom je kaartjes maar halen. En dan wordt dat voor jou waarschijnlijk een avond lachen, gieren, brullen. En ook een hoop lekkere muziek natuurlijk. Ik heb hier een...

0: ZFM en Are You Kidding Me? Het is woensdagavond. Nou ja, 6:15, dat vind ik woensdagavond. Het is...
1: Woensdag!
0: Tijd om even in te bellen met de leukste dierenarts van het eiland. Onder al het geblaf door. Een hele goede avond, Odette.
2: Een hele goede avond? Ja.
0: Is het, als jij het zo zegt, dan klinkt het alsof het dat dus misschien wel niet is. Of is dat niet wat je bedoelt?
2: Nou, ja, misschien wel. Ik moest wel lachen om die tekst net. Are you kidding me? Want er is iemand die had een konijn afgegeven.
0: Ja.
2: En die ging voor onderzoek. En het was uitgevonden wat hij had behandeld, doorgegeven wat het allemaal is. Nog een keer gebeld voor de kosten, allemaal oké. En dan krijg je in één keer zo'n are you kidding me message zo van... Ja, we willen eigenlijk minder betalen of in gedeeltes, of anders moet je het konijn maar houden. Dat ik echt denk, are you kidding me? Are you kidding me?
0: Oh,
2: mensen, hou toch op.
0: Dat is dus voor mensen een optie. Gewoon, oh, dit is een beetje iets meer dan ik had bedacht. Hou hem maar.
2: Je hebt gewoon een verantwoordelijkheid. Als je een dier hebt en er zitten kosten aan, dan zijn die voor jou. En als je naar een arts gaat, nou, dan, en er wordt in overleg en er wordt bedacht wat er gedaan moest worden.
0: En het konijn wordt achtergelaten dus?
2: Ja, vond het voor behandeling en zo. Dat doen we niet voor niks. Ik moet ook naar de supermarkt. Ja.
0: Stel je toch eens voor dat iedereen zo denkt, Odette. Dan zit jij binnen no time met een dierentuin.
2: Nou, een gedeelte van mijn dierentuin is wel nog vanuit het verleden. Doordat mensen dieren achterlieten. Zeg maar, de papegaai van mijn moeder was mijn eerste patiënt die niet betaalde. En toen had ik zoiets van, ja, en nu? Nou, toen was het moederdag. Dus toen had mijn moeder een papegaai. Ja.
0: En die heb jij nu nog steeds?
2: Ja, die heb ik nog steeds. Ja. Dit is een ander. Dus dat is als Pancho. Pancho was van mijn moeder.
0: Ja.
2: En die doet het nog steeds, gelukkig. Ja. En mijn Crocky is ook gelukkig. Die is al 43.
0: Jij houdt natuurlijk van alle dieren. Maar ja, dat betekent nog steeds niet dat iedereen zijn dier gewoon maar bij jou kan achterlaten. En maar het is toch wel ook lastig. Want je kan ook niet zeggen van ja, dag. En stel, je hoort nooit meer van mensen. We gaan nu niemand op ideeën brengen. Hè. Laten we dat eventjes voorop stellen. Niet dat ze denken van oh, we droppen die dieren bij Odette en dan komt het wel goed. Maar
2: je gaat
0: ze ook niet op straat zetten. Het is niet zo dat je denkt, nou, je papa heeft niet betaald. Ga jij de deur maar uit.
2: Nee, dat is ook lastig. Dat is ook heel vervelend. Dus daar moet je op een gegeven moment manieren voor zien te vinden. Daarom dat mensen ook een dier achterlaten, moeten ze eigenlijk ook gewoon meteen een down payment doen. Ja. Dat je in ieder geval wat hebt, weet je. Maar het is gewoon heel lastig. Gelukkig zijn dat maar een paar. Weet je, de meeste mensen die binnenkomen zijn gewoon geweldig.
0: Ja,
2: echt,
0: tuurlijk.
2: Houden superveel van dieren. En kan ik mee lezen en schrijven. Maar soms heb je ertussen dat je echt denkt...
0: Maar zo is het altijd dus, in het leven. Je hebt altijd uitzonderingen op de regel.
2: Ja, dan ga ik lekker kogel stoten. Ja. Ik had laatst wel, soms van die uitspraken. Die was echt wel grappig. Dat was een vrouw die had in de dorpsapp dat ze de kat was helemaal netjes gegroomd door Arina. Die is superleuk en supercool. Mm-hmm. Maar, dus ik kom zo naar buiten en ik zie haar daar zitten voor de dingen. Dus ik gil echt zo keihard. Oh, wat een mooie geknipte en geschoren poes.
0: God jezus, Odette. Schreeuwen ook gewoon.
2: Ja, echt zo van, laak. En toen dacht ik, echt doest. Hoe haal je het in je hoofd? Maar ja, Dirty Minds is a joy forever. Maar ik was volgens mij de enige die heel hard moest lachen daarna. Ik weet niet eens, volgens mij had ze het niet eens gehoord. Maar ik moest zo lachen. Dus soms zag ik ook van die flappige, van die dingen uit dat ik denk, oh.
0: Ja.
2: En dan heb ik ook weer van die geweldige klanten die gewoon glimlachen en denken, ach ja, het is doest.
0: Ja. Hey, maar want jij bent heel open over wat er gebeurt in de praktijk natuurlijk. En er gebeurt natuurlijk van alles. Hè? Je zit gewoon iedere week, praat je erover met mij tegen de luisteraars. Hè? Hier zo op Paradise FM. Heb je nou nooit dat mensen tegen jou zeggen van dit mag je niet vertellen? Of waarom heb je dat gezegd?
2: Nee, niet echt, want ik kijk het wel een beetje uit wat ik vertel, zeg maar. Dus ik kan wel heel snel denken in principe. En ik heb geen namen genoemd.
0: Nee.
2: En ik hoop van harte dat de konijneneigenaar denkt, oh ja, dat is best dom.
0: Ja.
2: Nee, maar ik heb ook wel eens dat ik weet je, privé is privé. Dus ik zal ze nooit namen noemen of geen dingen die super herkenbaar zijn of zo. Dat niet. Weet je? Er zijn wel eens mensen dat die... Nou, weet je wat ik meer heb? Dat mensen iets hebben van, oh, kan je dit vertellen? Of van...
0: Dat vinden ze het juist leuk. Vertel dit op de radio.
2: Ja, op mijn Instagram dingen, dat ik de foto's maak, heb ik heel vaak dat mensen zeggen, oh, waar, wil je Mondi selfie maken met mijn beestje? Weet je, dat vind ik zo grappig.
0: Ja, en dan denk ik,
2: oh ja, dat kan. Dus het is meer omgekeerd dan dat mensen...
0: Ja.
2: Ja, en ik heb ooit een keer gehad, dat was heel lullig, er was een verontruste foto en ik deed wel eens een, wat is je diagnosis? En toen had ik aan mijn assistent doorgegeven van, hey, geef even aan de klant door dat dit en dat en zus en zo het is. En toen was daar, nou, dat programmeer je dan in je instaan, toen was een foto daarvan, dus als wat is je diagnosis? Maar toen bleek achteraf dat die boodschap nooit doorgegeven was. Ja, weet je, dat is heel stom, want ik ben er zelf verantwoordelijk voor om te checken van, hey, Miep, heb je dat er doorgegeven Jantje. Mm-hmm. Maar ja, als dat niet gebeurt, weet je, dan is dat heel lullig als Jantje dan de uitslag van zijn beestje op Insta zegt
0: tuurlijk.
2: Van wat je diagnoses.
0: Ja.
2: Nee, dat is echt kloten. Weet je, dan snap ik ook wel dat mensen goed pissig zijn, zou ik ook zijn.
0: Ja.
2: En dan kan je natuurlijk wel 10.000 keer uitleggen van
0: dit was niet de bedoeling.
2: Dit, kijk, hier is de communiqué intern, dit moest nu doorgegeven worden. Mm-hmm. Maar ja, weet je, en dan denk ik ook, ja, weet je, jammer.
0: Ja.
2: Het is zo, het zijn
0: ja,
2: zo.
0: Maar goed, die glipper er heel soms tussendoor, dat ik bedoel, we blijven mensen. Maar ik denk over het algemeen dat het ook wel heel fijn is dat jij de dingen deelt waar heel veel mensen ook weer wat aan hebben, weet je wel. Dus een eventuele, nou ja, laten we zeggen tussen haakjes fout van een ander, kan voor een ander dier en een andere ander baasje misschien juist weer zorgen dat, hè, dat bij hem of haar niet gebeurt. Of juist de redding zijn voor iemand.
2: Ja, weet je, soms heb je ook... ik had laatst ook zo achterlijk. Vorige week donderdag had ik twee lekke banden. Eerst een klapband en toen s'avonds ook nog eens een keer een schroef in mijn dingen. En toen was er een zielige kat gevonden. Ik had echt iets van, gelukkig was het niet op leven op dood op dat moment. Dus op een gegeven moment was ik alweer terug op de praktijk en kon ik het beestje helpen. Maar dat is wel heel lief dan, dat iemand dan zo'n poesje van straat haalt. Mm-hmm. En die hebben we ook weer geschoren, haha. Nee, maar die zat echt onder de vliegenmaden en zo. En dan dat is dan ook wel heel leerzaam. Daar heb ik dan ook wel foto's voor gemaakt.
0: Ja, dat zag ik, ja. Gadver.
2: Ja, oké.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar het is wel heel leerzaam om te weten van... Hey, als dat er is en als mensen er vragen over hebben... dan krijg ik vragen over. Nee, dan kan je zus en zo schoonmaken en kan je dit en dat doen. Dus weet je, dus in ieder geval zijn meer dan twee mensen die er wat aan hebben. Als, al is het één persoon, dan heeft één persoon in ieder geval je wat geleerd. En daar gaat het eigenlijk om.
0: De vliegenmaden.
2: Dat mensen gewoon meer kennis hebben.
0: Nou ja, goed. Je bent nu eventjes natuurlijk gewoon ook weer door... word je door een hoop mensen gehoord. Vertel even de vliegenmaden. Niet in geuren en kleuren en... ik bedoel, in een notendop, wat zijn het en wat kunnen hoe kunnen we ze herkennen en wat doen we eraan?
2: Nou, als ze met open wonden in de tropen, ik heb heel snel dat een vlieger daar eieren in leggen. Dus het kan best zijn dat die wond net ontstaan is. En dat er dan binnen een uur daarna al van die hele kleine gele streepjes op zitten. Ja. En dat zijn dan vliegeneieren. Dus die kan je dan met een zeepoplossing kan je ze eraf wassen. Met een klein kammetje eruit te frutten.
0: En ze bewegen niet zoals maden. Dit ligt gewoon zo'n stille streepjes.
2: Nou ja, dat zijn de eieren. En dan een uur daarna zijn het al maden.
0: Oh,
2: maar die kan je met gewoon de simpele frontlijn bijvoorbeeld... als je dat insmeert, gaan ze ook al dood. En met afwaszeep kan je ze ook heel goed dood krijgen.
0: Okay.
2: Maar het is, en dan gewoon goed schoonhouden en aloë erop. En zorgen dat er dus geen vliegen bij kunnen komen.
0: Ja.
2: Ja,
0: nou kijk, dat is gewoon weer een hele goede tip. Ik ben wel weer kotsmisselijk, maar het is wel een goede tip.
2: Nee, want ik heb het wel eens met konijnenkonten en schapenkonten en met kippenkonten waar stront op zit. Dan kan dat gebeuren. Dus je moet het gewoon schoonhouden.
0: Oké, genoeg. Het is 7:10. Ja, ik wou net zeggen, het is een beetje schaftijd. Hey, Odette, dankjewel voor al deze informatie weer.
2: Nou, heel graag gedaan.
0: Ja, hey, en voor jou, dat Soul Beach Festival, dat is wel dik, toch?
2: Ja, dat is wel super vet. Daar moet ik wel heen, ja.
0: Ja, want ik hoorde namelijk grote artiesten sowieso. Babyface, Jodeci, wat is het? Die Jodeci, jawel, Jodeci. Ja, Jodeci.
2: Ja.
0: En Spinderella ook.
2: Ja, klopt.
0: Echt, ik zie jou al helemaal dansen daar, hoor.
2: Ja.
0: Dit is jouw ding.
2: Ja, dat is mijn ding.
0: Gaan we kaartjes regelen. Hey, ik spreek je volgende week.
2: Is goed.
0: Oké, doei.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: We've got it. Ook Cos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
6: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
7: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: 7.
1: Jeritza Vivas wint Premio Cola de Brot 2026. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. De prijs werd gisteren namens de Curaçaose regering uitgereikt. De Premio Cola de Brot is de hoogste culturele onderscheiding van Curaçao en wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars die een bijzondere bijdrage leveren aan kunst en cultuur op het eiland. Elk jaar staat daarbij een andere kunstdiscipline centraal. Dit jaar draaide de prijs om dans. Volgens de regering krijgt Jeritza Vivas de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de ontwikkeling van dans op Curaçao. Met haar werk inspireert ze zowel jongeren als volwassenen om zich via dans te uiten en hun talent verder te ontwikkelen. En na bijna 10 jaar heeft opnieuw een Very Large Crude Carrier, een van de grootste olietankers ter wereld, aangelegd in Bullabai. De Lucky Carrier ligt bij de faciliteiten van overheidsbedrijf Toobase om bijna 2 miljoen ruwe vaten olie te laden. De olie wordt vanuit de opslagtanks in Bullabai verscheept naar onder meer China, India en Europa. Volgens Toobase en dochtermaatschappij CRU is de komst van het megaschip belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op het eiland. De laatste keer dat zo'n grote olietanker Curaçao bezocht was in 2016. Het schip is ongeveer 300 meter lang, vergelijkbaar met 3 voetbalvelden... en kan miljoenen vaten olie vervoeren. Ter voorbereiding zijn onderhoudswerken uitgevoerd aan de infrastructuur in Bullabai. Ook kregen medewerkers extra training voor het begeleiden van schepen van deze omvang. Daarnaast is samengewerkt met de loodsdienst om de tanker veilig de haven binnen te brengen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is Paradise FM.

0: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
2: En we gaan onderweg naar Orange Grove, naar Janet Jackson.

0: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Zo, daar gaan we alweer. 7:10 is het geweest. De hoogste tijd om iemand weer blij te maken met wat lekkers. Vandaag geven wij weer een diner voor twee weg. En het is vandaag ook een diner voor twee bij Brakkeput Mijn Mei. En ik heb Nicole aan de lijn. Een hele goede avond, Nicole.
2: Goedenavond.
1: Hoe is het met jou deze avond?
2: Nou, dat is hartstikke goed. We zitten lekker op de Karkasbaaiweg aan het strand.
1: Oh.
2: Het is hier heerlijk.
1: Nou, wat lekker zeg. En hoezo ben jij op het strand beland op een doordeweekse avond?
2: Nou, dat is eigenlijk onze traditionele woensdag. Waar we een borrel nemen voor de zon ondergaat op het strand.
1: Wat lekker. Iedere woensdag een borrel op het strand.
2: Klopt.
1: En wat heb je in je glas?
2: Ik heb nu een biertje Zulia voor me staan.
1: Oh, lekker. Lekker zeg. Hartstikke lekker.
2: Lekker fris.
1: Ja, lekker fris. Ja, nou dat is hartstikke fijn. Hé, en ben je ook een beetje van het lekkere eten? Ik denk het wel, hè? Anders speel je natuurlijk niet mee met de muziekquiz.
2: Ja, ik ben absoluut van het lekkere eten. Dat klopt.
1: Nou, dan weet
2: dat
1: je ook.
2: Zeker een van mijn leuke.
1: Een van je hobby's. Nou, dan weet je ook wat er vandaag op het menu staat.
2: Op het menu?
1: Ja, bij de muziekquiz.
2: Op het menu staat mij. En dat is absoluut een van mijn favorieten.
1: Nou, kijk eens aan. Ik ga kijken of ik je hier blij mee kan maken. Ik laat je de opgave van de muziekquiz nog een keer horen. En dan wil ik graag jouw antwoord. Komt hij nog één keer aan?
2: Ja.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, zo klinkt hij ook wel lekker, hè?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk als je hem zo hoort.
1: Jawel, maar hij lijkt nog wel een klein beetje op het origineel, toch?
2: Een heel klein beetje.
1: Nou, laat maar weten, wat moet het echt zijn dan?
2: Nou, het moet zijn Rappers Delight Sugar Hill Gang.
1: Jawel. Dat is deze, toch?
2: Woehoe!
1: Ja. Ja, dat is inderdaad het goede antwoord. Dus jij wint vanavond.
2: Yay!
1: Zo, je bent lekker vertegenwoordigd daar. Wat goed, met hoeveel zitten jullie?
2: Ja, met z'n vieren.
3: Vijf, hè?
1: Je vergeet iemand. Foei!
2: Ja, ik vergat er één. Ja. Ik zat achter de paal. Ja.
1: Oh, achter de paal. Oké. Okay. Nou, hey Nicole, jij wint een lekker diner voor twee bij Brakkeput Mijn Mei. Ik ga je naam hier noteren en dan mag je je bon ophalen. En nou ja, ik wens je voor vanavond gewoon een heerlijke, gezellige avond op het strand bij Karakasbaai. En doe de groetjes aan al je vrienden.
2: Ja, zal ik doen. Jullie ook. Hartstikke bedankt. Super tof.
1: Helemaal goed. Ja. En hier komt hij aan, speciaal voor jou. Sugar Hill Gang, Yay. Rapper's Delight. Yay. En tot snel, Nicole.
2: Dag.

0: The Rapper's Delight en Sugar Hill Gang hoorde je. Of is het andersom? Sugar Hill Gang met Rapper's Delight, dat was het. Hoe dan ook, het leverde Nicole een lekker dinertje voor twee op bij Brakkeput Meimei vandaag met een muziekquiz. Hartstikke lekker. Mocht je nou hebben meegespeeld en denken, oh, ik wil ook een lekker dinertje winnen. Nou, dat kan morgen gewoon weer, want dan hebben we opnieuw ook weer een muziekquiz. Iedere dag opnieuw weer iets lekkers te winnen hier op Paradise FM. Ik ga zo meteen het stokje doorgeven aan Meindert. Min of meer, hè, Meindert?
1: Hey, Vanessa.
0: Hi.
1: Ja, zeker. Ik ga het van je overnemen, ja. Je hebt hard genoeg gewerkt, denk ik. Genoeg overgewerkt, hè, toch?
0: Nou ja, niet helemaal, toch?
1: Nee, want je bent mijn gast vanavond.
0: Ja, ik mag nog even blijven.
1: Ja.
0: Ik vind het wel gezellig.
1: Ik heb je gevraagd en je zei ja.
0: Ja, ik zei ja. Ik vind het nooit leuk om nee tegen jou te zeggen. Want het is gewoon hartstikke gezellig. Je hebt gewoon een hele leuke show. En het is ook altijd, ik weet niet, het is heel grappig. Als ik hier zit van de hele dag en dan tot 7 uur 's avonds, dan ben ik aan het werk. En als ik dan bij jou aanschuif, het is leuk werk, hè, daar niet van. Ja. En als ik daarna bij jou aanschuif, dan voelt het niet meer als werk. Dan ben ik gewoon gezellig erbij.
1: Maar dat is ook de bedoeling. Je bent mijn gast. We gaan wat snacks op tafel toveren. Het is avond geworden.
0: Ja.
1: En inderdaad, ik doe wel de knopjes. Je hoeft er even te praten een beetje af.
0: Nou, dat kan ik wel. Ik kan nog wel eventjes.
1: Ja, ja.
0: Hey, en wat is het thema van vanavond?
1: Ja, ik heb je natuurlijk ook gevraagd, want zondag is het moederdag. Hè? Zondag 10 mei.
0: Ja.
1: Wereldwijd wordt dat natuurlijk gevierd. En voor de mensen die het niet wisten en nog even dachten van ja, het zondag, moederdag, even snel iets kopen. Als je dat
0: moet. Even een snelle tip van Meindert. Ja, ga wat halen nog.
1: De valreep. Maar ik dacht, we moeten de moeder der moeders dan uitnodigen. En dat ben jij natuurlijk.
0: Ja, oh ja. Nou, wat leuk. Ik zeg ja alsof ik het keihard beaam, maar ik voel me wel een moeder, ja.
1: En wel 3 keer, hè?
0: Ja.
1: Ik zag dat jullie net nog met elkaar even aan de telefoon waren. Ja, leuk.
0: Tuurlijk. Dus, maar goed, nee, dat en de jongste die is, die wordt 13.
1: Oh,
0: nee,
1: ja.
0: 14. Hier moet je nagaan.
1: Oh jee, gaat ook wel snel.
0: Ja, gaat allemaal snel. Het gaat hartstikke snel. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben,
1: zeker.
0: Over het moederschap.
1: Oh, ja. En we zoeken dus liedjes over moeder, dat wou ik nog even zeggen. Liedjes met moeder in de, ja, mama, mother in de titel, meestal. Of de artiest kan ook. En ik dacht, dat gaat wel lukken. Maar ik ben toch een beetje aan het graven, hoor. Er zijn wel bekende liedjes, maar zo'n heel veel onbekende liedjes met mother en mama.
0: Ja.
1: Dus de mensen moeten ons even helpen, vind je niet?
0: Ja, ja, zeker, zeker. En ook nog bands, hè, met moeder in de naam. Of,
1: nou
0: ja, goed, er is wel veel, hè. Er is echt heel veel.
1: Ja, als je googelt is er veel, maar ik ken heel veel liedjes niet. Dus, nou, de mensen mogen het zeggen. Heb jij een favoriete liedje met mother? In de titel, of mama, of in het Nederlands, of welke taal dan ook.
0: Ja.
1: 675-1031, het bekende nummer.
0: Kom maar door, dan gaan we het zien zometeen. Meindert, we gaan wisselen.
1: Heel leuk. Ga eens opzij.
0: Ja, ga ik doen.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinja. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Danseres en choreograaf Jeritza Vivas heeft de Premio Cola de Brot 2026 gewonnen. Deze hoogste culturele onderscheiding van Curaçao werd gisteren uitgereikt door de Curaçaose regering. Vivas ontvangt de prijs voor haar jarenlange inzet voor dans op het eiland en haar inspirerende rol voor zowel jongeren als volwassenen. Na bijna 10 jaar heeft een van de grootste olietankers ter wereld, de Lucky Carrier, aangelegd in Bullenbaai. Het schip laat bijna 2 miljoen vaten ruwe olie voor verzending naar China, India en Europa. De komst van de tanker is belangrijk voor de heropleving van de olieactiviteiten op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Het eenzijdig door Rusland aangekondigde staakt het vuren voor 9 mei lijkt niet door te gaan. Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland zijn aanvallen voortzet, waardoor Oekraïne ook niet zal stoppen. Rusland dreigt met vergeldingsaanvallen op Kiev. De traditionele parade in Moskou zal dit jaar zonder militaire voertuigen zijn vanwege veiligheidsredenen. Tegen de voormalige rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna 100.000 euro van een man. De rechtbank in Zwolle doet op 27 mei uitspraak. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hackaanval waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Instellingen zoals Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. De universiteiten vragen studenten extra alert te zijn op verdachte e-mails. In totaal zijn gegevens van 54 instellingen in Nederland in handen van een hackersgroep. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En hier zit ze hoor, la mama van de Curaçao's Radio, Vanessa.
2: Hallo.
1: Hallo, hier is een bekende stem.
2: Ja.
1: Die heb ik de afgelopen uur ook gehoord.
2: Nou, het is toch wat, hè?
1: Ja, toen ik in de auto zat hierheen.
2: Ja.
1: En nou ben je lekker mijn gast.
2: Ja, ja, je wilde het graag, toch?
1: Heel graag, ja. Dit is Meindert & Friends en je bent een van mijn friends. Je bent vaker mijn sidekick geweest, Vanessa. Maar nu hoef je zelf niet te stressen over die knoppen en die liedjes. Je kan lekker relaxen op deze stoel.
2: Ja, ik voel me helemaal ontspannen gelijk. En ik ben echt op visite bij jou. We hebben nootjes en leuke liedjes, dus het komt helemaal goed.
1: Ja, nog een drankje even erbij zoeken straks. Ja. Gaan we doen. Maar we gaan inderdaad lekker naar mooie liedjes luisteren over moeders. Want jij bent natuurlijk de beroemdste moeder van het eiland.
2: Nou.
1: Jawel, en daarom ging ik je uitnodigen. Nou, er zijn niet zoveel DJ's moeder volgens mij op dit eiland. Ik zat erover na te denken.
2: Ja, oké. Okay.
1: De vrouwelijke DJ's die ik ken, hebben nog geen kinderen volgens mij.
2: Nee, dat zou heel goed kunnen. Ja, en ik ben ook wel echt een moedermoeder. Ik ben wel echt al bijna mijn hele leven moeder voor mijn gevoel.
1: Ja? Ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar we zoeken dus liedjes over moeders. Want zondag is natuurlijk moederdag. Dus daarom gaan we dat doen. Je kan meedenken. 675-1031. Stuur maar in. En we gaan ze op alfabet zetten voor jou. Samen dus met Vanessa vanavond. Nou ja, en bij de A, ja, dan verwacht je natuurlijk dat ik Mamma Mia ga draaien van ABBA. Toch?
2: Dat zou inderdaad heel erg voorhandigend zijn. Ja.
1: Maar dat doe ik lekker niet.
0: De A van...
1: De A is wel van ABBA, maar ze hebben nog een liedje met Mother in de titel, of Mama. Does your mother know?
2: Kijk.
1: Ja, en dat gaat over een soort jong meisje dat verliefd wordt op een oudere man. En Björn en Benny hebben dat geschreven. Die zeiden tegen het meisje, hey, does your mother know eigenlijk wel?
2: Weet ze wat je doet?
1: Ja.

0: Dat is de bekende sound van de Black Eyed Peas. Ja, oeh la la la la, hè? Black Eyed Peas, ja. Met Hey Mama. Leuk nummer, lekker, lekker hip nummer. Alweer uit 2004. Kun je nagaan, Vanessa, dat is alweer meer dan 20 jaar oud, dit nummer.
1: Zo voelt dat niet, hè? Dat is zo gek. Het lijkt allemaal alsof het gisteren nog was en dan is het al gewoon weer 20 jaar terug.
0: Misschien waren ze een tijd vooruit in die tijd.
1: Ja, dat sowieso.
0: Zoiets, ja. Nou, liedjes over Mother hebben we twee alweer gehad. Does Your Mother Know en Hey Mama. Veel liedjes over Mother en Mama in het Engels natuurlijk. Maar weet je een ander liedje met die titel, met die naam erin? Stuur maar in, hè. 6751031. En ook, mag ook in andere talen. Misschien iets met moeder of zo. Ja, er komt al een verzoekje binnen met moeder. Ja, die doen we bij de letter E, denk ik wel. Dat kan, denk ik wel. Iets met dat je iets aan je moeder moet vragen.
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja,
1: oh ja, ja, ja.
0: Die is leuk. Ja, hartstikke goed. Die gaan we doen dus. 26 liedjes over moeder. En daarna nog in de afterparty. We gaan gewoon de hele avond door. Want ja, de moeder moet de moeder eren in deze show vanavond.
1: Ja, zeker. Ik vind het zo uitdagend. Want ik zie nu weer dingen binnenkomen. Dat ik denk, oh, die moet er ook in. Oh,
0: oh ja,
1: en is, ja, en ik snap het ook wel. Dat er zoveel over moeders geschreven is, toch?
0: Terecht, toch? Ja, het is toch de vrouw der vrouwen?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou ja.
1: Voor iedereen natuurlijk ontzettend belangrijk. De belangrijkste persoon in het leven.
0: Eigenlijk wel. Zonder moeder waren er niet.
1: Nee.
0: Tuurlijk zonder vader ook wel, maar dat doen we wel met Vaderdag.
1: Maar die
0: hem
1: komt
0: eren
1: op een hele mooie tweede plek.
0: Ja, ja, zeker. Nou, vanavond weer de vaste items. Ook met Vanessa vanavond. Vanessa is al druk bezig met een gedicht. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Kwart voor acht doen we ongeveer Vanessa's vlijtige versje, heet dat vanavond. Dan hebben we de Hemelshelden na 8 uur. En om 8:30 een doktersmop. En dat heet Mijners Melige Moppetrommel. Mocht je voor het eerst luisteren naar deze show. Ja,
1: ja.
0: En verder hebben we natuurlijk de alfabettel. De alfabettel. Want de letter X, dat is een moeilijke letter. Altijd. Xanadu heeft niks met moeders te maken. Dus dan is het keuze Vanessa versus keuze Meinert vandaag. Nou, en dit zijn nog bijzondere keuzes van ons, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik geloof, nou ja, ik weet het niet, maar volgens mij heeft het nog nooit zo ver uit elkaar gelegen.
0: Ja, in ieder geval qua stijl. Een heel gedragen, mooi, verdrietig nummer van jou. Versus, ja, een heel dramatisch ook wel, maar echt, echt, dit is metal, rock,
1: anders
0: metal.
1: Anders dramatisch.
0: Ja, ja, nou, dit zijn de keuzes, dus dit is Kamp Vanessa.
2: De dag waarop je moeder sterft, dat jij

0: scherpe tong, de bokkenpruik, de zure schooljuffrouw. Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou.
1: Wie is dit, Vanessa?
2: Dit is Karin Bloemen.
1: Ja, prachtig.
2: Een prachtig nummer. Ja, het is toch weer mijn kleinkunstachtergrond, hè, dit.
1: Oh ja, ja.
2: Heerlijk,
1: ja. Ja, ik ken het nummer, hoor. Het is natuurlijk een ode aan de moeder die dan is overleden. Misschien wel een van de ergste dingen die je kan overkomen hebben.
2: Ja, ja, maar we maken het allemaal mee, hè? Wat goed is wel.
1: Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, nee. Maar ik wil het niet aan denken. Maar prachtig nummer van Vanessa vanavond in de keuze. Ja, dit is dan Kamp Meindert. Ja, mensen die me kennen weten dat ik Rammstein-fan ben. En Rammstein heeft ook een liedje over de moeder gemaakt. En dat heet Mutter natuurlijk. Ja, heel anders. Ook dramatisch. Maar ja, jij thuis mag het zeggen. Wat zullen we doen? Zullen we Karin Bloemen of Rammstein doen? 675-1031. Kamp Vanessa, Kamp Meindert.
2: Ik ben ontzettend benieuwd.
1: Ja, ik ook wel. Ja, waar de mensen van houden. Democratie.
2: Ja.
1: We gaan naar een heel oud nummer waar we denk ik allebei wel een beetje van houden. Toch?
2: Nou, zo prachtig. Ja. Zo prachtig.
1: Heel veel vertaald, ook in Nederlands, een beetje kleinkunstachtig.
2: Ja.
1: Maar dit is het origineel.
3: De C van
1: Charles Aznavour. Een ode aan zijn moeder. Of weet ik niet of het zijn moeder was. Maar het heet in ieder geval La Mama. La Mama.

0: met de letter D. Dat was mijn collega, Dr. Hoek. Ja, tenminste, collega in de muziek, hè. Dr. Hoek en The Medicine Show heet ze officieel. En dit was hun eerste grote hit, Sylvia's Mother uit 1972. En het gaat over een man die probeert Sylvia te bellen, maar Sylvia neemt niet op. Hij belt vanuit de telefooncel, maar de moeder van Sylvia belt op. En die zegt, nee jongetje, probeer het nou maar niet. Sylvia houdt echt niet van je, relaties over. Dus hij krijgt Sylvia niet aan de lijn.
1: Oh, wat erg, hè?
0: Dramatisch.
1: Dominant.
0: Gemene vrouw.
1: Weet je dat, weet je dat mijn moeder ook ooit zoiets heeft gedaan?
0: Oh, vertel.
1: Die heeft mijn eerste vriendje, waar ik echt... Nou ja, goed, je weet hoe verliefd je kunt worden als je...
0: Jong bent.
1: Dan ben je 12.
0: Ja.
1: Nou, echt. En nou, we hadden verkering.
0: Ja.
1: Dat stelde niks voor, hè. Dan gingen we af en toe...
0: 12.
1: Je ging bij zijn voetbal kijken, dat was het, weet je wel.
0: Handje
1: maar mijn
0: handje.
1: Moeder, die vond dat niks. En op een gegeven moment heeft mijn moeder zijn moeder gebeld...
0: Mm-hmm.
1: om het uit te maken.
0: Echt waar?
1: Ja, I kid you not.
0: Onder moeders onderling.
1: Ja, mijn moeder heeft zijn moeder gebeld en gezegd... Nou, Vanessa en Ronald, ik vind het niet... Ik maak het uit.
0: Ja, hoe kan dat nou? Maar wat vond jij ervan toen je dat hoorde?
1: Ja, ik ging kapot. Ik ging door de grond. Ik ging rot.
0: En wat was er mis met Ronald?
1: Niks.
0: Oh.
1: Niks. Het had de liefde van mijn leven
0: verkeerde
1: kunnen
0: zijn.
1: Mijn leven had er anders uit kunnen zien.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, dat was helemaal niet. Dat was een grapje. Maar nee, dat waren geen verkeerde ouders. Maar ze vond mij te jong.
0: Oh, ja,
1: ze
0: natuurlijk.
1: Ze vond dat ik er te... Dat waren haar woorden, obsessief mee omging.
0: Echt waar? Wat deed je dan? Je was gewoon... Nou, dramatisch.
1: En toen had ze er spijt van en toen zei ze van... Nou, ik heb er toch spijt van. Maak het maar weer aan.
0: Echt?
1: Toen heb ik hem gebeld of weet ik wat. Ik heb tegen hem gezegd. Toen zei hij, nee hoor, nu hoeft het niet meer.
0: Nee, tuurlijk. Oh, dat hoef je was het eigenlijk wel mee eens uiteindelijk.
1: Nou ja, nee, hij wilde het niet meer. Want hij was afgeknapt door
0: mijn
1: moeder.
0: Natuurlijk. Ja, door je moeder. Jezus, zo kunnen moeders invloed zijn, hè? Op de kinderen, wat relaties betreft.
1: Wat kan ik een liedje
0: over moeten
1: maken, trouwens?
0: Wat ging je erover doen?
1: Nee, ik had daar ook een liedje over moeten schrijven.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja jeetje, die moeders. Ja. Nou ja, ik wil eigenlijk de moeders eren. Maar vandaag, dat is gewoon punt van
1: kritiek. Maar weet je, we gaan de moeders ook eren. En dat is, want kijk, moeder zijn is natuurlijk niet makkelijk. Af en toe dan moet je
0: een beetje
1: bemoeien. Nee, ouder zijn niet, maar moeder zijn is niet makkelijk. Soms moet je een beetje bemoeien ook met de relaties van je kinderen. En dan maak je daarin keuzes. Ah, ja, en soms dan denk je, dit was de juiste keuze en soms niet. Maar dat hoort er ook bij.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat heb je nu ook eigenlijk al meegemaakt. Want ja, kinderen zijn ook al oud genoeg.
1: Ja.
0: Toch? Dat ze relaties krijgen.
1: Ik heb ook wel eens tussen een relatie en dan een vriendschap gestaan. Dat ik dacht, nee, dit is niet voor mijn kind.
0: Nee, voor mij is het nog te jong. Ik ga dat nog krijgen, denk ik.
1: Ja.
0: Hey, en wat ga jij zondag doen? Hoe vier jij meestal moederdag? Of word je verwend? Of vergeet je kinderen
1: het? Nee. Mijn kinderen vergeten het gelukkig niet. Oh. Maar dat is natuurlijk school ook altijd die
0: dat
1: helpt onthouden. Ja. Of goed, in ieder geval, dus, nee, ik weet het dus niet. Ik laat me verrassen.
0: Oké, maar je krijgt elke jaar wel een verrassing.
1: Ja, en dat begon met zelfgemaakte ontbijtjes met vieze, ongedoorgebakken eieren.
0: Oh, ja.
1: Slijmerig.
0: Ja.
1: Je denkt, oh, lekker, heerlijk.
0: Waar is de plantenbak?
1: Precies. En het wordt steeds leuker en echter. Ja, ik vind het altijd wel heel erg lief, toch?
0: Ja, hartstikke. Dus gaat wel wat gebeuren in Huizenwerk over deze zondag, denk ik.
1: Ik ga er wel vanuit.
0: Ja, mochten ze luisteren. Mama gaat er vanuit.
1: Ja, mama gaat er vanuit, zeker.
0: Nou, liedjes worden massaal ingestuurd over moeders, mother, mama... En deze is Nederlandstalig en deze kan inderdaad niet ontbreken. Patrick kwam er mee. En Bloem is een groep uit de jaren 80. Ze hebben maar een paar jaar, eigenlijk waren ze actief. Ze hebben eigenlijk maar één grote hit gemaakt. En wist je dat de zanger van Bloem, die heet Joost Timp... is de zoon van Mies Bouwman?
1: Ja, dat is toch wat? Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik wist helemaal niet dat die band Bloem heet. Ik ken alleen dit nummer.
0: Ja, nou ja. Ik ook. Van Bloem. Ja.
1: Ja.
0: Dus een meezinger. Lekker in een après-ski café. Hier is...
2: De E... van
0: even aan mijn moeder vragen.

0: met letter F, dat was Floor Jansen. Nou, Vanessa, ik merk wel dat de liedjes dramatisch kunnen zijn over moeders, vind je niet?
1: Ja, dat gevoel dat zit diep, hè? Dat gevoel voor je moeder, dat is echt... dan ga je snel naar de kern.
0: Blijkbaar, ja.
2: De Alpha Battle.
0: Ja, we zijn toegekomen aan de Alpha Battle. Trouwens, Floor Jansen, voor degenen die haar niet kennen... ze zingt in een Fins metalband, hè?
1: Klopt, ja.
0: Weet je ook alweer? Nightwish.
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Ja, ja, ja.
0: Zij zong in andere metalbands in Nederland... en toen werd ze gevraagd door het Finland van een Finse band. De zangeres hield ermee op. Floor, wil jij het doen? En dat is fantastisch. Daar is een wereldberoemd mee met die... als je van metal houdt, iedereen kent Floor Jansen. En toen werd ze gevraagd voor De Beste Zangers. Hè, dat tv-programma, dat ken je, kijk je dat wel eens?
1: Ja, zeker. Kijk het altijd.
0: In 2019 zong Floor Jansen dit nummer van Samantha Steenwijk. Schijnt ook een zangeres te zijn. Ja, deze eeuw. Ik weet niet zoveel van deze eeuw. Maar goed, een mooi dramatisch nummer, mama.
1: Ja, heel mooi. En je hoort ook aan haar, hè, aan hoe ze dit brengt... dat ze echt inderdaad wel een ontzettend bereik heeft. En een, om in een metalband te kunnen zingen... moet je natuurlijk gewoon echt wel een stevige stem hebben.
0: Een fantastische stem. Ja. Ja. Ze heeft ook met Henk Poort Phantom of the Opera gedaan. Klopt, weet je nog?
1: Ja,
0: je dat kan... heb je gewoon een operastem.
1: Ja.
0: Dat moet je denk ik voor metalbands hebben.
1: Ja. Ja, maar dat is een hele mooie combinatie, hè?
0: Ik denk het, ja. Nou, vanavond dus liedjes over... over de moeder. Stuur maar in, 675-1031. En ook voor de Alpha Battle, dus. Wordt er al wat gestuurd? Je moet turven, hè? Je moet wat doen, Vanessa.
1: Ik ben zeker aan turven, maar ik heb nog maar één streepje. Dus er valt nog niet zo heel veel te turven. Dus dit oproepje is wel nuttig, denk ik.
0: Oké, dan gaan we nog één keer doen. De fragmenten. Bij de letter X hebben we Kamp Vanessa versus Kamp Meindert. Dit is Kamp Vanessa.
3: De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten.
0: Een prachtig nummer van Karin Bloemen. Ik ben het met je eens, hoor. Ik zou bijna op jou stemmen. Want dit is natuurlijk het nummer op de dag dat je moeder sterft. Dramatisch.
1: Ja.
0: Nog een dramatisch nummer is Kamp Meindert. De Alpha Battle, dus. Wordt er al wat gestuurd? Je moet turven, hè? Je moet wat doen, Vanessa.
1: Ik ben zeker aan turven, maar ik heb nog maar één streepje. Dus er valt nog niet zo heel veel te turven. Dus dit oproepje is wel nuttig, denk ik.
0: Oké, dan gaan we nog één keer doen. De fragmenten. Bij de letter X hebben we Kamp Vanessa.

0: Altijd over de top, Rammstein, maar ik hou ervan. Het is ook heel symfonisch, vind ik. Luister maar. Maar ik geloof dat jij voorstaat, Vanessa, met Karin Bloemen. Twee uiteenlopende keuzes.
1: Ja, er komt as we speak gelijk weer een streepje bij, zie ik. Dus,
0: voor mij?
1: Voor mij, nee, sorry.
0: Oh, okay.
1: Sorry, Tijndert. Oh, ja, nu wel.
0: Kijk, kijk.
1: Binnen. Claire zegt Rammstein.
0: Yes, 675-1031. De stem maar, kan Vanessa, kan mij net. Of Karin Bloemen of Rammstein, wat een tegenpolen. Stuur maar in. En ook voor al je verzoekjes die over moeders gaan. Zoals deze.
2: De G van...
0: Ja, deze van Genesis. Deze kan natuurlijk niet ontbreken. Prachtig, 6 minuten lang. Mama, aangevraagd door Jan de Nijs. Dankjewel, Jan.

0: tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Heintje en Mama.
2: Dit is voor Sandra.

0: Uit 1967 was dat Heintje, oftewel Hein Simons. En hij leeft nog, hij is 70 jaar. En er is natuurlijk ook een Nederlandstalige versie. Het is gewoon een Nederlander. Maar net als Jantje Smit, heel beroemd in Duitsland ook geworden met zijn kinderstemmetje.
1: Leuk.
0: En blijkbaar hadden we de Duitse versie in het systeem staan.
1: Ja, dat is toch ook goed.
0: Ja,
1: dat is anders.
0: Goed.
1: Want die andere die kennen we allemaal.
0: Daarom, dus dan doen we deze. Ja.
1: Ja.
0: Het is 7:15 geweest, tijd voor Vanessa's vlijtige versje.
1: Oh jee. Ze droogt de tranen en sust de pijn. En leert haar kind om groot te zijn. Met geduld, met liefde, met al haar kracht. Stilt ze de tranen zo vlak voor de nacht. De wekker gaat vroeg, daar gaat ze weer. Ze is er altijd, keer op keer. Zonder haar geen leven, zonder haar geen les. Ze draagt een wereld, ondanks de stress. Ze speelt twee rollen zonder geruis en bouwt van vermoeidheid toch nog een thuis. Een zachte hand, maar sterk als steen. Want soms staat een moeder helemaal alleen.
0: Wauw, Vanessa. Dat heb je net zo even uit de hand uit de losse pols geschreven.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Uit mijn hart.
2: De I van
0: I Call Your Name, de mama's en de papa's.

0: Letterier, dat is John Lennon. En ja, als je weet de achtergrond, dan is het een ontzettend dramatisch liedje. Mama Don't Go. Op zijn 17e, John Lennon, stierf zijn moeder aan een auto-ongeluk. Ze werd doodgereden door een politieagent, ook nog eens.
1: Jeetje,
0: man. Ja, zeg. Heftig, hè?
1: Wist het helemaal niet, joh.
0: Nee, en de vader van John Lennon heeft hem verlaten toen hij gewoon een heel klein kind was. Dus hij heeft eigenlijk nooit echt, ja, heel lang ouders gehad.
1: Ben je gewoon een wees als je 19 bent?
0: Ja.
1: Klaar.
0: Dat was het, met John Lennon. Hij werd daarna wel wereldberoemd natuurlijk. En dit was het liedje met Yoko Ono natuurlijk, hè, na de Beatles. Waarbij hij dus ja, een beetje als verwerking dit had geschreven.
1: Alles met Yoko Ono was na de Beatles.
0: Dit is ook zo, ja.
1: Yoko Ono was het einde van de Beatles.
0: Zij is de reden dat de Beatles uit elkaar gingen, zeggen sommigen. En, ja.
1: Zeggen ze, ja.
0: Nou, en daarvoor hadden we I Call Your Name van de Mamas en de Papas. Ook een, ja, we kregen een verzoekje California Dreaming. De C is al geweest natuurlijk. Maar Mamas en de Papas, nu hebben we dus een groep met de mama in de titel. Of mama in de groepsnaam.
1: Ja, onder andere, ja.
0: Vond ik wel een mooi nummer. Van Mama Cass, met een mooie stem. Die ook maar 32 jaar is geworden. Hè. Ze is heel jong gestorven.
1: Ja.
0: Mooie dame. Ja, goed. De Alphabet Show, liedjes over moeder. Want deze zondag is het moederdag. Je kan nog steeds insturen. We hebben nog letters te gaan. De L, nee, de K tot en met Z. 675-1031. Weet je liedje met moeder of mother of mam in de titel? Stuur maar in. En Vanessa en ik zetten ze op alfabetische volgorde vanavond.
1: Ja, met liefde.
0: Met liefde. Nou, over liefde gesproken. Ik hoorde je aan het begin van de avond met je dochter praten.
1: Ja.
0: En die woont in Nederland, hè, dus met het tijdsverschil.
1: Ja.
0: Nou, ik vond het een mooi ontroerend gesprek.
1: Ja. Het was eventjes, we hadden het even over hoe moeilijk het is om zo ver van elkaar af te zijn. Hè?
0: Nou,
1: dat je
0: hè?
1: Eigenlijk wel behoefte hebt om gewoon... Dan denk ik, verdorie, ik wil gewoon op zaterdagmiddag mijn kind op de bank met een dekentje.
0: Ja.
1: Of samen naar de markt en even
0: suffe dingen doen
1: over het leven. Ja.
0: Oh ja, burgerlijke dingen doen, samen met je dochter.
1: En ik zei ook tegen haar, de tijd gaat zo snel voorbij en we verliezen eigenlijk heel veel tijd. En toen zei ze, hoezo dan? Zeg ik, nou ja, weet je, dat zijn al die herinneringen die je normaal gesproken maakt als je bij elkaar in de buurt woont.
0: Ja.
1: En dat doen wij niet. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk wel weer, hè, als ze komt, dan is het 10 dagen. Dat zeg ik altijd, dan ga je weer in de draagzak. En dan ga je gewoon overal met me mee naartoe.
0: Draagzak,
1: en dat
0: mooi.
1: Is dan, en dat doe je natuurlijk weer niet als je bij elkaar om de hoek woont.
0: Nee, stel dat jij in Nederland woonde, daar in Groningen, en zij in Zeeland, dan kwam ze nooit bij jou slapen, hoor.
1: Nee.
0: En nu dus 10 dagen. Als ze weer naar Curaçao komt.
1: Dan gaat ze in de draagzak. En dan zegt ze ook, ik ben echt, maakt me niet uit waar we heen gaan, maar ik ben bij jou dan. Weet je wel? En dat is dus ook weer heel mooi. Maar het is dubbel.
0: Ja, dat is moeilijk. Ja. Want hoe oud is ze nou?
1: Lucky is nu 24.
0: 24. Ja. Hoe lang is ze al weg uit Curaçao?
1: Zeker alweer een jaar of 7, denk ik, zoiets.
0: Dat is al lang, ja.
1: Ze was, even kijken, ze was 17. Nou, nee. Ze moest wachten tot ze 18 was. 18.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, 18e dus mag je pas in Nederland.
1: Nog geen 7 jaar.
0: Maar al lang geleden.
1: Lang geleden, ja.
0: Maar ze deed mee aan Kinderen voor Kinderen. Daar hebben we het vaak over gehad in de show.
1: Ze heeft een hoop liedjes gezongen. Maar dit, dacht ik, nou, dit is wel echt eentje voor vanavond. Dit nummer heet Moederdag.
0: Ja.
1: En dit gaat voor, dit is voor alle moeders. En speciaal voor Moederdag.
0: Ja, en ze zingt erin, in dit nummer.
1: Ze zingt erin, ja. Het zijn alle kinderen uit het koor op dat moment. Dus het is